België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Anders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minima rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olysee besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent. Ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Wijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jury Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6, samen met Italië. Want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer. Al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist en minima rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: met Betty van Rompuy. Vooruit Politica, Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden, want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling in de klas te helpen en dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
2: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
0: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op 14nieuws.be.

0: papa?
1: Ja?
0: Wat gaan we dit weekend doen?
1: Wij gaan samen naar Levensloop Deinze om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinze om een onvergetelijke dag te beleven.
1: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Namen. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
6: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
7: Oké. Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
5: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
6: Ah, Kentje, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
5: En?
6: Goeie akoestiek, verkocht.
7: Mogen ze Jackie vergeten? Zelfbouwmarkt,
4: bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel.
9: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
12: Bij gedacht! Oef, de zomer is gedaan. Kijk, ik 3 maanden serieus zitten aftalen, hè? Maar nu kan ik eindelijk op congé. Naar de promodagen van DMG lokken. Ha! De Maas van
13: Koetshals. Sonering, garagepoorten, isolerende rolluiken, maar ook raamdecoratie en terrasoverkappingen. Kijk op demaaschalkgoedhals.be. Kom van 28 september tot 14 oktober langs en geniet van straffe einde seizoenskortingen.
12: Allee, ik stuur wel een kaartje. Is zo goed als de Maaschalk.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
15: Maar nu ben je toch wel heel benieuwd wat dat weer vandaag wordt. Een soort warme douche of toch een verknipte hete zomerdag? Zometeen alle details. Goedemorgen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2. 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. De elektrische fiets wordt al maar populairder, want er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, de adviesorganisatie voor het fietsbeleid. En het is niet alleen meer het vervoermiddel voor senioren, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
17: Wat we vooral zien is waar die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
16: Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. De partij Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopt na langdurige klachten over onloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is ze dus niet van plan.
18: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
16: Als Beels toch haar mandaat als gedeputeerde wil houden, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel. tot de Franse stervoetballers gingen invallen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er wel meer in.
0: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
16: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije in de Nations League. En Turkije speelt vrijdag in Luik tegen de Rode Duivels. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
10: Wel, het wegdek van het jaagpad langs de Schelde tussen Oudenaarde en Kluisbergen is gescheurd, vermoedelijk door de aanhoudende droogte. En na 10 jaar wachten starten in januari eindelijk de bouwwerken voor het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in de stad Ronse. Het wordt een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Het wordt zeer warm voor eind september vandaag. Lokaal kan het tot 30 graden worden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om 6:30 en vind je in de app van VRT Nieuws.
19: Hoogstraten aardbeien.
15: Oh, goedemorgen, man. Hoe donker is het nog, zeg.
16: Oh ja, het is heel donker. Steek het licht aan, kom.
15: Charlotte, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Peter.
15: Ja, het licht is aan het gaan. Dat komt maar door. Okay. Ja, tuurlijk wel. Het was nog, alhoewel, het was nog een dikke volle maan, hoor.
16: Ja, inderdaad.
15: Toch weer een beetje wild geslapen?
16: Ja, eigenlijk niet. Als een steen.
15: Nee, blijft duren. Maar vooral, ja, we zijn in de war. Ik weet niet hoe het bij jou zit, lieve luisteraar, maar wij zijn in de war. Kom zo meteen. Goedemorgen.

0: Ik dacht gisteren ook, voor het prachtige dag, mooi weer.
1: Ja.
0: Nee, dus regen, grijs, tenzij je dan in Limburg woont, in de Kempen waarschijnlijk.
1: Ja, maar het was niet koud, hè?
0: Nee.
1: Heel erg warm.
0: Warme douchen gewoon. Ja. Dus dat krijgen we waarschijnlijk ook weer. Ze hebben dat al heel de tijd, gisteren ook in het nieuws, zo 30 graden morgen. Ja, we hebben ze, jullie hebben ze beloofd.
1: Ja, hè? Wie weet komen ze. Maar vanmorgen was het 17 graden, ik had wat keelpijn. Ik sta hier met een sjaal aan, korte mouwen. Ik ben ook helemaal gedesoriënteerd.
0: Ik kwam gisteren middag thuis en ik had kou.
1: Ja, maar ik heb het gas vanmorgen.
0: Echt gewoon gas verbruikt. Het was heftig hoor. Allemaal, dus ik ben heel benieuwd wat we vandaag gaan krijgen.
1: Ik ook.
0: Lieve luisteraar, ik beloof niks. Alleen maar dat de Simple Minds een liedje hebben gemaakt in de jaren 80. Promised You a Miracle. Het kan niet symbolischer. Goedemorgen.

0: We waren de Simple Minds. Op een bepaald moment nou, riepen die gewoon een paar dingen die erin opkwamen. Gino Lano is al wakker hoor, opgestaan om 1:15. Toen was het al serieus aan het regenen in Kruisen. Maar ah, zitten we daar dan. Goedemorgen, je weet het hè.
1: Goedemorgen, morgen.
2: Peter van de Veire.
1: Radio 2.
3: Een vrijdag.
0: Of een dinsdag.
3: Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen, de dinsdag begint.
0: Ja, perfect samengevat door Nathalie van Damme. Goedemorgen Peter, Charlotte en natuurlijk Backstage Bavo. Mm. Het zal 28 graden worden, 14 in de voormiddag en 14 in de namiddag. Nu op mijn busje met verwarming. Ik ben toch zeer benieuwd wat het allemaal zal worden. Bon, vandaag is het een dinsdag, dat weten we wel, 29 september. De dag dat je hoort op Radio 2 dat de elektrische fiets echt wel extreem populair geworden is.
2: Ja, ze worden ook meer verkocht dan gewone fietsen tegenwoordig en het totaal aantal verplaatsingen met de elektrische fietsen wordt belangrijker dan het openbaar vervoer.
0: Lab zeggen. En het nieuws waar je vanmorgen nog vrolijker van wordt, komt uit Dover, aan de kust in het Verenigd Koninkrijk, maar het heeft wel iets te maken met West-Vlaanderen.
2: Daar is een wrak gevonden van een Belgisch visserschip dat in 1980 verdween, dus 46 jaar geleden. En er waren toen 5 bemanningsleden aan boord en 3 daarvan die kwamen uit Knokke-Heist. En duikers konden nu bevestigen dat dat effectief het schip Hosanna is dat vanuit België is vertrokken. Het is niet duidelijk wat er toen eigenlijk allemaal is gebeurd, maar de vermoedens die worden nu bevestigd. Het schip dat daar gezonken ligt is nu een zeemansgraf, want de lichamen die daar nog in liggen, ja, die zitten in dat schip. Daar is heel veel slip in, dus ze gaan die nooit kunnen bergen. Dus dat blijft een zeemansgraf wel. Maar natuurlijk goed voor de familieleden die ongerust waren, die nu weten, oké, daar ligt het.
0: Na 46 jaar.
2: Straf, hè?
0: Mooi.

0: A Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, hoe was dat nu met dat voetbal? Was dat nu goed of was dat nu niet goed? Moet toch even over praten met een kenner.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Ja, 0-1 in de laatste drie minuten, zeg. Wat vonden we nu van de Belgen tegen Frankrijk gisteravond? Backstage Bavo, je hebt het allemaal gevolgd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat vonden we ervan?
2: Ja, ik vond het toch straf gedaan, hoor.
0: Ja, toch?
2: Ja, we hebben goed stand gehouden tegen een onwaarschijnlijk sterk Frankrijk. Vind ik persoonlijk. Allee. Alle grote sterren, alle hele grote sterren van Frankrijk begonnen op de bank. Maar uiteindelijk vallen die ook in. En ja, door een klasseflits zijn we het kwijtgespeeld gisteravond.
3: Maar leg dat eens uit, een klasseflits. Wat is dat nu eigenlijk?
2: Ja, kijk, Michael Olise, dat is de rechterflank van Frankrijk. Dat is een van de beste spelers van de wereld. Huh? Speelt ook onder leiding van Vincent Kompany, dus hoe kan het ook anders?
0: Ja,
2: ja, dat is gewoon... we zijn er al tegen opgewassen, maar het is zo'n onwaarschijnlijk goede speler. En die heeft dan een hele mooie goal gemaakt, joh.
0: Oké, en dat is de ding, dat is de rechterflank van Frankrijk?
2: Ja.
0: Zeg de rechterflankrijk eigenlijk.
2: Ja, Peter de Stadsbader, goedemorgen.
0: Ja, toch even zo. Maar goed, ja, dankjewel voor je inzicht.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
4: Doen we wel. Argenta. Zoals.

0: You Can Play That Game. Het zou een perfecte dansplaat kunnen zijn. Maar nog iets meer dan 3 weken en dan dansen we met Radio 2. 24 uur tegen kanker. We doen dat live in Zottegem op jouw dansplaten. Omdat we op die manier verhalen kunnen delen en het kankeronderzoek kunnen steunen. Blijf die dansplaat delen. Kan op VRT Max of gewoon handig nu met de QR-code in beeld. Gewoon even scannen en dan gebeurt de rest vanzelf. Dat zou zomaar een plaat van Avril Lavigne kunnen zijn, maar ja. Goedemorgen.
1: Platenpoets.
0: Avril Lavigne, je weet wel, die vrouw waarvan iedereen denkt dat ze dood is en dat er een dubbelgangster is. Ja. Dat is een ding, hè?
2: Ja, zot, hè?
0: Ja. Ja. Stel je voor dat dat over jou de ronde doet.
2: Ja.
0: Ze zeggen van ja, die Charlotte is al 2 jaar er niet meer.
2: Ja.
0: En dat is een,
2: of die Peter, en die blijft het goed doen.
0: Stel je voor. Maar ooit, toen hij nog heel veel groter was en zeker nog in leven was, Avril Lavigne, ben ik eens naar een concert geweest met een van mijn dochters. Was een enorme fan. Alleen, ja, die was nog veel te klein. En tijdens het concert heeft ze dan heel de tijd in mijn nek gezeten. En de week daarna heb ik een hele week in mijn zetel gezeten. Verschot. Ben ik een hele week thuis geweest. Dus altijd mee opletten. Ja. Maar wel een topsong. En deze speelden ze ook. We waren allemaal zo verteterd van Complicated van Avril Lavigne. We gaan hem nog eens poetsen.

0: Aan jou. Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Het is bijna 6:30.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Met straks al een nieuws uit je buurt. Nu Charlotte bij ons.
2: De elektrische fiets wordt al maar populairder, want er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En ze worden vaak voor woon-werkverkeer gebruikt en het is niet alleen meer het vervoersmiddel voor senioren en veel vrouwen kiezen er ook voor. Het staat in een rapport van Fietsberaad, de adviesorganisatie voor het fietsbeleid. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Frankrijk is nu leider met 6-6, België heeft 3-6 samen met Italië en de Duivels spelen vrijdag tegen Turkije in Luik.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Nicky van Driessen. Een jongen van 17 uit Iedergem in Denderleeuw is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus zondagavond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl. Ze overleefden het niet, zijn motief is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst, vertelt Dries Giroux van onze justitieredactie.
5: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk nog maar net van start gegaan.
4: Na 10 jaar wachten komt er eindelijk een nieuw woonzorgcentrum in Ronse. De gemeenteraad ging akkoord met de laatste financiële afspraken rond het woonzorgcentrum De Linde. De bouwwerken zouden al starten in januari. Het huidige woonzorgcentrum is verouderd en moest al jaren vervangen worden. De plannen voor een nieuw gebouw bestaan al sinds 2016. Maar het project liep verschillende keren vertragingen op. Op het jaagpad langs de Schelde tussen Oudenaarde en Kluisbergen is het wegdek gescheurd. Waarschijnlijk komt dat door de aanhoudende droogte. Geert Wijmeijs van de Vlaamse Waterweg legt het uit.
6: Droogte doet de ondergrond harder worden en daardoor ontstaan soms scheuren. Het is natuurlijk altijd een beetje opletten, maar het jaagpad blijft open. 2 keer per jaar doen wij asfalteringswerken op de jaagpaden langs de Schelde. Dat betekent dat wij op dat moment scheuren opvullen met asfalt of waar nodig een volledig stuk asfalt over de hele breedte herstellen.
4: En ex-snowboarder en coach Seppe Smits vindt het jammer dat Evie Poppe uit Zelzaat een punt zet achter haar snowboardcarrière. Poppe is nog maar 22 en stopt met snowboarden door aanhoudende knieproblemen. Poppe nam begin dit jaar nog deel aan haar tweede Olympische Spelen.
7: Het is een beetje jammer natuurlijk dat ons Belgisch team nu een klein beetje kleiner wordt. Ja, we zijn een klein land met weinig wintersporters. Maar ze heeft een prachtige carrière gehad en ze mag er wel met heel veel trots op terugkijken op de resultaten die ze heeft gehaald natuurlijk. Superleuk dat ik met haar heb kunnen samenwerken. Ook een beetje als coach aan haar zijde te kunnen staan op enkele wedstrijden. Ik ga haar graag nog enkele jaren zien doorgaan en kijken waar ze nog had kunnen geraken in het snowboarden.
4: Eerst grijs weer, daarna wordt het zonnig, lokaal tot 30 graden vandaag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Het is intussen 6:35. Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hoe druk is het?
8: Ja, het begint toch drukker te worden, want er is net een ongeval gebeurd en dat is rond Brussel op de buitenring liever, bij Diegem. Rechts is daar versperd, dus maakt daar zeker een reddingstrook. Dan naar Brussel wat langzamer rijden op de E40 vanaf Ternat. Richting Antwerpen verlies je toch al zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Bever hetzelfde tussen de A12 en Lillo.
0: Meerdere meldingen die ook binnenkregen hebben met de vraag, wat eet ze vandaag, die Mona? Is dat nieuw sardientjes met mosterd of dan toch wel gewoon een plakje kaas met een likje paté erop?
8: Nee, het is geen plakje kaas met een likje paté. Het zijn weer sardine met mosterd. Ja, ik was wel lui gisteravond en dan is dat zo makkelijk uit de kast te nemen.
0: Is dat alleen gisteravond?
8: Nee, ik ben wel vaker lui. Dat is waar.
0: Dat heb jij gezegd. Maar goed, ja, als het maar lekker is, belangrijk natuurlijk.
8: Het is heel lekker.
0: Was dat nu op een witte boterham of een bruine boterham?
8: Nee, bruin altijd. Toch wat vezels binnen
0: dat
8: hebben.
0: Dan wel. Ja. Goed bezig, lekker.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondt. Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, oh. Ja, schat, ik
13: wel. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
14: Op en top professioneel met de pro van...
16: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
18: promo koken.
19: Vanavond Belgische kost.
17: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
19: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Rafaela Carrà. Toch ideale zeg.
1: Kom aan, uit je bed.
0: En wat is gebeurd? Want landbouwer Stefan de Putte die vindt het ook een geesterplaatje. Goedemorgen, goedemorgen Steven daar in Tielt. En goedemorgen.
1: Charlotte.
0: En die heeft echt alle nieuws meegenomen. En er is ook heel veel te doen. Hè. Oh, dat dramatische beeld van Kervits. En dan die andere meneer die dan weggevoerd zijn.
2: Ja, kijk, wat een septemberverklaring die er nog niet eens is. Allemaal met mensen kan doen. Hè.
0: Het is gewoon een eigen schuld natuurlijk. Doe dat.
2: Ja, die vergaderen ook heel veel. Uren, nachten door, slecht eten. Wat dan nog allemaal.
0: En ze vinden het ook allemaal stoer natuurlijk. Ja. Jongens toch, je snapt dat toch niet. Gelukkig Margot van de regio, je hebt niet mee moeten vergaderen. Fris en fruitig.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hè. Ja, dit is misschien nog iets voor jou. Alhoewel, ja, jij staat op trouwen natuurlijk. Hè. Dat is weer iets anders. Het gaat wel over de liefde. Wel liefde krijgen, maar geen wasmand. Wat is het verhaal daar?
2: Meer en meer 60-plussers kiezen voor een latrelatie. Dus wel een lief, maar niet samenwonen onder één dak. Het zijn cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland. Voor veel mensen is dat de ideale combinatie van liefde. Je hebt de vrijheid, maar je hebt ook nog je eigen leven. Dus je kiest voor een latrelatie, living apart together. En vooral vrouwen willen na jaren van huwelijk hun zelfstandigheid behouden als ze aan een nieuwe relatie beginnen. En dan ja, kan het soms natuurlijk wel moeilijk worden op termijn als je afzonderlijk woont en de een of de ander heeft zorg nodig. Ja, dan moet je toch wel misschien bij elkaar gaan wonen.
0: Ja, vind ik het wel bijzonder zo dat je dan je 60ste dat dan doet aan denken.
2: Dan toch nog kiest, ja. Ja.
0: Heb je dan toch die genegenheid en die warmte nodig van elkaar, denk ik dan. En dan, even kijken. Heb jij vandaag, of jij vanmorgen, of gisteravond iets weggegooid, Margot? Qua eten bedoel ik dan?
3: Ja.
0: Ja? Ja. Wat heb je weggegooid?
3: Een overschotje. Dat ik dan normaal gezien gisterenmiddag ging opeten, maar dan vergeten ben. En ja, nu was dat niet meer goed, dus ik heb dat weggegooid.
0: Zo typisch, hè? Ja, vanmorgen ook nog een stukje biefstuk van dit weekend. Ja, kan dat niet meer eten natuurlijk.
2: Ja, nee, inderdaad. Ik ook een stukje worst van afgelopen weekend.
0: Niet ja, meer. Dat is al rap 200 gram vers eten samen minstens. Elke dag gaat er 200 gram vers eten in de vuilnisbak.
2: En een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks voor zo'n €375 ongebruikt eten weg. Het gaat over brood, groenten, fruit, maar ook kant-en-klare maaltijden. En dat begint eigenlijk al in de supermarkt. Hè. Je herkent het. Hè. Je wil, ja, je koopt gewoon meer dan je nodig hebt. Hè.
0: Veel te veel.
2: Ja, voilà. Je hebt tijdsdruk. Je zegt, oké, ik pak het allemaal mee. Je hebt honger. Heel gevaarlijk. Ja. Of er zijn promoties en dan ja, ben je helemaal gevangen. Maar OVAM lanceert nu een campagne. Ga ik het eten of vergeten? Zodanig dat we bewuster gaan kopen. Ook in de winkel. Hè. Ja. Ja, dus dat we daarmee geconfronteerd worden. Dat we goed nadenken wat we allemaal in onze kar leggen. En supermarkten die proberen natuurlijk ook de voedselverspilling tegen te gaan door af te prijzen, weg te geven. Je hebt dan zo'n ja, een bak soms hè, met dingen die nog 1 of 2 dagen goed zijn. En in 6 jaar tijd is de voedselverspilling in Vlaanderen wel met 13% gedaald. Als we met iets positiefs willen eindigen.
0: Dat zal ook wel alleen maar beter worden waarschijnlijk.
2: Zeker, ja.
0: Al die besparingen.
2: Moet.
0: Gaan mensen nog veel meer zelf gaan besparen. Ga ik het eten of vergeten? Wat is dat toch met die acties?
2: Ja.
0: Vorige week hadden we hier Sorry Appel.
2: Ja.
0: Is dat nog? Ja, Sorry Appel ging dan over mindere fijne appels die er zo uitzagen. Ja. Maar kijk, lieve luisteraar, wat heb jij gisteren of vanmorgen nog in de vuilnisbak gegooid waarvan je dacht van, had ik niet moeten doen, had ik moeten over nadenken? Wees gerust eerlijk. Kan via VRT Max

0: Het oerdentje van Radio 2 danst om Pink, Never Gonna Not Dance Again. Een paar reacties nog binnengekomen over het feit van dat je 200 gram per dag weggooit qua eten dat te laten staan of niet nodig. Goedemorgen, zegt Mike Naastes. Hier gaat het weinig eten dat over is of over datum naar Brazilian, Dame Blanche en TikTok. Mijn kippen.
1: Ja, okay.
0: Een paar reacties nog binnengekomen over het feit van dat je 200 gram per dag weggooit qua eten dat te laten staan of niet nodig. Goedemorgen, zegt Mike Naastes. Hier gaat het weinig eten dat over is of over datum naar Brazilian, Dame

0: Gisteren was ik in de buurt van Gent, Margot. Heb ik dus die, die groene drap gezien op dat water. Dat was wel indrukwekkend, al die eendenkroos.
1: Speciaal, hè?
0: Ja, want het was niet alleen in het centrum. Ook de ring rond Gent bijvoorbeeld, ook die lag vol. Ja, het was wel spectaculair. Maar niet zo handig voor de boten natuurlijk. Vandaag ga je naar Dadizelen voor iets wat we hier gisteren al een beetje besproken hebben. Neem ons even mee.
1: Ja, dus afgelopen weekend zijn Jens en Lien getrouwd. Heel leuk trouwfeest gehad, maar toen ze thuis kwamen, merkten zij dat er een gigantische kapel in hun, in hun tuin gebouwd was van 350 bierbakken. Daar stonden Mariabeeltjes in. Dat was helemaal versierd en hun vrienden hadden dat dus gedaan als mopje. Je kan nu meekijken via VRT Max hoe dat er dan exact uitziet. Er stond zelfs een orgel en een piano in die kapel. Dus bon, die vrienden hebben daar echt hun werk van gemaakt. En vooral, dat waren lege bakken bier. Want de flesjes, die hebben ze allemaal in de tuin gestrooid. En ik heb het even uitgerekend. 350 bakken, maal 24 flesjes. Dat zijn 8400 lege flesjes dat overal verspreid liggen in hun tuin. Maar natuurlijk, allemaal plezant, hihi, haha, maar dat moet ook opgeruimd worden. En dat plannen Lien en Jens vandaag te doen. En ik ben dan zo sympathiek om te zeggen, ik zal wel komen helpen.
0: Wat een goede vrouw ben je toch, hè, Margot van de Hulpregio. Kijk, Jana Dadizelen, en over een uurtje zie en hoor je hoe dat er allemaal afgelopen is.

0: ook nog een goed plan van Noël Geudens. Die stelt voor, in verband met die restjes die dan toch altijd weggooit, 200 gram per dag doe je dat, gemiddeld hier. Wij doen regelmatig een restjesdag. Dan is het avondeten in buffetvorm. Iedereen kan iets kiezen, allemaal éénpersoonsporties.
1: Ah, zalig.
0: Ook wel leuk eigenlijk.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja, klikjesdagen, dat was vroeger toch een ding?
1: Ja, zeker.
0: Zo eenvoudig kan het zijn, dus doen. Maar, nog leuker. Ho. Punto, punto. Punto, punto. Dan kan je een goeiemorgen morgenmok winnen. Dan kan je al je restjes in doen. En dan zet je die in de microgolfoven.
1: En alles in één keer.
0: Ah, lekker. Even roeren. Klaar. Wil je er ook eentje winnen? Dat kan.
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Dat is heel eenvoudig. Dan app je Punto Punto via VRT Max in de Radio 2 kanalen daar. Een berichtje aanmaken met je telefoonnummer. En voor je het weet, dan bel Backstage Bavia om te vertellen dat je mag meedoen met Punto Punto, het legendarische radiospel. De exclusieve, nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgenmok. Punto Punto.

0: Oh, ben je al aan het dansen?
1: Ja.
2: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
3: Radio 2 Dansatom.
2: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, tuurlijk wel. Goedemorgen zeg. Zeg, Walter de Donder, burgemeester van Afligem. Die heeft iets nieuws? Dat wil je meemaken, want het is voor jou.
12: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2. Charlotte Kroon.
13: Goedemorgen. Elektrisch fietsen wordt populairder. En in de Nations League voetbal verloor België in de slotminuten tegen Frankrijk. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in 10 jaar tijd is de elektrische fiets heel belangrijk geworden in onze verplaatsingen. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, de adviesorganisatie voor het fietsbeleid in ons land. Voor woon-werkverkeer fietsen we ook al meer elektrisch, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
14: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets. Maar dat is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen. En ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
13: Het ziekteverzuim is in de privésector in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt personeelsdienstenbedrijf Securex. De voorbije jaren stegen de cijfers net en waren er veel mensen ziek thuis. De daling nu is het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar gaan de cijfers -11%. Securex zegt dat dat onder meer komt door bepaalde maatregelen, waardoor zowel werkgevers als mutualiteiten ziek personeel beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan doen. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. De partij Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopt omdat ze niet loyaal zou zijn. Vooruit wil dat ze haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen teruggeeft, maar dat is ze niet van plan.
15: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
13: Als Beels toch gedeputeerde wil blijven, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden, want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. De Spaanse vrouw van 87, die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. De vrouw woonde meer dan 70 jaar op die plek, maar ze kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs zo sterk verhoogd was. Na een gesprek met haar verhuurder is de prijs weer verminderd. De vrouw werd de voorbije dagen ook het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. De Spaanse regering praat nu vandaag over maatregelen om de woningnood op te lossen. In Frankrijk heeft de politie zowat 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer rond Parijs. Hier en daar escaleerde dat protest. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plekken is er van alles kapot gemaakt. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en ook de hoge werkdruk. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en 3 minuten voor het einde scoorden ze. Onze bondscoach Mark van Bommel was op zich wel tevreden.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
13: Vrijdag spelen de Duivels tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
7: Het wegdek van het jaagpad langs de Schelde tussen Oudenaarde en Kluisbergen is gescheurd, vermoedelijk door de aanhoudende droogte. En na 10 jaar wachten starten in januari eindelijk de bouwwerken voor het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in de stad Ronse. Eerst nog een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm wordt het voor eind september. Lokaal kan het in Oost-Vlaanderen tot 30 graden worden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur en vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
9: Goedemorgen.
0: De problemen dan maar.
9: Ja, op de buitenring rond Brussel kan je toch bijna een half uur in de file staan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Komt door een ongeval rechts, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de binnenring 20 minuten filegolven en dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel verlies je tot zo'n 15 minuten en dat is vanaf Aalst. Ook vanaf Peutie tussen Rotselaar en Wilselen en vanaf Heverlee. Richting Antwerpen wel een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven. Verder 15 minuten bij vanaf Kruijbeke en vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent wat traag rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Beveren ook wat langzamer tussen de A12 en Lillo.

0: En over een goede 5 minuten geef ik jou een goede reden om naar VRT Max te gaan of met je smartphone een unieke QR-code te scannen.
1: Bedankt, Rudy.
0: Dat is graag gedaan. Goedemorgen, welkom bij de dinsdag.

0: Anouk, dat we die nog eens naar het Eurovisie Songfestival sturen. Die kon dat zo goed. Die had ooit een prachtige song. Niet die girl, maar wel Birds.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint.
0: Ja, dat is nog even natuurlijk allemaal. Welkom bij de dinsdag 29 september. De dag dat je hoort op Radio 2. Dat we met z'n allen met de elektrische fiets aan het rijden.
2: Ja, iedereen. Jong, oud, man, vrouw.
0: En zo wordt er meer gefietst.
2: Maar ja, woon-werkverkeer. Ik denk dat we ook een beetje beginnen nadenken over brandstofprijzen, dat dat er misschien ook wel mee te zien heeft.
0: Nu even die fietspaden aanpakken en zijn we er helemaal.
2: Voilà.
0: Het zou mooi zijn. Hoeveel graden krijgen we nu vandaag? Abba, zometeen is er iemand die het allemaal weet. Dat is onze weermens Jacob Brokke. Ben nu benieuwd hoor.
2: Ik ook.
0: In 30 graden, het wordt iets. Heb je ze al gekozen? Excuseer, heb je ze al gekozen?
1: Radio 2,
0: ja, tuurlijk wel. Heb je ze al gekozen? Het zou bijvoorbeeld...
3: Goele, goele, is je schande, goele, goele.
0: Als we die dansplaat hebben, dan gaan we ze spelen.
2: Dat is een hit.
0: Nog iets. Dat zou volgens mij een hit zijn, hoor.
3: Goele, goele, is je schande, goele, goele.
0: Maar nog iets minder dan 3 weken, dan dansen we met Radio 2. 24 uur tegen kanker. We doen dat live in Zottegem op jouw dansplaten. In een spiegeltent. Wordt heel mooi. Omdat we op die manier verhalen kunnen delen en ook het kankeronderzoek kunnen steunen. Blijf die dansplaat delen. Kan nu op VRT Max. Of gewoon lekker handig. Pak je smartphone en scan de QR-code op VRT Max. Of gewoon bij ons op VRT Canvas. Jasmin de Bels uit Lokeris heeft dat al gedaan. Jasmin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, dag Peter en Charlotte.
0: Zeg, nu al dankjewel om een fantastische dansplaat te kiezen. Je hebt gekozen voor The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes uit de film Dirty Dancing. Neem ons even mee, waarom die plaat, Jasmin?
4: Wel, dat is eigenlijk een van de lievelingsfilms van mijn mama. En bijgevolg eigenlijk ook ja, een van de lievelingsfilms van mij. Mm-hmm. En aangezien dat een dansfilm is, allee, ja, was eigenlijk de keuze voor mij vrij snel gekozen om dat liedje te nemen. En ook mijn mama heeft zelf ook 2 keer een gezwellende borst gehad. Dus gezien de reden waarom dat de dansathon gedaan wordt, vond ik dat wel een extra dubbele reden. En ik zelf heb ook al te maken gekregen met... ja, bijna kanker. Dus ja, een dubbele reden.
0: Het blijft een onwaarschijnlijk cliché. Kijk rondom jou, denk even na wie je vrienden, wie je familie zijn. Iedereen heeft er wel al eens mee te maken gehad. Hoe gaat het intussen met je mama?
4: Met mijn mama eigenlijk alles goed. Het is al bijna 20 jaar geleden van de eerste keer, maar zij had eigenlijk een zeer goede prognose, waardoor dat eigenlijk alles goed is uitgedraaid. Maar toch, ja, het is een 2e keer teruggekomen, 4 jaar later. Dus ja, zij blijft wel haar onderzoeken krijgen en zo. Maar momenteel is het eigenlijk heel, heel goed met haar. En wat dan natuurlijk fantastisch is. Hè.
0: Altijd alert blijven, dat is belangrijk. Hoe gaat het met jou, Jasmin?
4: Met mij eigenlijk ook goed. Bij mij is het iets recenter. Bij mij is het geleden van 2020 en 2024. Dus ook bij mij was er een soort van herval mee te maken gekregen. Ik zit nu nog in mijn nafase van om het half jaar, om het jaar nacontrole. Dus ik heb in november een nieuwe nacontrole. Dus het is wel spannend, want november komt er wel snel aan natuurlijk. Maar ik ben ook vrij goed. Bij mij is het eigenlijk gekomen door... door het bevolkingsonderzoek eigenlijk op in te gaan. Wat ik heel, heel belangrijk vind om die oproepen van bevolkingsonderzoek voor stoelgangstalen en voor alles, voor stoelgang, voor... maar is het allemaal baarmoederhalskanker was bij mij, voor daar zeker op in te gaan. Want het zijn allemaal sluipende moordenaars. En soms weet je het niet dat er iets niet juist is aan je lichaam, zoals bij mij, want ik heb nooit iets gevoeld.
0: Ja.
4: En eigenlijk door die onderzoeken, eigenlijk die oproepingsbrieven in de brievenbus te krijgen, wist ik dat er iets fout was met mijn lichaam.
0: Het is zo eenvoudig. Hè. Doe er iets aan. Neem die beslissing. We zitten in een land waar het allemaal kan. De gezondheidszorg is prima. Dus heb er je voordelen. Fantastisch dat je dat nummer gekozen hebt. Met wie zou je het graag dansen? Time of my life.
4: Als ik heel zot mag zijn en heel zot mag nadenken, zou dat met Ruben van Gucht zijn.
0: Ja. Ik vind voel zoveel.
4: Met hem,
0: zoveel mogelijkheden.
4: Ik vind uw gesprekken met hem op vrijdagochtend, dat maakt mijn vrijdag altijd af.
0: Ik kan er een week goed op gaan, zelfs op die gesprekken. Mijn god, een beetje een onbeleefde vraag. Hoe groot ben je, Jasmin?
4: 1,60 meter.
0: Oh, zalig.
2: Ik kan jou zo in de lucht steken ook.
0: Ik zie zo'n mooie beelden.
4: Ik denk het wel.
0: Ruben van Gucht heeft dit gehoord. We gaan dat proberen te regelen allemaal. Zeg, dankjewel. We gaan vooral die song spelen. Beeldje even in dat je rond Ruben zijn nek mag hangen. En je bent een voorbeeld voor de rest, Jasmin. Doe zoals haar.
4: Oké, ik doe mijn best.
0: Ken de code. Nu al bedankt.
1: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2 danst. Stuur jouw favoriete dansplaat snel in via Radio 2.

0: Smiley en Jennifer Warnes. Daar komt nog een berichtje binnen ook van. Vond ik wel mooi. Van Christophe begon uit Halle over de onderhandelingen nog. Oh.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Waarom hebben we eigenlijk ministers van begroting als het altijd in nachtelijke onderhandelingen moet eindigen?
2: Ja.
0: Ja, omdat er niet uit geraken welke dansplaat die moeten kiezen.
2: Ah, voilà, ja.
0: Voor de Radio 2 Dansatom. Het is nogthans eenvoudig. Gewoon even scannen op VRT Canvas of VRT Max. En dan doen wij de rest. Het is bijna zover. Nu vrijdag, nog 2 weken. En dan dansen we 24 uur in Zottegem. Zalig.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Ah, ik ben het beu.
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever.
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja. Imo.
9: Dat is Imo! Horta, horta, voeta.
10: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
10: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ai, poesje.
10: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint ze spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
11: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
12: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Oh, toch heerlijk allemaal. Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgenmorgenmok? Misschien is dat wel Gunther van Rooij uit Blankenbergen. Dat weten we uiteraard zijn. Gunther, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Charlotte en Peter.
0: Hoi. Zitten jullie al aan 30 graden in Blankenbergen?
13: Nee, maar het is hier al wel 17 en ik vind dat redelijk veel voor bijna oktober te zijn.
0: Ja, ja, dat is dus morgens vroeg. Is het al een beetje frisser en een beetje mistig, maar toch, Stravoor. Straks even vragen aan Jacot wat jullie krijgen. Zeg maar, je bent een kok. Wat staat er vandaag op het menu?
13: Ja, ik ben een amateur hobbykok, Peter. Vandaag hebben we op de menu gestoofde worteltjes met prepatatjes, een boerenhamburger en paprikasoep.
0: Uitstekend bij 30 graden.
13: Ja, ik had vorige week zin in winterse gerechten, want ik heb gisteren voor morgen zelfs al rode kool gemaakt.
0: Ja, dat is bij iedereen. Zo. Mensen hebben het gehad met die zon. Maar Gunther, zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan bij 3 juiste antwoorden. Weer die exclusieve Goeiemorgenmorgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de letters D, E, F, G, H als je daar geraakt. Welke D is de sport waarbij je 3 pijltjes naar een rond bord gooit?
13: Darts.
0: Welke E is de naam van het bekendste personage van de Disney-film Frozen?
13: Elisabeth?
0: Nee. Welke F moet je volgens Samson en Gert doen wanneer je bang bent in het donker?
13: Weet ik niet. Pas.
0: Oh, allee. Oh, jongen toch. Wat is dat deze week? Het is niet makkelijk. Welke D is de sport waarbij je 3 pijltjes naar een rond bord gooit? Je was goed begonnen. Darts. Welke E is de naam van het bekendste personage van de Disney-film Frozen? Elsa. Elsa, ah, niet Elisabeth. Ja. Welke F moet je volgens Samson en Gert doen wanneer je bang bent in het donker? Fluiten.
13: Ach ja, fluiten.
0: Ah, je was zo op dreef, maar...
11: Punto, punto.
0: Het was een beetje zoals bij de Rode Duivens gisteren. Lekkere match, maar op het einde klasse flits en gedaan.
13: Ja, jammer.
0: Jammer.
13: Ja, jammer.
0: Maar jij eet wel vandaag paprikasoep, gestoofde worteltjes, puree en een boerenburger. Wat is in godsnaam een boerenburger?
13: Dat is een soort hamburger, maar het gehakt is grover.
0: Ah ja, een burger gemaakt van boer. Lekker. Geniet ja, ervan. Voilà. Fijn op punt.
14: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. She's crazy like a fool.

0: verbouwheden.
1: Armand de Wulf heeft even een waarneming doorgestuurd vanuit Ieper van gisterenochtend tot vanochtend. 10 mm in de regen. En nu is de antemiste. Jacot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kijk, je hebt bijna geen weervrouwen meer nodig als je de luisteraar hebt natuurlijk. Maar toch, neem ons maar even mee. Komt die 30 graden nu echt?
2: Ja, het wordt een gekke dag vandaag, hè, met veel zon en met inderdaad, zoals die luisteraar daarnet al zei, hoge temperaturen, zelfs al deze ochtend. Want we gaan uiteindelijk vandaag, deze namiddag, naar 27 of 28 graden in het centrum, 29 in het oosten, dus in Limburg zou dat wel eens het geval kunnen zijn. En ja, zeer lokaal zou er wel eens 30 graden kunnen inzitten vandaag, onder invloed van die vele zon die we vandaag gaan zien. Ook de wind die waait uit het zuidoosten, brengt dus nog warme lucht vanuit het zuiden mee vandaag. Dus ja, dat wordt een uitzonderlijk warme dag vandaag. En ook morgen blijft het nog uitzonderlijk warm. Dan krijgen we nog maximaal tot 27 graden in het centrum, 28 in Limburg. Maar dan zien we wel dat er wat meer wolken al bijkomen vanaf het westen, vanaf de kust. En die kunnen in de namiddag, in de avond al voor wat regen en buien zorgen. En dan in de nacht trekken die buien en regen wat verder richting het oosten. En krijgen we op donderdag veel minder warm weer, dan zitten we rond zo'n 21 graden, wat eigenlijk voor de tijd van het jaar nog altijd een beetje te hoog is, want we zouden nu rond een 17 moeten zitten. Maar die 20, 21 graden, die houden we wel nog vast, ook voor het weekend en voor vrijdag volgende week. En dan blijft het ook nog zonnig, dus die regen dat blijft echt beperkt tot woensdagnacht en donderdag.
1: Raar, raar, raar. Dankjewel, Jacot. We gaan er proberen van te genieten. Dit is Pommelien Thijs. Een zomersliedje.

0: en zon. Van Pommelien Thijs. 2 over half 8.
1: Elke dag telt voor 2.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector met bijna 7% gedaald in de eerste helft van dit jaar. De voorbije jaren stegen de cijfers net en waren er veel mensen ziek thuis. Maar door bepaalde maatregelen volgen werkgevers en mutualiteiten ziek personeel beter op en kijken ze sneller naar wat iemand wel nog kan doen. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. En de Duivels spelen vrijdag tegen in Turkije in Luik.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Een goedemorgen, ik ben Nicky van Driessen. Na 10 jaar wachten komt er eindelijk een nieuw woonzorgcentrum in Ronse. De gemeenteraad ging akkoord met de laatste financiële afspraken rond het woonzorgcentrum De Linde. De bouwwerken zouden starten in januari. Het huidige woonzorgcentrum is verouderd en moest al jaren vervangen worden. De plannen voor een nieuw gebouw bestaan al sinds 2016, maar het project liep verschillende keren vertragingen op. Een jongen van 17 uit Idergem bij Denderleeuw is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen in de instelling geplaatst. Op het jaagpad langs de Schelde tussen Oudenaarde en Kluisbergen is het wegdek gescheurd. Waarschijnlijk komt dat door de aanhoudende droogte, zegt Geert Wijmeis van de Vlaamse Waterweg.
5: Droogte doet de ondergrond harder worden en daardoor ontstaan soms scheuren. Het is natuurlijk altijd een beetje opletten, maar het jaagpad blijft open. 2 keer per jaar doen wij asfalteringswerken op de jaagpaden langs de Schelde. Dat betekent dat wij op dat moment scheuren opvullen met asfalt of waar nodig een volledig stuk asfalt over de ganse breedte herstellen.
4: De stad Gent wil na de zwerfvuilafvalberg van de Student Kick-off bekijken hoe cleanfluencers kunnen worden ingezet in de strijd tegen het zwerfvuil. Dat zijn mensen die nu ook al online actief bezig zijn met netheidsproblemen. Schepen Sofie Brakke wil met hen samenwerken om anderen te motiveren de stad netjes te houden, want de mentaliteit is veranderd, zegt ze.
6: We voelen toch wel dat de mentaliteit van een aantal mensen echt niet goed zit. Jammer genoeg ook bij onze jonge mensen, jonge studenten, jongeren in het algemeen, voelen we dat er daar toch wel nog wel een problematiek zit die we willen gaan aanpakken. En misschien dat die cleanfluencers ons daarbij kunnen helpen.
4: Volgende maand stelt de Schepen ook een nieuw netheidsplan voor Gent. En ex-snowboarder Seppe Smits vindt het jammer dat Evie Poppe uit Zelzaten een punt zet achter haar snowboardcarrière. Poppe is nog maar 22 en stopt met snowboarden door aanhoudende knieproblemen. Ze nam begin dit jaar nog deel aan haar 2e Olympische Winterspelen.
7: Het is een beetje jammer natuurlijk dat ons Belgisch team nu een klein beetje kleiner wordt. Ja, we zijn een klein land met weinig wintersporters. Maar ze heeft een prachtige carrière gehad en ze mag er wel met heel veel trots op terugkijken op de resultaten die ze heeft gehaald natuurlijk. Superleuk dat ik met haar heb kunnen samenwerken. Ook een beetje als coach aan haar zijde te kunnen staan op enkele wedstrijden. Ik ga haar graag nog enkele jaren zien doorgaan en kijken waar dat ze nog had kunnen geraken in het snowboarden.
4: Poppe gaat nu voor een job in de zorg. Het wordt vandaag vrij zonnig en heel warm overdag. Temperaturen tot 29 à lokaal 30 graden. Morgen blijft het ook nog even warm. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen kun je de hele dag vinden in de app van VRT Nieuws.
0: Dan nog maar even kijken naar de files van morgen. Mona, 242 kilometer file. Waar staan we stil?
8: Ja, het begint aan te dikken, de files. Op de E17 richting Kortrijk, hinder in Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd op de linker- en middenrijstrook. En je verliest nu al 20 minuten vanaf Gent-Brugge. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 15 minuten filegolven. En dat doe je dan tussen Waterloo en Tervuren. Naar Brussel 20 minuten aanschuiven. En dat is vanaf Aalst, ook op de A12 vanaf Londerzeel. Vanaf Semst op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. Goed uitkijken in Holsbeek, daar is een ongeval gebeurd. 25 minuten bij vanaf Heverlee. En nog eens 20 minuten extra vanaf Jezus Eik. Richting Antwerpen verlies je een half uur vanaf Massenhoven. En 20 minuten vanaf Haastonk en vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkrover tot in Antwerpen-Oost.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
10: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Hey, hey. Ja, zoals iemand zei.
11: Allemaal een beetje normaal.
0: ja, allemaal een beetje normaal doen. Maar het kan toch niet meer, man. 27, 28 graden.
2: Het klimaat is om zeep.
0: Maar gelukkig is er één zekerheid in deze wilde storm van de media. Dat is toch Backstage Bavo. Zeg Bavo, goedemorgen opnieuw.
11: Goedemorgen.
0: Ja, zometeen hebben we normaal gezien contact met Walter de Donder. Bekend van Kabouter Plop, burgemeester van Samson. Maar vooral burgemeester van Afliegem. Daar is belangrijk nieuws over. Die gaat iets doen dat ik denk een voorbeeld voor velen.
11: Ik vind het gewaagd. En ik hoop dat daar een goede speech bij hoort, hè, Peter. En je voelt me al komen. Ja, nee, maar die man is ook serieus natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat is ook een echte burgemeester. Maar in die hoedanigheid gaan we hem contacteren. Want hij doet iets dat misschien wel kan inspireren voor andere burgemeesters. Nog voor 8 uur.
12: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
18: Kijk, als u mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
19: Beemsterkaas. Lekker, echt. Lekker!
20: Horta, horta, voeta.
21: Voel nu kat haar zalig zachte vacht.
22: Ai, poesje.
21: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
22: Een stoute kat.
21: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
20: Horta, horta.
21: Compleet zot van tuin en dier.

0: Mensen zijn toch zot. Zeker als andere mensen trouwen. Dit weekend hebben vrienden van een prachtig koppel een kapel gebouwd in de tuin van de trouwers. Maar een kapel in bierbakken. En dan zijn ze die bierflesjes allemaal gaan verspreiden in de tuin. Lachen, lachen, lachen. Alleen, wie moet dat opruimen? Opruimen, ja, die mensen zelf natuurlijk, want ze mochten dat dan houden. En daarom is Margot van de regio met haar grote hart nu in Dadizele in West-Vlaanderen om te helpen. Verbaas je over het verhaal en ook over de beelden. Margot, ik zie dat die kapel daar nog eigenlijk opgesteld staat achter jou.
1: Ja. Ja, en ik krijg hier ook half de slappe lach als ik in de kapel sta, want dit is dus een constructie van 350 bierbakken waar ik in sta. En je kan dus ook in de kapel wandelen. Ze is denk ik 4 à 5 meter hoog en ze is ook helemaal ingericht als een kapel. Hier hangen Jezusbeelden omhoog, hier staat een piano, die wel niet meer werkt, maar er branden ook kaarsjes en zo. Mm-hmm. En de reden dat ze een kapel gebouwd hebben, is omdat dus Dadizele is blijkbaar een bedevaartsoord. En dat is dus de reden waarom. Want die kapel is nog het minst indrukwekkende. Want ik ga jullie mee... 350 bierbakken, dat betekent dus ook dat hier 8400 lege bierflesjes in de tuin liggen. En echt waar, als je nu meekijkt via VRT Max, dat is gewoon het gras. Je ziet dat niet meer, dat is één zee van groene bierflesjes. Dat is echt een van de meest indrukwekkende dingen dat ik ooit al gezien heb. Ik moet ook een beetje naar de vloer kijken, dat ik mijn voeten niet breek. Lien, eerst en vooral, en Jens, proficiat met jullie huwelijk.
2: Dank u wel.
1: Wat was... je bent ook zo nog heerlijk hees. Blij om dat te horen. Wat was de eerste reactie als jij thuis kwam en dit tafereel zag?
2: Ja, ik moest meteen lachen. Ja, we wisten wel dat we iets konden verwachten, maar dat van die grootorde ging zijn, ja, dat hadden we niet verwacht.
1: En Jens, hoe heb jij gereageerd?
3: Ik ben om 5 uur 's morgens thuis gekomen en moest enorm lachen. Enorm lachen.
1: Okay, ik ben heel blij dat jullie ermee kunnen lachen en dat jullie niet kwaad waren op jullie vrienden. Want is dit de traditie dat jullie dus elkaar... Want ik hoor je zeggen, we zijn al wel wat gewoon. Was dit dan payback?
2: Goh, payback. Binnen de vriendenkring... van dergelijke tafereelen, maar niet van die grootorde. Dus ja... Ze hebben een grote payback gedaan in ons geval.
1: Ja, en een van de architecten... Dat is Lester. Ik maak mij weer een weg door de bierflesjes. Ja, dat lijkt mij gewoon al gigantisch leuk om dit op poten te zetten, om dit voor te bereiden. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Want dit is echt niet niks, hè?
4: Ja, we hebben dus de donderdag, de dagen ervoor, alles samen eens gaan opzetten met de vrienden om te kijken hoe dat structureel zo goed mogelijk konden in elkaar zetten.
1: Ja, dus jullie hebben gerepeteerd, want op hoeveel tijd hebben jullie die kapel van 350 bakken gebouwd en dus alles hier in het rond gegooid?
4: In de voorbereiding toch een uur. En dan de dag zelf en een kleine 2 uur stond alles toch recht.
1: Ja, want dan moest het snel gaan en zij mochten natuurlijk niks doorhebben. Hebben jullie dan heel veel bier gedronken de afgelopen maanden of hoe is dat gegaan?
4: Er is iets genuttigd geweest, maar natuurlijk niet zoveel. tijdens de obbo was er wel wat verzet, maar zoveel natuurlijk niet.
1: Ja, jullie zijn die bakken gaan halen bij de brouwer leeg. Ja. En dus, ja.
4: Dat klopt, alles gaan halen met auto's. En dan in de loods gaan zetten.
1: Okay. Ja, leuk. Allee, ja, leuk. Ja. Het is te zeggen, jullie kunnen er toch mee lachen, Jens. Gaan jullie de kapel laten staan?
3: Nee, ik denk dat we... ...echtjes en alles wegkomen.
1: Bakken gaan halen bij de brouwer leeg. Ja. En dus, ja.
4: Dat klopt. Alles gaan halen met auto's. En dan in de loods gaan zetten.
1: Okay. Ja, leuk. Allee, ja, leuk. Ja. Het is te zeggen, jullie kunnen er toch mee lachen, Jens. Gaan jullie de kapel laten staan?
3: Nee, ik denk dat we...

0: coördinator of wedding planner, maar iemand die jou heel goed kent, want wij hebben dat ook gedaan en zo konden wij te volle genieten van ons huwelijk en waren wij op ons gemak en ja.
1: Goed, ik neem het mee, dankjewel. En ik neem ook al mee dat ik nog snel een poort moet laten bouwen, want ik heb namelijk een half open bebouwing en dit zal mij niet overkomen, lieve vrienden.
2: Dat had je gedacht.

0: Goedemorgen, welkom bij de dag waar we 30 graden zouden halen. Maar er is mij iets opgevallen op het internet. Wat je vroeger deed in het echt, doet iedereen nu digitaal. Alleen is dat allemaal wel zo handig. Bijvoorbeeld, je zit met de vraag voor de burgemeester van je gemeente. Kon je vroeger aan de toog of gewoon op straat die vraag stellen? Nu is alles digitaal. En de bekendste burgemeester van de wereld, die doet daar ook aan mee. Walter de Donder, de burgemeester van Afligem en van Samsonland, heeft gisteren iets gelanceerd op zijn Instagram-pagina. Luister en kijk even mee wat hij daar zegt.
1: Hier ben ik, wat kan ik voor u doen? Heel binnenkort ook via Instagram Reels. Dus als jullie een vraag, een opmerking of een suggestie hebben, vuur maar af en dan krijgen jullie via dit kanaal of via een privébericht heel snel een antwoord. Ik wacht erop. Doen gewoon.
0: Ja, jongens, dus je kan gewoon in zijn DM sliden. Burgemeester Walter de Donder, goedemorgen.
2: Een heel goede morgen.
0: Hoe zijn de reacties?
2: Perfect, dat loopt helemaal goed. Maar weet je, Peter, ik doe een Facebook Live al 6 jaar lang. Elke week een half uurtje of een uurtje. En dan kunnen mensen mij rechtstreeks vragen wat ze willen of opmerkingen geven of suggesties doen, wat dan ook.
0: Ja, want we hebben hier intussen al een paar reacties gelezen. We gaan ze snel even overlopen. Kun je meteen al antwoorden geven. Dirk Bemer vraagt, kom maar mij een biertje drinken.
2: Oh, als ik tijd heb, graag.
0: Ja, dat is zo bij deze. Ja, was ook Ragdoll President Snow vraagt, als ik

0: ooit afvlieg en passeer, hoe groot is de kans dat ik jou kan zien in het stadhuis?
1: Die kans is behoorlijk groot, want ik ben er zo wat alle dagen.
0: Zijde jij een betere burgemeester in Samson en Gert dan in het echt, vraagt iemand.
1: Ik hoop dat ik in het echt een betere burgemeester ben en bij Samson een leukere burgemeester.
0: Ja, en dan ook Amo Kroesteloem, die vraagt, beste meneer De Donder, wilt u alstublieft onze burgemeester worden?
1: Waar woont die lieve man dan?
0: Ik denk op de planeet Zork, het is heel onduidelijk. En dan was er nog iemand...
1: Ja, dat moet ik... ik zal eens een overstapje maken en zien of het daar beter is.
0: Ook nog een goede vraag. Kunt u goedkoop aan afliggen bier kopen? Komen.
1: Ik heb een goede relatie met de bewoners van de abdij afliggen, maar goedkoper bier bij mij binnen sleuren, dat is nog niet gelukt.
0: Zelfs dat niet, nee. Maar kunnen ze jou ook nog gewoon aanspreken op straat, Walter?
1: Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Ik loop alle dagen op straat. Ik ben alle dagen in het gemeentehuis. Ja. Tenminste, als ik niet ergens aan het optreden ben. En mijn deur staat open voor iedereen. Dus je hoeft zelfs geen afspraak te maken. Je loopt er zo in.
0: Want het blijft natuurlijk verwarrend. Ik kan me ook voorstellen dat je heel veel vragen krijgt over Plop, over de burgemeester. En dat je denkt van, maar man, ik ben hier natuurlijk wel om Afliegem te besturen.
1: Ja, ik probeer het een beetje gescheiden te houden. Maar als ik mijn Facebook live doe, dan krijg ik nogal wat vragen over Plop en over de burgemeester van Samson. En daar probeer ik dan soms handig om in te fietsen. Maar dat gaat wel hoor, dat gaat wel.
0: Zeg maar Walter, ook nog, nu we toch over de politiek bezig zijn, je bent van de CD&V. Heb jij Hilde Krevits nog gehoord?
1: Nee, want die ligt in de Lappenmand.
0: Ah ja, die is van haar christendemocratische zus gedraaid. Door die
1: van een katholieke appel gevallen. Dus die zit aan appelflauten. Dus
0: maar ja, Walter, daar zijn net geen doden gevallen. Is dat iets dat jullie ook doen in Afliegem? Nachtelijk overleggen?
1: Zo gek zijn we niet om te doen alsof we het moeilijk hebben om er dan nog bij neer te vallen. Nee, dat doen we niet. Want nu verwacht ik de federale begrotingsgesprekken nog. Dat moeten minstens 2 Walen en 2 Vlamingen omvallen nu.
0: Ja, maar hoe kijk jij daarnaar als politicus?
1: Ik vind dat nogal theatraal allemaal.
0: Ja.
1: Ik vind, als je zo'n belangrijke ding moet je toch overdag kunnen bespreken. En niet wachten tot de nacht ingaat om aan de publieke opinie te laten tonen dat oh, wat hebben we het moeilijk.
0: Ja, nou, wel denk dat
1: vind ik toch.
0: Heel veel mensen daar ook zo over nadenken. Hopelijk kan het binnenkort al een beetje veranderen. Heb je nog tijd?
1: Hopelijk gaat het een beetje beter. Ze moeten een beetje suikerwater drinken, dan komen ze er weer bovenop.
0: Veel succes, Hilde Krevits. Walter De Donder, ik kan hem volgen op Instagram. Kan je daar je vragen stellen? Hij heeft het graag. Heb je nog tijd om grootvader te spelen ook, Walter? Want dat is ook belangrijk.
1: Dat lukt af en toe. Senne en Milo zijn af en toe bij mij op bezoek. En dan probeer ik terug in de tuin een beetje te voetballen en een beetje gek te doen, alsof ik dat anders al niet doe.
0: Ja, het is dat. Ik ben een gek geboren kerel. Maar gelukkig maar. Walter De Donder, heel fijne ochtend dan nog.
1: Ook zoveel. Beste allemaal. Dag.
0: Kijk zeg. The Police and Every Breath You Take. Even ademnemen. Hoe jij, Hilde Krevits, je kan het. Come on.

0: The Police and Every Breath You Take. Het is 7:58. Goedemorgen, is het al 30 graden?
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: De beste volle vaal maken. Dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC. Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Gisteren zijn er een boel mensen een beetje kwaad geworden op Gaia. En misschien worden er straks een beetje mensen een beetje kwaad op luisteraar Bas. Het zou zo maar kunnen.
10: Elke dag.
0: Acht uur, VRT Nieuws op Radio 2, met Charlotte Krul.
11: Goedemorgen. Werknemers in de privésector blijven minder ziek thuis en in de Nations League voetbal verloor België in de slotminuten tegen Frankrijk. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%, zegt personeelsdienstenbedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar gaan de cijfers -11%. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis ziet een verklaring bij dokters en werkgevers.
12: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
11: Op een gemiddelde werkdag zit wel nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die categorie is de daling het kleinst. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits doet voorlopig niet meer mee met de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens zal haar taken overnemen. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Een precies uur voor de nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in 10 jaar tijd is de elektrische fiets heel belangrijk geworden in onze verplaatsingen. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, de adviesorganisatie voor het fietsbeleid in ons land. Vanaf 35 jaar fietsen we al meer met de elektrische dan met een gewone fiets, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
13: Als we kijken naar de bevolkingsgroep, dan zien we dat wat betreft het aantal verplaatsingen die elektrische fiets nu al de sterkste is in de leeftijdsgroep van 35 tot 44. En wat het aantal kilometers betreft, dus meer kilometers met de elektrische fiets dan de gewone fiets, dan is dat zelfs al het geval in de groep van 25 tot 34.
11: De Spaanse vrouw van 87 die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. De vrouw woonde meer dan 70 jaar op die plek, maar ze kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs zo sterk verhoogd was. Na een gesprek met haar verhuurder is de prijs verminderd. De vrouw werd de voorbije dagen het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. En de regering praat vandaag nu over maatregelen om de woningnood in Spanje op te lossen. OpenAI, of het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw model voor artificiële intelligentie tot begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen te misleiden. Tijdens testen zou het dat model niet altijd eerlijk zijn geweest over welke acties wel of niet werden ondernomen. En het zou soms op eigen initiatief hebben rondgesurfd op het internet zonder toestemming of opdracht van de gebruikers van ChatGPT. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met artificiële intelligentie en dat roept vragen op over toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van AI-modellen. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel tot de Franse stervoetballers invielen en 3 minuten voor het einde werd er gescoord. Onze bondscoach Mark van Bommel was op zich wel tevreden.
14: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben heel hoge kwaliteit en ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
11: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije speelt vrijdag in Luik tegen onze Rode Duivels. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: Na 10 jaar wachten starten begin volgend jaar eindelijk de werken voor het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse. En de stad Gent wil samenwerken met Cleanfluencers in de strijd tegen zwerfvuil. Het idee komt na het vele afval dat was achtergelaten na de student kick-off. Het wordt vandaag een zeer warme dag met veel zon voor eind september. Lokaal kan het tot 30 graden worden. Ook morgen blijft het warm. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, Mona, dan maar even de files.
16: Ja, het is stevig deze ochtend.
0: Ja, maar is dat.
16: Heel wat ongevallen die er net zijn bijgekomen. Op de E17 richting Kortrijk in Lokeren een ongeval. 2 rijstroken die zijn daar dicht. Daar sta je 20 minuten in de file, al vanaf Waasmunster. Verderop verlies je bijna 1,5 uur tussen Kalken en Zwijnaarden. Daar zijn de linker- en middenrijstrook afgesloten. Maak daar een reddingstrook. Hou ook rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. En daardoor verlies je nog eens 1,5 uur op de E40 vanuit Brussel naar Gent, al vanaf Erpenmeren. Op de E40 van de kust naar Gent, 15 minuten bij in Nevelen, ook een ongeval daar links. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 1,5 uur, dat is tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring 15 minuten filegolven tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel 20 minuten bij vanaf Aalst, ook op de A12 vanaf Londerzeel. Op de E19 vanaf Semst 1,5 uur. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen 25 minuten. Op de E40 vanaf Heverlee 1,5 uur. En op de E411 vanaf Jezus Eik zo'n 20 minuten. Richting Antwerpen schuiven we 35 minuten aan vanaf Massenhoven. 20 minuten vanaf Haasdonk. Hetzelfde vanaf Sint-Job liever. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En dan is er net nog een ongeval gebeurd op de E403 richting Brugge. Een ongeval in Torhout op de middenrijstrook.
0: Weet je wat die hadden moeten doen met die onderhandelingen? Om het uur gewoon even recht staan.
17: Ah ja.
0: Even de benen strekken en dan het goeiemorgendansje doen.
17: Stuur het door. Ze kunnen het nog gebruiken.

0: Lekker. Echt. Lekker.
1: Ah, heftige trompet, kameraad. Goedemorgen. Halen we die 30 graden of niet? Dat is allemaal niet belangrijk. Je bent wakker.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. Welkom bij de dinsdag, goedemorgen. Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen, de dinsdag begint.
0: Het is vandaag 29 september, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het 8, 29 graden zou kunnen worden. Maar Jean-Claude Werniers uit Oostende heeft al een appje gestuurd. Ja, dat weer zal toch serieus mogen veranderen vandaag, want hier in Oostende is het goed aan het regenen.
2: Oh my god.
0: Heb je dat weer?
3: Het kan nog altijd warm zijn natuurlijk en regenen. Hè?
0: Een warme douche, hè?
3: Ja.
0: Oh, heerlijk bezoek, nu donderdag, van twee nonkels uit reeks Nonkels op Play. Acteurs Rick Verheijen en Jelle de Beulen, nonkel Willy en onkel Luc. En we gaan iets speciaals doen, maar dat is voor donderdag allemaal. En dan, lieve luisteraar, merci om jouw gedachten te delen met ons. Kan altijd via VRT Max of onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Zoals luisteraar Bas Bortolin. Bas, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Peter.
0: Jij hebt een helder gedachte.

0: Bas, wat is jouw gedacht? Vertel.
1: Elke leerkracht moet stoppen met zijn vak als belangrijkste vak te zien.
0: Elke leerkracht moet stoppen met zijn vak als het belangrijkste vak te zien. Bas, je zit zelf in het vijfde middelbaar, humane wetenschappen, in het Sint Rita College in Kontich. Leg even uit, wat bedoel je precies?
1: Ja, bijvoorbeeld een leerkracht godsdienst. Vorig jaar had ik een leerkracht godsdienst die zijn vak zo serieus nam dat zijn proefwerk uit meer dan 70 vragen bestond en dat het moeilijker was dan het examen wiskunde. En ik lach niet, hè, Peter.
0: Ik wel, sorry. Ja, maar die mens vindt zijn job natuurlijk en zijn vak ook heel belangrijk. Waarom zou godsdienst minder belangrijk zijn dan wiskunde, Bas?
1: Omdat ik vind de exacte wetenschappen, dus wiskunde, fysica... En chemie en biologie en dat soort dingen vind ik belangrijker, omdat dat echt theoretisch is en omdat ik denk dat ik daar later misschien nog iets nuttigs uit ga halen. En godsdienst is gewoon zo een morale boodschap of zo, of een morele boodschap.
0: Mm-hmm. Heb je er al eens over gepraat met die leerkracht?
1: Ik heb het nog niet gedurfd. Vorig jaar heb ik het wel gezegd, maar dit jaar heb ik een beetje een godsdienstleerkracht waarvan iedereen zegt van oei, oei, let maar op bij die dus.
0: Is het waar? Oei. Ja, maar inderdaad, 70 vragen voor een proefwerk godsdienst, dat is nu toch wel veel. Ja, wat wil je later worden, Bas?
1: Radiopresentator.
0: Dat kwam even subtiel binnen. Ja, kameraad, ik zal jou eens iets vertellen. Een kleine anekdote off-topic. Maar jaren geleden was er een actie die heette Music for Life. Dat een beetje de voorloper van de warmste week. En daar kwam aan het glazen huis toen in Leuven een meisje. En die zei, krek hetzelfde als jij. En Eva Daleman heeft later ook effectief in de televisie en de radiowereld gewerkt. Dus kijk, pas op wat je wil natuurlijk. Maar Bas, belangrijk is natuurlijk, je moet een beetje van alles kunnen. Hè? Ook als radiopresentator.
1: Ja,
0: een beetje van alles en een beetje van niks natuurlijk. Maar we zijn wel blij dat je dit durft te vertellen op een goede manier. Leerkrachten moeten stoppen met een vak het belangrijkste te vinden. Ik gooi het even naar jou, lieve luisteraar. Had je ook zo'n leerkracht? Ben je er één? Deel zeker even jouw gevoel bij Bas zijn gedacht. Want het is toch belangrijk. We hebben geprobeerd om te bellen met het Sint-Rita College in Kontich. Ja, die wilden ons niet echt te woord staan, wilden absoluut ook niet het nummer doorgeven van de leerkracht, misschien om hem te beschermen, wat ik wel begrijp natuurlijk. Maar kijk, mochten ze aan het luisteren zijn, zet radio een beetje luider, want er zijn nog mensen die erover nadenken. Bas, dankjewel. Herhaal nog even jouw gedacht.
1: Geen probleem. Elke leerkracht moet stoppen met zijn vak als belangrijkste vak te zien.
0: Wanneer heb je godsdienst trouwens?
1: De eerste lesuur.
0: Ah, straks. Succes, man. Succes.
1: Dankjewel.
0: Dank Bas. Allee, man.
2: Hij durft.
0: Dat is dat ze zeggen. Initiatief nemen. Jouw reactie is welkom. VRT Max, volg Radio 2. Klik op de berichten.

0: Bruno Mars, 24K Magic. Goedemorgen. Bennett kreeg weer reactie binnen. En mijn gedacht van Bas, leerling tenminste, uit het vijfde middelbaar, Sint Rita College in Kontich. Zijn gedacht was, leerkrachten moeten stoppen met hun vak het belangrijkste te vinden. Je had het nogal op godsdienst, waar het toch niet zo goed liep precies. Maar ja, er komen reacties binnen, onder andere van Dirk van den Broek uit Geel, die heel helder reageert. Ja, ik geef hem wel gelijk, er zijn hoofdvakken, er zijn bijvakken. Zo was ik eens gebuist voor tekenen dat mijn pas er stuk was en ik geen nieuwe mocht nemen. Ja. Dat blijft bij.
1: En hij zegt zelf dat hij ook wel godsdienst heeft gegeven in de lagere school. Maar kijk. Ja.
0: Marian vindt het echt niet kunnen dat dit zomaar op de radio wordt gezegd. We hebben de naam niet genoemd, hè Marian. Ja. Hij kan moedig zijn en hem zelf zeggen, ik voel mee met die leerkracht. Wat een storm zal dit weer niet teweeg brengen. Ik denk dat je daar gewoon goed kan over praten, Marian. Dat dat het belangrijkste is. Straks een leerkracht met een heel heldere visie daarover.
2: Ondernemen. Groeien, innoveren.
3: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
2: Dat kan je zelf ontdekken op VOCA Open Bedrijvendag.
3: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
2: Voor een unieke blik achter de schermen.
3: Kan je niet kiezen?
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
3: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
4: Iedereen, 10 posities.

0: voorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: ...al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee.
8: Want slapen doet je in je bed.
7: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-back.

0: Schaduw van jezelf van Liene de Douw blijft mooi. Ja, pittige dag binnengekregen van Bas. Een leerling in het Sint Rita College in Kondig in het vijfde jaar. Zijn gedachte was: leerkrachten moeten stoppen met hun vak het belangrijkste te vinden. Ja, dat had het vooral op godsdienst. En Marjolein van de Putten liet nog weten van: oh, ik begrijp beide standpunten, maar ja, het is toch een beetje opletten, want je moet daar natuurlijk nog les van krijgen.
1: Zeker.
0: Gudrun Malfay uit Kondig. Gudrun, goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter en Charlotte.
0: Hoi. Ben je van het Sint Rita College, Gudrun?
2: Nee, helemaal niet. Ik ben een leerkracht in het Sint Ursula Instituut in Lier.
0: Ah, dat is nog iets anders. Maar los daarvan, Gudrun, wat vond je van het gedacht van Bas?
2: Ja, ik begrijp die jongeman wel. Maar anderzijds, alle vakken hebben natuurlijk genut. Het is aan de leerkracht zelf om in te schatten of uw leerlingen mee zijn met uw vak. En ik geef het 35e jaar les, ben ik net begonnen, op 1 september. En ja, geschiedenis, aardrijkskunde in het derde graad. In het vijfde jaar geef ik geschiedenis, in het zesde jaar aardrijkskunde. Dat zijn niet de meest happy vakken, sexy vakken noem ik ze dan. Maar ik probeer die wel zo te maken.
0: Wel, maar je zegt daar iets heel belangrijks. We hadden in het college in Eeklo een geweldige leerkracht. Het kanon heten we die mens. Noemden we die mens. Ja, dus, meneer Hubert, super, super kerel. En die gaf geschiedenis en aardrijkskunde. En geschiedenis, hij gaf het op een manier alsof je zelf op het Forum Romanum stond. Oh. En dat je echt het bloed van de zwaarden voelde druipen. Ja. Fantastisch. Alleen, die gaf ook aardrijkskunde. En die zei letterlijk in het begin van, ja, ik moet dat hier ook geven, maar dat is nu niet echt mijn goesting. En dan, dat is dan ook meteen voor die leerlingen zoiets van, oh, dat zal het wel niet zo belangrijk zijn. Oh. Dus moeilijk natuurlijk, hè, maar de bevlogenheid van de mens was legendarisch. Oh. Ik denk dat dat misschien is dat het ook, hè, Gudrun.
2: Dat is het helemaal. Want u spreekt over college Eeklo. Ik zat in het Onze Lieve Vrouw ten Doorn.
0: Och, gerre.
2: Ja, en ik had ook les van zo'n bevlogen leerkracht geschiedenis, meneer Buik. Ik geloof dat hij al overleden is. Hij is wel in de 90 jaar geworden. Kijk. Maar dat is mijn grote voorbeeld geweest om in het onderwijs te gaan. En nog elke dag denk ik stiekem eventjes aan hem.
0: Amai, kijk, een voorbeeld voor velen. Bas heeft het gehoord, de rest van Vlaanderen ook. Gudrun, geniet van je lesdag en blijf dit doen. Fijne ochtend, hè?
2: Dankjewel. Dag Peter, dag Charlotte. Fijne dag.
0: Amai, daar wil je toch les van krijgen, jongens?
1: Daar word je vrolijk van.
0: Ah, oh, hier zie je. The Jacksons, can you feel it? Ik denk het wel. Goedemorgen.

0: Heel veel leerkrachten die nog reageren natuurlijk ook. Ja, je moet wel gepassioneerd zijn als leerkracht, maar ook wel rekening houden met het feit dat sommige leerlingen echt absoluut niks met je vak hebben. Met je wederzijds respect, altijd belangrijk. Het is 8:30. Zometeen alle nieuws uit je buurt, maar nu Charlotte Krul.
1: Vlaamse CD&V-minister Hilde Krevits doet voorlopig niet meer mee met de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Broens neemt haar taken straks over. En het bedrijf achter ChatGPT stelt de lancering van haar nieuwe model voor artificiële intelligentie uit. Het bedrijf OpenAI maakt zich zorgen over de veiligheid. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Het was niet altijd eerlijk en wilde ook dingen uit zichzelf gaan doen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Nicky van Driessen. Na 10 jaar wachten komt er eindelijk een nieuw woonzorgcentrum in Ronse. De gemeenteraad ging akkoord met de laatste financiële afspraken rond het woonzorgcentrum De Linde. De bouwwerken zouden starten in januari. Het huidige woonzorgcentrum is verouderd en moest al jaren vervangen worden. De plannen voor een nieuw gebouw bestaan al sinds 2016, maar het project liep verschillende keren vertragingen op. Een jongen van 17 uit Idergem in Denderleeuw is door de jeugdrechter 10 dagen geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus zondagavond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. De stad Gent wil na de afvalberg van de student kick-off bekijken hoe cleanfluencers kunnen worden ingezet in de strijd tegen zwerfvuil. Dat zijn mensen die nu ook al online actief bezig zijn met netheidsproblemen. Schepen Sofie Brakke wil met hen samenwerken om anderen te motiveren de stad netjes te houden. Want de mentaliteit is veranderd, zegt ze.
4: We voelen toch wel dat de mentaliteit van een aantal mensen echt niet goed zit. Jammer genoeg ook bij onze jonge mensen, jonge studenten, jongeren in het algemeen, voelen we dat er daar toch wel nog wel een problematiek zit die we willen gaan aanpakken. En misschien dat die cleanfluencers ons daarbij kunnen helpen.
3: Volgende maand stelt de Schepen ook een nieuw netheidsplan voor aan de gemeenteraad. Het jaagpad langs de Schelde tussen Oudenaarde en Kluisbergen krijgt binnenkort een nieuwe asfaltlaag. Het deel daar is gescheurd, waarschijnlijk komt dat door de aanhoudende droogte. Wandelaars en fietsers mogen het jaagpad wel blijven gebruiken. Op sommige plaatsen is het gevaarlijk om met je fiets wel in een scheur te rijden. En kaasmakerij De Zuivelarij uit Berlaren krijgt van de Vlaamse overheid de Biovlamprijs voor 2 biokazen. Het bedrijf is vooral bekend van de Berloemi-kaas, geïnspireerd op Cypriotische halloumi. Maar ze kregen de prijs vooral voor de biologische varianten van 2 andere internationale kazen. Paneer uit India en Labneh uit het Midden-Oosten. Het bedrijf maakt 5 kazen, telkens met een biologische variant. En dat slaat aan, zegt oprichter David de Koster.
5: Biologische melk verwerken wij op een afzonderlijke productiedag. Leidingen moeten gereinigd en gekuist worden. En in liters melk is dat een 8000 liter melk per week. Behalve biologisch proberen we ook zo duurzaam mogelijk te werken. Kaas die overblijft na de kaasproductie, daar gaan wij nog ricotta van maken of het restproduct. Het suikerwater gaat nog altijd naar een varkenshouderij, zodat de melk volledig benut is.
3: Vandaag wordt het een vrij zonnige dag, heel warm, lokaal tot 30 graden. Morgen blijft het warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden. Morgenavond is er dan wel kans hier en daar op wat regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Zeg Mona, is iedereen naar de kust aan het rijden met dit weer? Wat een files, jongens.
6: Ja, zo lijkt het wel. Maar ook richting Gent en richting Kortrijk heel veel file. Op de E17 sta je daar 3 kwartier in de file. Dus richting Gent, tussen Waasmunster en Lokeren, komt door een ongeval 2 rijstroken zijn daar dicht. Verderop verlies je 1,5 uur tussen Kalken en Zwijnaarden door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Ook op het knooppunt richting kust inderdaad is de weg gedeeltelijk versperd. Maak daar een reddingstrook. Hou ook rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. En door die druk 40 minuten bij, dus op de E40 van Brussel naar de kust. En dat is al van voor Erpenmeren tot Gent. Op de E403 naar Brugge verlies je 3 kwartier tussen Lichtervelde en Torhout. Komt door een ongeval op de middenrijstrook. Er staat ook 15 minuten kijkfile vanaf Oostkamp. Rond Brussel op de binnenring 3 kwartier bij tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring hetzelfde met filegolven tussen Itteren en Tervuren. In Brussel is de Rijer Centrumtunnel richting het centrum afgesloten. Richting Brussel 1,5 uur bij vanaf Semst, Heverlee en Overijssel. richting Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven en vanaf Sint-Job. En verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Goedemorgen, morgen.
0: Waanzinnig verhaal over een boot die na 46 jaar teruggevonden is. Wat is het verhaal en hoe belangrijk was dit voor de familie? Hoor je straks.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
12: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
16: Ik ben Jo.
17: Ik ben Raisa.
15: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
18: Waar zijn wij?
19: Welkom op vergeten eiland.
15: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
19: Oh nee.
15: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
20: Ik zal u nooit vergeten.
15: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
21: Binnen in het hoofd van Mark in Design Museum Gent.
22: Amai, een 3D-print tapijt. Is dat dan high-tech of toch ambacht? Zouden we moeten stofzuigen? Of beter naar een droogkruis brengen?
23: En zouden we nu afbreken in de zon?
21: Goed bezig, Mark. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier meer van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
24: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
18: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
24: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
15: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
15: Hoogstraten aardbeien.

0: 20 jaar jong en opnieuw uitgebracht door Ilse de Lange. Dankzij TikTok. Wat een goed zoentje. Het is met die zon, hè. So incredible.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Peter van de Veren. Goedemorgen. Morgen maken we hier trouwens graag plaats voor een pittig onderwerp. We willen bij Goedemorgen, morgen ook spreken over de reeks Het Bestaat. Dat is die reeks over seksueel misbruik. Morgen komt de maker Tess Uiterhoeven en kinderpsychiater Petra Adriaanses. Die komen erover spreken. Kan die reeks vanavond zien op VTM. En hoe moet het voelen voor een familie als ze na 46 jaar eindelijk weten wat er met hun mannen of vaders gebeurd is op zee? Want voor de kust van Engeland is het wrak gevonden tenminste, van een Belgisch visserschip dat in 1980 verdween, 46 jaar geleden.
2: Ja, en aan boord en daar in Dover waren dus 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist, dus het komt ook dichter bij ons. Duikers bevestigden dat het de boot Hosanna is, die dus vermist was. Wat er precies allemaal gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De lichamen van de bemanning die kunnen ook niet geborgen worden, omdat dat wrak vol slip zit, vol afval, en duiken wordt gevaarlijk. Maar het is natuurlijk voor de nabestaanden eindelijk zekerheid.
0: Iemand die daar alles over weet is Gerry van Loek, hoofd van de cel Vermiste Personen. Goedemorgen, Gerry.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zeldzaam is dit nu?
3: Wel, 46 jaar is natuurlijk heel lang en in die zin is het wel uitzonderlijk dat we na zoveel jaar nog antwoorden krijgen of antwoorden kunnen geven die beperkt zijn vandaag, want we kunnen alleen maar met zekerheid nu zeggen dat het schip daar ligt. Mm-hmm. Natuurlijk is de familie altijd zoekende naar het lichaam van iets tastbaar. Dat is vandaag spijtig genoeg niet het geval.
0: Ja, dan hoe kan een schip in godsnaam 46 jaar lang verdwijnen ook?
3: Wel, ik denk dat alles te maken heeft met de technologische vooruitgang. Wat in 1980 helemaal niet mogelijk was, is het vandaag wel. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met de stichting in Nederland die daar zeer actief mee bezig is. En dat er wordt geïnvesteerd in het repertoriëren van alle mogelijke wrakken die zich ergens bevinden.
0: Ja, want er is nooit een noodsignaal geweest, natuurlijk ook nooit iets aangespoeld. Ja, wat zou er gebeurd zijn aan boord, denk je?
3: Wel, daar kan ik u geen antwoord op geven. Ik moet het ook doen met de informatie die dat we hebben gekregen. Maar wat we wel weten is dat het wrak is gevonden op een zeer druk bevaren vaarroute. En dat men er inderdaad van uitgaat dat daar een scheepsongeval heeft plaatsgevonden.
0: Ja, wat we daarnet ook al zeiden, is heel belangrijk natuurlijk voor de nabestaanden, voor de familie. Ja, heb je enig idee hoe zij gereageerd hebben intussen?
3: Wel, wij weten van de Nederlandse collega's dat de stichting met de familie al heeft contact gehad. Wij gaan nu kijken hoe we daar aanvullend ondersteuning kunnen bieden. Maar natuurlijk is ons antwoord nog altijd niet wat zij willen. Hè, want zij willen heel graag die vermisten terug en echt afscheid kunnen nemen. Maar ik denk dat het vandaag wel belangrijk is dat je kan zeggen van het schip ligt daar wel. We moeten daar niet meer naar zoeken. En dat dat toch een gedeeltelijk antwoord mag zijn.
0: Ja, want definitief ook, er is ook sprake van er is te veel slip in het schip. Dus het is echt onmogelijk om te gaan kijken of daar nog overblijfselen van die mensen zijn, Gerry.
3: Wel ja, dat is gezien de omstandigheden blijkbaar onmogelijk. En een duikopdracht is niet zonder gevaar. Dat hebben we spijtig genoeg in het verleden moeten vaststellen. En je moet altijd die afweging maken. En daarom heeft men ook besloten om dat niet te gaan doen.
0: Helemaal helder. Bij ons Gerry van Loek, van de hoofd van de cel Vermiste Personen. Blijf dit goede werk doen. Nog een heel fijne ochtend. Dag, Gerry.
3: Dank u wel. Tot de volgende.
0: En sinds gisteren hebben we een geweldig nieuwe topsong bij Radio 2. Bij Radio 2 tenminste. Jongens. De fantastische Sam Goris en Kijk Omhoog.

0: De Look of Love van ABC, die is 9 voor 9. Ja, jongens. Ho, ho. Wat een dag. Dit moeten we toch nog even hebben, want de Breiclub van Moerbeke is nog beter georganiseerd dan jullie. Als de Breiclub dat gehoord heeft, die wordt toch gek.
1: Ik denk het wel. We moeten naar het Vlaams parlement. Gisteren, Vlaams parlementslid en onafhankelijke Maurits van der Rijden, die zei dat in het parlement. Hij vindt dat minister-president Diependalen niet goed bezig is en zijn ploeg ook niet met de hele septemberverklaring. Die moest gisteren klaar zijn om 2 uur 's middags. Minister Krevits van CD&V is onwel geworden. Iemand van Vooruit ook, na al die nachtelijke onderhandelingen. Dus de boel was gewoon uitgesteld. Daar kwam veel kritiek op. En van der Rijden zei, ja, de Breiclub van Moerbeek is veel beter georganiseerd dan de Vlaamse regering. Denk je dat er één onderneming is die op die manier functioneert, dan zal het snel failliet zijn.
0: Maar wat vindt de Breiclub van Moerbeke daar nu zelf van? En bestaat die? Maar ja, zeker wel. Goedemorgen, Edith Bogaert van de Breiclub van Moerbeke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat dacht je toen je dat hoorde, Edith?
2: Ja, dat was eventjes in de zetel geplakt zitten en even nadenken. Wat doen die mannen daar? Daar hebben wij geen probleem mee. Wij kunnen alles heel perfect in elkaar breien. En nein,
0: ja.
2: Wij hebben geen enkele...

0: Elke dag is bij ons ingevuld. Zowel de twee verenigingen die ik bestuur, die heb ik samengebracht. En die hebben wekelijks, maandelijks activiteiten die gepland worden.
1: Ah ja? Tuurlijk wel. Jullie zijn sowieso goed georganiseerd, dat hoor ik nu al. Zeg maar, Edith, want jullie zijn meer dan een breiclub. Hè? Wat doen jullie nog allemaal?
0: Ja, wij buiten dit doen wij ook naast elke week koffietafels geven voor onze mensen, de gepensioneerden. Wij doen een wekelijks of maandelijks uitstappen. Ja. Wij doen ook etentjes organiseren, ten voordele van een middag mosselen eten, een dagje asperge gaan eten, als de tijd er is. Muziek naar middagen, dansgelegenheden.
1: Wat? Ik kom af.
0: De jaarlijkse ledenvergadering met muziek en dans.
1: Om maar te zeggen, jullie zijn perfect georganiseerd. Voelde je een beetje beledigd door die uitspraak, Edith?
0: Beledigd? Nee, maar wel een beetje aangevallen. Omdat ik zeg van, het is in een vereniging like waar ik in zit, is het allemaal ook perfect te doen. Want we doen het op jaarbasis. We maken ook een mooi jaarprogramma. En daar houdt u zich aan. En daar rond werd je. Mm-hmm. En dan kan er wel een keer iets fout gaan, maar daar is het altijd fout. Dus daar lukt niks. Nee, dat vinden wij natuurlijk heel erg jammer.
1: Ik snap het. Heb je ook zo'n nachtelijke vergaderingen zoals de Vlaamse regering?
0: Nee. Dat hoeven wij niet te doen. Ach. Wij kunnen op een uurtje tijd een heel programma in elkaar steken. En dat kan nog afgesloten worden met een lekkere borrel en een hapje. Dus
1: zo mooi.
0: Dat is geen enkel probleem.
1: Heb jij de septemberverklaring al kunnen afleggen, Edith Bogaert?
0: Wij hebben de septemberverklaring nog niet kunnen afleggen, maar ik denk dat dat een van de komende dagen zal gebeuren.
1: We hebben nog twee dagen, dus dat komt helemaal goed. Edith Bogaert van de Breiclub uit Moerbeke, zonder zever, straf wat jullie allemaal doen. De Vlaamse regering kan er nog een puntje aan zuigen. Blijf ze breien en nog een heel fijne ochtend, hè?
0: Ja, dank je vriendelijk.
1: Hè. Dag Edith.
0: Dag. Jo. Dag.
1: Hier is nog een grijze geitenbreier, ja, deerlijk. Niels de Stadsbader en dansen. Wat een topvrouw was dat, zeg.
2: Zaterdagnacht, ik loop je voorbij. Hallo, excuseer, wat drink je van mij? Jij vraagt mijn naam, een nip van je wijn.

0: zometeen win-win met Shema Sai Sai. En dropshippen. Echt waar?
1: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Papa?
4: Ja?
3: Wat gaan we dit weekend doen?
4: Wij gaan samen naar Levensloop Deinze om kankeronderzoek te steunen.
5: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinze om een onvergetelijke dag te beleven.
4: Meer info op levensloop.be.
5: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
6: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiques, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Nou, goeiedag samen, kan ik helpen?
9: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
10: Weer? Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
8: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
9: Ah, Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
10: En?
9: Goeie akoestiek, verkocht.
10: Mogen zijn zakkie vergeten?
2: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Als je online winkelt, moet je soms toch goed opletten of je wordt bedrogen waar je bij staat. Waar je dan zowel voor moet uitkijken, leggen we graag uit in Win-Win.
13: Elke dag, telk voor twee.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits doet voorlopig niet meer mee met de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken nu over. De Vlaamse regering komt normaal gezien vanmorgen opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Een precies uur voor de nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gisteren raakte bekend dat 95 van de bijna 400 jobs dreigen te verdwijnen en sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de Socialistische Bond ABVV hoopt toch nog op een oplossing.
14: Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie, om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
12: Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%. Dat zegt personeelsdienstenbedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar gaan de cijfers zelfs -11%. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis ziet een verklaring bij dokters en werkgevers.
15: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
12: En OpenAI, of het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw artificieel intelligentiemodel begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk geweest zijn over welke acties wel of niet ondernomen zouden worden. Het zou soms op eigen initiatief hebben rondgesurfd op het internet, zonder toestemming of opdracht van de gebruiker. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten geweest met artificiële intelligentie. En dat roept nu vragen op over toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van nieuwe modellen. Het wordt zonnig en heel warm, maximaal van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden en morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen en nog tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Dankjewel, Charlotte.
12: Ja, alsjeblieft.
16: En goedemorgen, Mona.
17: Goedemorgen.
16: Staat het op de weg vandaag?
17: Heel veel file vandaag. Veel ongelukken ook op de E17 richting Gent bijvoorbeeld. Daar sta je 3 kwartier in de file tussen Waasmünster en Lokeren. Komt door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Maak daar een reddingstrook. Verderop verlies je nog 25 minuten tussen Kalken en Zwijnaarden door een eerder ongeval. Op het knooppunt is de weg richting Kust wel nog gedeeltelijk versperd. Hou rekening met 20 minuten kijkfile ook vanaf Deinzen. Door die drukte nog een half uur bij op de E40 van Brussel naar Gent. Al van voor Erpenmeren. Op de E403 naar Brugge verlies je een half uur tussen Lichtervelde en Torhout. Komt door een ongeval op de middenrijstrook. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 3 kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring 3 kwartier file golven tussen Itteren en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting het centrum afgesloten. Naar Brussel schuif je 25 minuten aan vanaf Semst, ook vanaf Heverlee en vanaf Overijse. Naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. Ook hinder in de Kraaibekstunnel, want daar staat een defect voertuig rechts. En nog een half uur bij vanaf Sint-Job. Verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
16: Heftig hoor.
17: Heftig, hè?
16: Veel succes aan iedereen die in de file staat.
17: Ja.
16: Mona, shop jij soms online?
17: Heel weinig eigenlijk.
16: Ja?
17: Niet te veel kleren, dan eerder zo meubels of zo.
16: Ah ja, en ben je ooit al eens in het zak gezet?
17: Waarschijnlijk. Ah ja, ik heb onlangs een kleed gekocht. Ja, dat is nu wel.
16: Ja?
17: Ik heb onlangs een kleed gekocht en dat is nooit toegekomen.
16: Oh.
17: Ik denk dat dat wel een 75 euro was.
16: 75 ja. euro?
17: Ja.
16: Oh, heftig.
17: Ja.
16: Ja, maar kijk, we gaan het vandaag erover hebben. Over wat je kan doen als je dit meemaakt.
17: Oh,
16: dan had je misschien ons moeten bellen.
17: Ja, maar inderdaad, echt. Oh.
16: Ah, heftig. Ja, ik vind het jammer voor jou. Maar kijk, misschien ga je straks daar iets bij leren.
17: Ja.
18: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Win-win.
19: Shema Saisai.
16: Ja, het nieuwe boek van Win-win is er en staat vol leuke tips en weetjes. En vandaag haal ik er inspiratie uit om het te hebben over de gevaren van sommige online webshops. De Europese Consumentendienst komt het uitleggen. Goedemorgen en welkom. 14.

0: Steps en Last Thing on My Mind. Ik was als kind grote fan van hen en ik kon ook al hun nummers meezingen. Hopelijk doen ze het snel nog eens een reunietour. Dat zou echt wel fantastisch zijn, hè. Daar zou ik zeker naartoe gaan. Sinds vorige week heeft Win-Win ook een boek dat nu al enorm populair is. En een van de hoofdstukken heet EHBO. Eerste hulp bij online winkelen. Dus ik dacht, het is vandaag ook op de radio tijd voor een kleine EHBO-cursus. En we beginnen met dropshippers. Want daar krijgen we toch wel veel klachten over van luisteraars. En iemand die daar alles over weet, dat is Martijn Dirks van het Europees Centrum voor de Consument in België. Het ECC voor de vrienden, zeg maar. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen, Shaima.
0: Leg misschien eerst nog eens even uit. Wat is een dropshipper?
1: Ja, dropshipping is eigenlijk echt het businessmodel achter een bepaalde webshop. En het dropshippen wijst erop dat de webshop zelf geen voorraad heeft. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het is eigenlijk de consument bestelt bij de webshop. De webshop gaat op zijn beurt bestellen bij de leverancier en die stuurt rechtstreeks naar een consument. In praktijk zien we dat dat eigenlijk erop neerkomt dat de consument bestelt bij een webshop en dat het pakketje rechtstreeks vanuit China bij de leverancier van die webshop naar de consument wordt gestuurd.
0: Het klinkt natuurlijk wel misleidend. Is dropshipping dan ook verboden?
1: Dropshipping aan zich is perfect wettelijk of legaal. Hè. Er is geen wet die zoiets beperkt of verbiedt. Maar zij moeten natuurlijk de regels van het algemeen online aankopen recht, dus de consumentenregels wel respecteren binnen de EU.
0: Nu, wat ik vooral opmerk in onze mailbox is dat mensen gewoon niet altijd doorhebben dat de webshop waar zij iets hebben besteld een dropshipper is. Dan merken ze pas wanneer het dan effectief misloopt, als ze de regels dus niet volgen, zoals je zei. Hoe kan je een dropshipper vooraf herkennen?
1: Ja, wat er dus heel vaak gebeurt, is de consument zit op social media en ziet een aantrekkelijke advertentie, klikt daarop en wordt geleid naar de website van de dropshipper. En op dat moment zie je allemaal interessante items, vaak met gigantisch hoge kortingen en een bepaalde tijdsdruk. Hè? Bijvoorbeeld 48 uur of zelfs 24 uur korting. Ja. Wij willen eigenlijk een beetje de consument daarvoor waarschuwen. Neem dan een stapje terug. Adem is rustig en kijk naar die artikelen en ga vooral eens kijken wie zit er achter deze webshop waar ik naartoe ben geleid. Hè? Waar is die onderneming gevestigd? Heeft die een geografisch adres? Heeft die een inschrijvingsnummer? Ja. En ben je al een iets technisch geavanceerdere consument? Kijk eens via Google Lens naar het artikel dat in de winkelmand ligt. Vind ik dat meteen terug op Temu of AliExpress? Dan is dat ook al een goede aanleiding. En tot slot, zoek eens op de naam van de webshop en daarachter reviews of ervaringen op Google. En dan krijg je meteen een heel ander beeld vaak van die webshop.
0: Ja, want op hun eigen site staan vaak wel goede reviews. Dus je denkt van, oh, dit is een goede website, maar het zijn allemaal natuurlijk geen echte. Dus beter op Google kijken of op Trustpilot bijvoorbeeld.
1: Ja, en echt die reflex nemen van, kijk, ik zit op mijn smartphone, ik zie dat aantrekkelijk item, maar
0: even nadenken.
1: Even nadenken, even kijken met wie ga ik hier in zee en dan pas een beslissing nemen.
0: Ja, het is op zich dus niks mis met dropshipping zelf, maar als het dan misloopt, dan zijn er wel heel veel problemen. Wat kan er zoal fout gaan?
1: Uiteraard kan u niet geleverd worden, hè, zoals het voorbeeld van daarnet.
0: Ja.
1: Als er wel geleverd wordt, duurt dit heel lang. Of wordt de consument niet op de hoogte gehouden. Hè? Het is een pakketje vanuit China, doorgaans, dat gestuurd wordt. En dus die track and trace is niet altijd super accuraat. Of die pakketten zijn meerdere weken onderweg. Iets wat een consument niet meer gewend is. Wat we natuurlijk ook zien is, het komt van buiten de douane-Unie. Dus er kunnen douanerechten opgeheven worden.
0: Terwijl je bijkomende dat niet wist kosten. Op voorhand.
1: Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook geen aangename verrassing. En het merendeel van de klachten bij ons, bij het ECC, gaat erover dat je wel degelijk iets ontvangt, maar dat het van hele slechte kwaliteit is. Of dat het echt gaat om een minderwaardig stuk, vaak kleding. En dat de consument het zo snel mogelijk wil terugsturen.
0: Ja, daar hebben ze ook het recht toe. Het herroepingsrecht heet dat. Je hebt dat net vanet ook verteld. Dus wanneer je iets koopt online, heb je 14 dagen de tijd om te laten weten van ik wil het niet meer, ik wil het graag terugsturen. Maar wie moet dan die verzendkosten betalen?
1: Klopt. In de wet staat eigenlijk dat de consument de kosten en het risico voor de terugzending draagt. Hè? Mm-hmm. Dus het uitgangspunt hier is, de consument betaalt voor de terugzending. We zijn natuurlijk in een situatie waar we veel webshops in Europa die geven ons een soort dienst, hè, die geven ons een soort herroepingsrecht waarbij dat zij dat betalen, dat zijn we gewend geraakt.
0: Maar, waarbij het gratis teruggestuurd mag worden, bedoeld.
1: Inderdaad. Ja. Waardoor sommige consumenten nogal tot de verrassing komen van we moeten dat terugbetalen. Het uitgangsprincipe is echter dat de consument het betaalt. Mm-hmm. Tenzij de verkoper daar onduidelijk was tijdens de bestelprocedure. Dus het is een verkoper die goed moet informeren, kijk, u als consument draagt de kosten, mm-hmm, en dan moet je dat inderdaad terugbetalen. Zo niet, is het de verkoper die dat op zich moet nemen.
0: En dat geldt ook voor dropshippers dan?
1: Voor dropshippers gelden inderdaad dezelfde regels als voor alle andere webshops.
0: Ja, zometeen nog veel meer over dat herroepingsrecht en de wettelijke garantie. Want bij dropshippers, ja, die moeten dat dus ook volgen, al die regels, maar dat durft ze toch nog wel eens fout lopen.

0: zou het niet zeggen, maar dit nummer is al 15 jaar oud en het blijft zo goed. Gers Pardoel en Ik neem je mee. Vandaag krijg je een snelcursus EHBO, geen reanimatietechnieken of wondverzorging, maar wel eerste hulp bij online winkelen. En we hebben het onder andere over dropshippers. En we kregen onlangs ook een mail van Dian. Zij had een kleedje besteld bij de webwinkel goedelemaas.com. Maar dat kleedje is helemaal niet wat ze had besteld. De kwaliteit en de vorm waren te slecht. Kijk even mee op VRT1 en VRT Max, dan zie je ook de website. En wanneer je daarop gaat kijken, lijkt dat eigenlijk gewoon een Belgische kledingwinkel te zijn. Opgestart door een zekere Goedelemaas dus. En er staat een hele pagina op waarop staat hoe gepassioneerd ze is door kledij, hoe ze in 1996 al begonnen is met het verkopen van vrouwenkleding. Er staan ook foto's bij van de zogezegde Goedelemaas, haar kleinkinderen ook. Maar ja, soms is niets wat het lijkt op het wereldwijde web. En daarom is Martijn Dirks van het Europees Centrum voor de Consument nog altijd bij mij. Goedemorgen Martijn. We zijn daar ook wel samen even ingedoken. Er is toch wel wat aan de hand met die website, hè?
1: Zeker. Nu, het persoonlijke verhaal van Goedelemaas kan ik niet verifiëren. En daar kan ik ook weinig uitspraken over doen. Wat ik bijvoorbeeld wel kon terugvinden was dat de website goedelemaas.com in juni 2026 is opgericht. Wat toch een 30 jaar na die...
0: Ja, 96 is, ja.
1: ...bepaalde datum in 96 was. En ook als we op die startpagina komen, de hoofdpagina van goedelemaas.com, zien we dat al die producten gigantische kortingen hebben, tot wel 70%. Er wordt ook gesproken van een herfstkorting, een lentekorting. Het gaat allemaal een beetje doorheen. Ja. Ik heb zo'n jas met print gisteren proberen te kopen. En ook eens door de Google Lens gehaald. En ik vond hetzelfde exemplaar inderdaad op AliExpress. Dus ik weet niet of het zo artisanaal is.
0: Ja, het is dus een dropshipper, zoals we daarnet vertelden. Dus die hebben duidelijk geen eigen stok. Die halen het uit Azië. Maar het is in dit geval ook een Amerikaans bedrijf dat doet alsof ze een Belgische kledingwinkel zijn. Waarom zouden ze dat doen?
1: Ja, ze wekken echt vertrouwen op bij een gemiddeld Belgisch, vooral Vlaams consument in dit geval. Hè. Alleen al de naam Goedelemaas klinkt heel vertrouwd. Ze verwijzen bijvoorbeeld ook naar Bipost, verzending binnen België, melden zij. Ze vermelden bij de betaalopties, bankcontact. Allemaal zaken die voor ons heel vertrouwd klinken, waardoor wij geneigd zijn om te denken, oké, ik koop bij een lokale webshop.
0: Ja. En we zijn dan ook nog verder gaan kijken en er bestaan blijkbaar verschillende webwinkels van hetzelfde bedrijf met telkens ook hetzelfde trucje. Dus een betrouwbare vrouwennaam, die klinkt alsof die vrouw in dat bepaalde land woont binnen Europa. Een verzonnen waarschijnlijk persoonlijk verhaal, maar wel grotendeels dezelfde kledij en andere textiel die ze verkopen. Dat is toch wel heel opvallend.
1: Ja, en het gaat dus om één Amerikaanse firma die erachter zit met een vreemde naam, hè, Afovao LLC. Mm. En die zou dan achter websites zitten zoals Goedelemaas, voornamelijk gericht op België, Léa Lyon in Frankrijk, Emilia Weber en Mara Zurich voor Zwitserland, Anna Brüner voor Duitsland, Vilde Solheim voor Zweden en gaan ze maar door. Hè. Ze richten zich eigenlijk op elke land of in ons geval dan een landsgedeelte met vertrouwde elementen naar die consument. Hè. Het is in jouw taal, je ziet van alles online wat heel herkenbaar voelt. En uiteraard willen ze dat je overgaat tot de betaling, tot de aankoop van zo'n...
0: En dan lijkt het alsof je eigenlijk lokaal shopt, terwijl dat helemaal niet zo is.
1: Ja, en in feite moet een verkoper natuurlijk altijd eerlijk zijn en transparant over wat er verkocht wordt, maar ook wie ze zijn. En dat lijkt in dit geval moeilijk te rijmen met de website goedelemaas.com.
0: Ja, die is toch wel misleidend, denk ik dan. We hadden het daarnet ook over hoe je 2 weken bedenktijd hebt bij online winkels. Ook bij dropshippers moet je die regel ook volgen. Maar op de site van deze dropshipper staat er specifiek onderaan in grote letters: alle retourzendingen worden op kosten van de klant naar ons centraal magazijn in Azië gestuurd. Nu, als het een Nederlandse dropshipper zou zijn geweest, dan zou dat verboden zijn blijkbaar. Hoe zit dat?
1: In Nederland zegt de autoriteit heel duidelijk, als we spreken over een Nederlands bedrijf, moet je kunnen retourneren in Nederland. Mm-hmm. Natuurlijk, in dit geval zitten we niet met een Belgisch bedrijf of een Nederlands bedrijf. We zitten met een Amerikaanse verkoper die zegt dat je moet retourneren naar Azië. En wat zegt de Belgische wet over het retourneren? een verkoper moet heel duidelijk en begrijpelijk informeren over de voorwaarden, de modaliteiten en de termijnen van dat herroepingsrecht. Dat betekent, op het moment dat je de aankoop doet, moet je als consument weten, als ik dit pakketje in mijn handen krijg en ik wil het terugsturen, dan zal ik het moeten terugsturen naar, en in dit geval informeert hij dus, naar Azië.
0: Nu, maar dat kost dan wel heel veel geld.
1: Dat zal in dit geval inderdaad heel veel geld kosten en daar gaan helaas die klachten ook over. En dat hangt een beetje samen met de natuur van deze webshops. De dropshippers hebben geen voorraad en dus willen ze dat het teruggestuurd wordt naar China. Nu wil ik een kleine kanttekening maken. Dat is het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht gaat ervan uit, ik als consument wil iets terugsturen omdat het mij niet bevalt. De wettelijke garantie, of een niet conform product, die bepaalt dat als u iets gekregen heeft wat anders is dan u besteld heeft, dat u het kosteloos zou kunnen opsturen en een kosteloze oplossing van de verkoper zou moeten krijgen.
0: Maar gebeurt dat ook? Want hoe moeilijk is het om je rechten dan af te dwingen als het een bedrijf uit eender welk ver land is?
1: Dat is de grootste problematiek inderdaad bij dropshippers. Als jij koopt bij een bedrijf in de EU, zijn er nog bepaalde mechanismes, waaronder bijvoorbeeld de consumentenombudsdienst in België en wij als Europees Centrum voor de Consument in Europa, die gaan bemiddelen. Je hebt nog een soort stok achter de deur.
0: Ja.
1: Maar als jij een overeenkomst gaat sluiten met een Amerikaanse firma die vraagt om terug te sturen naar Azië, dan wordt de rechten afdwingen heel moeilijk. Hè?
0: Ja, dus in het geval van Mona, die 75 euro kwijt is, dat is moeilijk om dan haar geld terug te krijgen als het effectief een ver land is waar het vandaan komt.
1: Dus als je dat niet kan voorkomen, dus als je toch bestelt bij zo'n dropshipper, wil ik eigenlijk ook als tip meegeven, als je toch betaalt en je kent de verkoper niet, betaal altijd met een betaalmethode die je achteraf nog kan betwisten. Ik denk aan een kredietkaart of aan een PayPal, waarbij je achteraf toch nog kan zeggen, kijk, wat ik hier heb gekregen is niet wat ik besteld heb en dus vraag ik mijn terugbetaling.
0: Ja, Bella Peters vraagt nog via VRT Max, is een dropshipper sowieso oplichterij of kan die ook betrouwbaar zijn? In principe, als alles goed loopt, is dat wel zo, denk ik.
1: Als die inderdaad heel transparant is over wat die doet en hoe die het aanbiedt, dan mag het.
0: Ja, maar toch maar opletten. Dus als je online iets wil kopen, kijk goed of de website er betrouwbaar uitziet en wat de voorwaarden zijn. Dankjewel, Martijn Dirks van het Europees Centrum voor de Consument. En ik onthoud ook dat we bij Win-Win nog wat werk hebben, want als ze in Nederland bedrijven kunnen verplichten om een Nederlands retouradres te hebben, dan zou België dat toch ook moeten kunnen.
2: Radio 2.
3: Win-Win.
2: Shema Sai Sai.

0: Wat een stem, Sienna Spyro en Great Expectation. En straks gaan we het ook hebben over valse webwinkels en hoe je ze kan herkennen na het nieuws uit je buurt.
1: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb dan wel 2 bankkaarten nodig, hè.
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare. Met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
2: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
6: Je kent de buurt pas echt frigo als je klok al een kermisjes doet.
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
9: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
8: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU app.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 9:30. Goedemorgen, het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Na 10 jaar wachten komt er eindelijk een nieuw woonzorgcentrum in de stad Ronse. De gemeenteraad ging akkoord met de laatste financiële afspraken rond de Linde. De bouwwerken zouden starten in januari. Het huidige woonzorgcentrum is verouderd en moest al jaren vervangen worden. De plannen voor het nieuwe gebouw van de Linde bestaan al sinds 2016. Een jongen van 17 jaar uit Iedergem in Denderleeuw is door de jeugdrechter 10 dagen geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus zondagavond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Wat zijn motief was, is nog altijd niet duidelijk. De stad Gent wil na de afvalberg van de student kick-off bekijken hoe cleanfluencers kunnen worden ingezet in de strijd tegen het zwerfvuil. Dat zijn mensen die nu ook al online actief bezig zijn met netheidsproblemen. Schepen Sofie Brakke wil met hen samenwerken om anderen te motiveren om de stad netjes te houden. Want dat is broodnodig, zegt ze.
1: We voelen toch wel dat de mentaliteit van een aantal mensen echt niet goed zit. Jammer genoeg ook bij onze jonge mensen, jonge studenten, jongeren in het algemeen, voelen we dat er daar toch wel nog wel een problematiek zit die we willen gaan aanpakken. En misschien dat die cleanfluencers ons daarbij kunnen helpen.
0: Volgende maand stelt Brakke ook een nieuw netheidsplan voor aan de gemeenteraad. Het jaagpad langs de Schelde tussen Oudenaarde en Kluisbergen krijgt binnenkort een nieuwe asfaltlaag. Dat deel is gescheurd. Waarschijnlijk komt dat door aanhoudende droogte. Wandelaars en fietsers mogen het jaagpad wel nog altijd gebruiken. Op sommige plaatsen is het gevaarlijk. En moet je oppassen om met je fietswiel in een scheur te rijden. En kaasmakerij De Zuivelarij uit Berlaren krijgt van de Vlaamse overheid de Biovlamprijs voor 2 van hun biokazen. Het bedrijf is vooral bekend van de Berloemi-kaas, geïnspireerd op Cypriotische halloumi. Maar ze kregen de prijs dus voor 2 biologische varianten van internationale kazen. Paneer uit India en labneh uit het Midden-Oosten. Het bedrijf maakt in totaal 5 kazen, telkens met een biologische variant. En dat werkt heel erg goed, zegt oprichter David de Koster.
2: Biologische melk verwerken wij op een afzonderlijke productiedag. Leidingen moeten gereinigd en gekuist worden. En in liters melk is dat een 8000 liter melk per week. Behalve biologisch proberen we ook zo duurzaam mogelijk te werken. Kaas die overblijft na de kaasproductie, daar gaan wij nog ricotta van maken of het restproduct. Het suikerwater gaat nog altijd naar een varkenshouderij, zodat de melk volledig benut is.
0: En dan het weer. Vandaag wordt het een vrij zonnige dag. Heel warm, lokaal tot 30 graden is mogelijk. Morgen blijft het nog altijd warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond is er hier en daar wel kans op wat regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen Mona, is het nog altijd zo druk op de weg?
4: Het begint beetje bij beetje te beteren. Dus op de E17 richting Gent is bij Lokeren de weg vrijgemaakt. Daar verlies je nog zo'n 15 minuten. Rond Brussel wel nog lang aanschuiven. Dus op de binnenring 3 kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring hetzelfde van Waterloo tot Intervuren. In Brussel blijft de rijcentrumtunnel dicht richting het centrum. Naar Brussel 15 minuten aanschuiven vanaf Peutie en vanaf Heverlee. Naar Antwerpen 1/2 uur bij vanaf Massenhoven en vanaf Sint-Job. En nog eens hinder op de E19 in de Kraaibekstunnel. Daar staat een defect voertuig rechts. En verder verlies je wel nergens meer dan 10 minuten.
3: Dankjewel, Mona.
5: Lekker! Echt!

0: One Republic met I Ain't Worried. Dus geen stress en geen zorgen. Zoals bij Win-Win. Daarnet hadden we het al over dropshippers, maar er bestaat zo mogelijk nog iets ergers en dat zijn webwinkels die gewoon compleet vals zijn. Het werk van oplichters dus die je alleen maar willen bestelen. Ook iets waar je in het boek van Win-Win alles over kunt lezen, maar we geven je natuurlijk ook graag uitleg op de radio en daarvoor heb ik een van de sterren van de Win-Win-redactie bij ons, Harald Scheerling. Goedemorgen, je moet er niet mee lachen.
1: Amai, dat is een mooie woorden.
0: Jij weet toch echt heel veel, hè?
1: Ik doe mijn best.
0: Je hebt ook al een tijdje een valse webwinkel in het vizier, dankzij tips in onze mailbox, vertel eens.
1: Ja, ja. Maison van Eyck.
0: Ja?
1: Zo heet hij. Waaraan denk je als ik die naam uitspreek?
0: Oh, een chique meubelwinkel in Brussel of
1: zo? Toch? Dat klinkt toch zo heel, dat klinkt heel fancy nu. Het probleem is, dat is het in de verste verte niet. Dus dat is al een probleem. Maar goed, tijdens de zomer kon je op die website bijvoorbeeld parasols kopen.
0: Ja.
1: Of, zo leek het toch.
0: Ja?
1: Onder andere Magda was dat van plan. Ze heeft ons een mailtje gestuurd. Dat liep helemaal mis. En ze vertelt even wat er gebeurd is.
2: We hadden een parasol nodig voor buiten. We hebben dus gezocht op het internet waar we het ene konden vinden. Het was bij Maison van Eyck. We hadden dat opgezocht of die betrouwbaar was of niet. Via Google van boven. Gewoon ingetikt, is deze firma betrouwbaar? Daar kwam op te staan dat het een zeer betrouwbare firma was. Dus we hebben die parasol besteld. We krijgen dan een mail van de bevestiging en betaling. Dus en nadien, ja, niks meer van gehoord. Proberen de firma te bereiken, konden die niet bereiken. En dus zodoende heb ik jullie gecontacteerd.
1: Ja, als je Google zou intikken, is het advies van Google over de betrouwbaarheid van webwinkels zelf ook betrouwbaar? Dan gaan ze, als ze heel eerlijk zijn, moeten zeggen, nee, toch niet helemaal, want zo zie je maar. Hè. Op zich, ik vond het wel slim dat Magda eigenlijk meteen die reflex heeft van, ik ga eerst eens opzoeken of die winkel wel betrouwbaar is.
0: Ja.
1: Want ze had er nog nooit over gehoord. Dat is een goede reflex. Maar goed, de AI-systemen zijn nog lang niet waterdicht. Dat blijkt nu toch ook weer eens uit haar verhaal. Hè.
0: Ja, maar dan moeten er toch wel andere oplossingen zijn die wel waterdicht zijn om te checken of je nu met een echte verkoper of een oplichter te maken hebt. Hè?
1: Ja, ja, dat is gelukkig wel. Hè. Maar eigenlijk, het probleem is, die website die schreeuwt eigenlijk, hallo, ik ben een oplichter. Maar dan moet je wel weten waar je op moet letten.
0: Ja,
1: en dat is het probleem.
0: Jij hebt dat dus direct wel door.
1: Ja, maar je hebt een geoefend oog op de, een paar dingen die ik kan meegeven. Hè. Als je nu meekijkt op VRT1 of VRT Max, dan kan je daar het kadertje zien staan dat je ook onderaan de website terugvindt.
0: Ja.
1: Daar straks was Martijn van TCC België hier, hè, en die heeft ons ook al over die dropshippers gewaarschuwd. Wel, TCC heeft ook een handige tool ontwikkeld om dus die stapjes even te doen voor je iets bestelt. Mm-hmm. De webshopcheck, zo heet die. Ik ga daar een aantal dingen op toepassen op die Maison van Eyck en dan ga je meteen zien wat ik bedoel. Bijvoorbeeld, het heet ook maisonvaneyck.com.
0: Dat is op zich, van.be.
1: Ja, dat is op zich niet, dat is geen ramp natuurlijk, maar allee, dat is al een beetje speciaal. Hè. Mm-hmm. Je kan al een beetje vermoeden, het is misschien niet per se een Belgische webwinkel, ook al doen ze alsof. Maar dan een van de meest flagrante dingen, en dat is echt een heel goede tip. Ze hebben hun BTW-nummer, of het ondernemingsnummer, dat moet altijd op de website staan. Hebben ze gedaan ook.
0: Ja?
1: Waarvoor dient dat? Je moet dat opzoeken in de Kruispuntbank.
0: Ja.
1: Gewoon even googlen, Kruispuntbank, je kan dat daarin copy-pasten en dan duw je op enter en dan krijg je alle info van het bedrijf, tenzij dat bedrijf niet bestaat.
0: En dat was in dit geval dus
1: zo. Ja, dat nummer is gewoon verzonnen.
0: Ze hebben gewoon wat nummers naar elkaar gezet.
1: Ja.
0: Dus je denkt, ah ja, die hebben een BTW-nummer, maar je moet dus eigenlijk echt wel gaan zoeken of het bestaat.
1: Voilà. Dus dat het er al op staat, is al heel flink, maar het bestaat gewoon niet. Dus dat is een groot probleem. Het adres kan je ook eens in Google intikken. Als je dat doet, dan kom je in Centrum Brussel uit. De oude Gymlaan, geloof ik dat het was. Maar dan zie je een gebouw met heel veel horecazaken waar je bagels kan eten. Niet per se wat je verwacht van een parasolwinkel.
0: Ja, ja,
1: dus het kan in theorie, maar allee, dat zijn allemaal dingetjes, snap je, als je de rekensom maakt.
0: Ja, dat toch niet zo betrouwbaar is.
1: Nee, voilà. Je ziet ook bijvoorbeeld het logo van Bicom, dat is de Federatie van Belgische Webwinkels, dat staat daar. Dat straalt vertrouwen uit. Nu, normaal gezien moet je daarop kunnen klikken. Ging niet.
0: Oké. Okay.
1: Dat is al een alarmbel. Je moet erop kunnen klikken. Waarom? Als je doorklikt, dan kom je op een pagina van Bicom terecht, waar alle info staat, waarom zij dat label van hen gekregen hebben, dat zij een betrouwbare webwinkel zijn.
0: Aha.
1: Ja, dus ze doen alsof, maar ze zijn het niet.
0: Ja,
1: ook een red flag een beetje is, op zich is er natuurlijk helemaal niks mis met bankcontact, maar het was de enige betaalmiddel waarmee je kan betalen op die website.
0: Mm-hmm.
1: Meestal, de meeste webwinkels bieden verschillende methodes aan. Martijn zei het ook al, als je kan, probeer iets te bestellen online. Als je bijvoorbeeld een kredietkaart hebt of via PayPal of zo, dat er extra veiligheid is ingebouwd. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar dat zijn allemaal dingen waar je toch even moet bij stilstaan voor je bestelt.
0: Ja.
1: Een andere tip kregen we ook nog binnen van Nadine. Ook een slachtoffer trouwens van die oplichters achter Maison van Eyck. Ze heeft een tip die ze helaas voor zichzelf pas achteraf heeft bedacht. Maar we kunnen er met z'n allen maar van leren. Hè.
3: Ik ging dat na 3 dagen ontvangen. We moesten dat onmiddellijk betalen, maar tot nu toe nog niets ontvangen. Ja, dat me beetgenomen zijn, hè, dat me ontzettend zullen kwijt zijn. Hè. Waarschijnlijk. Mee naar de reviews te kijken, moest dat natuurlijk eerder gedaan hebben. Ik heb dat te laat gedaan. Dan zou ik dat misschien wel geweten hebben, dat niet bestaat. Hè. Dat het geen veilige site is.
1: Ja, voilà. Lees de reviews. Dat is eigenlijk de beste tip die je kan geven.
0: Ja, dat heeft zij dus niet gedaan vooraf, blijkbaar. Nee. Maar natuurlijk, de reviews zijn heel belangrijk, zodat je dan van andere klanten kan horen of een winkel al dan niet betrouwbaar is. Hm. Bij ons Harald van onze Win-Win-redactie. Harald, kan het u dan echt helpen om die recensies te lezen?
1: Ja, want het ding is, het probleem is ook dat de oplichters weten dat ook. He, dus recensies zorgen ervoor dat je vertrouwen krijgt in producten of in merken of in winkels. Mm-hmm. Dat is ook, als het goed werkt, is dat super. Maar wat doen zij? Zij doen nu alsof ze, je kan het daar zien, 4,8 op 5 hebben, sterren. Dat is extreem goed, goed bezig. Ja. Met zo'n van zou je denken.
0: Top site.
1: Ja, want Trustpilot is een bekend platform waar je die reviews kan checken. Ja. Nu, opnieuw, je moet daar eigenlijk op kunnen klikken als je dat ziet op een website staan.
0: Ah,
1: kan je niet.
0: Moet je dus naar Trustpilot zelf kunnen surfen.
1: En dan zie je ook van, klopt dat wel wat ze op die website hebben gezet? Ah ja, je klikt door en er staan dezelfde cijfers, dezelfde scores. Oké, dat is hier niet het geval. Dat is niet klikbaar. Met andere, ik heb het zelfs gaan opzoeken. Ze staan niet eens op Trustpilot.
0: Aha.
1: Dus er zijn geen reviews.
0: Ze staan natuurlijk, ja.
1: Voilà. Ja, exact. Maar als je dan naar de producten gaat kijken, dan kan je ook reviews zien over die producten. Je denkt, oh, kijk, trouwens, ze verkopen nu ventilators in plaats van parkeerplaats.
0: Ah, ze zijn overgeschakeld.
1: Speciaal.
0: Voilà. Ze willen andere mensen oplichten.
1: Exact. Ja, voilà, de ventilatorfans in dit geval. En als je daar gaat kijken, ik heb ontdekt dat ze daar eigenlijk reviews gewoon kopiëren. Bestaande reviews van bestaande producten van bijvoorbeeld grote bekende spelers als Coolblue.
0: Ah, dus ze gaan kijken, wie verkoopt er nog parasols of ventilatoren en nemen het dan gewoon over.
1: En daar denk je, goed bezig, maar dat is dus niet het geval.
0: Nee, Google kan misschien wel helpen, Google Reviews of Trustpilot, als ze dan effectief een pagina hebben. En daar zou je dan vaak wel een éénster zien staan.
1: Die kant is groot, denk ik.
0: U mag dat en Nadine zijn net zoals heel veel honderden andere mensen opgelicht door een valse webwinkel. Kunnen ze hun geld nog terugkrijgen en hoe moeten ze dat doen? Dat hoor je zo meteen ook van Harald.

0: In Excess en Need You Tonight. We hebben het over valse webwinkels van morgen en we kregen al tips om die te herkennen. Check vooraf dingen als het BTW-nummer, het adres ook van de webshop, lees de reviews van vorige klanten en controleer vooral ook of die wel echt komen van erkende platformen zoals Trustpilot door erop te klikken. Maar ondertussen zijn mensen als Magda en Nadine daar natuurlijk vet mee. Zij hebben deze zomer een parasol besteld en betaald, maar nooit iets gekregen. Harald Scheerling van onze redactie staat hier nog bij mij. Wat kunnen ze nu doen om hun geld proberen terug te krijgen? Gaat dat?
1: Ja, er zijn gelukkig een paar dingen die ze kunnen proberen. Om te beginnen, soms gebeurt het. Als je iets bestelt en je krijgt dat niet. Ook bij webwinkels die wel betrouwbaar zijn, voor alle duidelijkheid, het kan af en toe eens mislopen. Stap 1 is altijd, neem contact op met die webwinkel en zeg van, sorry, ik heb hier een probleem. Als die te goed er trouw zijn, dan gaan die al hun best doen om jou te helpen. Gaan ze bijvoorbeeld een nieuw exemplaar opsturen. Zo hoort het te gaan. Wat in het geval van Maison van Eyck, waar we het vanmorgen over hebben, een valse webwinkel, is dat natuurlijk onmogelijk, want die hebben niet de ambitie om te goed getrouwd te zijn. Je kan die ook niet bereiken. Er is geen telefoonnummer, er is een contactformulier, maar ik hoor van mensen die ons gemaild hebben dat je daar eigenlijk gewoon nooit een antwoord op krijgt.
0: Ja, dus dat helpt ook al niet.
1: Nee, voilà, dus dat lukt eigenlijk niet en dan moet je een stapje verder gaan. Als je een bestelling betaald hebt, dat is heel belangrijk om te weten, met een kredietkaart, dus geen gewone bankkaart, maar een kredietkaart en iets ook te zijn, je kan die ook niet bereiken. Er is geen telefoonnummer, er is een contactformulier, maar ik hoor van mensen die ons gemaild hebben dat je daar eigenlijk gewoon nooit een antwoord op krijgt.
0: Ja, dus dat helpt ook al niet.
1: Nee, voilà, dus dat lukt eigenlijk niet en dan moet je een stapje verder gaan. Als je een bestelling betaald hebt, dat is heel belangrijk om te

0: Goedemorgen, Laurent.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mensen die een aankoop bij een webshop hebben betaald met bankcontact, maar die bestelling nooit hebben gekregen. Wat kunnen zij nu concreet doen om hun geld dan wel terug te krijgen?
1: Ja, dergelijke. In ieder geval, om te starten, het is alvast niet prettig om hiermee als consument geconfronteerd te worden. Dus het is zeer belangrijk dat de consument weet wat dat zij moeten doen in dat geval. Mm-hmm. Van zodra dat de consument begrepen heeft dat het over een fraudeleuze handelaar gaat, dan moet hij via de kanalen die de bank daarvoor ter beschikking stelt, contact opnemen met zijn bank. Dat is het eerste belangrijke actie die de consument moet doen.
0: Mm-hmm. En wat gaat de bank dan doen? Wie beslist er dan uiteindelijk of je al dan niet je geld terugkrijgt?
1: Wel, de bank die gaat vragen om allerlei informatie te delen met hen. En zoals bijvoorbeeld, is er al communicatie gebeurd met de handelaar? Nu, in dit geval begrijp ik dat er daar geen antwoord op gegeven wordt. Wat dan logisch is, aangezien dat de handelaar frauduleus is.
0: Mm-hmm.
1: Maar bijvoorbeeld tijdstip van de betaling, de website enzovoort. En met die data gaat de bank dan eigenlijk aan de slag.
0: En hoe groot gaat hij dan die kans in? Dat ze hun geld terugkrijgen?
1: Zij gaan eerst en vooral kijken naar wat dat de context is geweest, wat dat er gebeurd is. En dan gaat de bank op basis daarvan ofwel beslissen dat de consument de gelden verloren heeft en dat er geen tegemoetkoming komt.
0: Mm-hmm.
1: Ofwel gaat de bank een commerciële tegemoetkoming doen en de consument terugbetalen. Maar dat is volledig afhankelijk van de commerciële politiek en van de algemene voorwaarden van de bank.
0: En gebeurt dat dan vaak?
1: Ook,
0: of eerder niet?
1: Wat ik nog wou toevoegen is ook dat het kan zijn dat de bank rechtstreeks of via ons als betaalschema in overleg gaat gaan met de betaalleverancier. De betaalleverancier is eigenlijk de partij die dat technisch mogelijk maakt om betalingen met bankcontact mogelijk te maken op een webshop.
0: Mm-hmm.
1: Die partij, daar kunnen zij rechtstreeks of via ons mee in overleg gaan. En daar ook kan de vraag neergelegd worden, gezien de omstandigheden, of dat die betaalleverancier de gelden wil vergoeden. En in dat geval zal dan de bank de consument vergoeden en zijn gelden recupereren via de betaalleverancier.
0: Ja, we hadden het daarnet ook over Maison van Eyck, een valse webshop die alleen maar bedoeld is om mensen te bestelen. Nu, wat zij blijkbaar wel hebben kunnen doen, de criminelen dan, die zijn erin geslaagd om zich aan te sluiten bij jullie netwerk, zodat mensen met bankcontact kunnen betalen, waardoor het ook wel betrouwbaarder lijkt. Hoe kan dat nu?
1: Wel, dat is normaal gezien is dat niet mogelijk. Waarom? Een betaalleverancier die heeft de verplichting namens de Nationale Bank, bij de welke dat ze een betaallicentie hebben,
0: mm-hmm.
1: Maar ook ten opzichte van ons als betaalschema, bankcontact, ze hebben de verplichting om elke handelaar die een aanvraag indient om bankcontactbetalingen te activeren, om die grondig door te lichten. En hier is er dus deze setup, is dus eigenlijk tijdens die screening door de mazen van het net geactiveerd geraakt.
0: Ja.
1: En daar is het belangrijk dat wij daarvan ook van op de hoogte gebracht worden, zodanig dat, en dat hebben we dan ook gedaan,
0: mm-hmm.
1: met die betaalleverancier contact opnemen om onmiddellijk die webshop te blokkeren, enerzijds, en anderzijds ook om samen met die betaalleverancier zijn screeningprocedures eigenlijk te gaan in detail bekijken, om dat in de toekomst te voorkomen.
0: Want het kan dus wel degelijk gebeuren, alleen is het wel uitzonderlijk. En hopelijk gaat het niet meer gebeuren. Maison van Eyck is intussen geblokkeerd, hoor ik. Dankjewel, Laurent Neven van Bankcontact Company. Bij ons ook nog Harald van de Win-Win-redactie. Wij hebben nu gewaarschuwd dus voor die Maison van Eyck.
2: Mm-hmm.
0: Hopelijk koopt niemand er nog als ze dus toch nog actief zouden worden. Maar er zijn helaas duizenden valse webwinkels. Hè.
2: Ja.
0: Die schieten ook als paddenstoelen uit de grond.
2: Mm.
0: Is de overheid ermee bezig?
2: Ja, de FOD Economie en de Economische Inspectie doen daar ook heel goed werk. Hè. Wat zij doen is eigenlijk heel belangrijk. Als je zoiets voor hebt, dien een klacht in via Consumer Connect. Hè. Consumerconnect.be kan je dat laten weten. Van kijk, bij die website is het misgelopen. En als zij genoeg klachten krijgen, onderzoeken ze dat. En wat kunnen zij doen? Er bestaat een pagina die ze eigenlijk voor de frauduleuze webshop kunnen zetten. Waardoor als je daar nog eens naartoe surft, je die eigenlijk niet meer ziet, maar een waarschuwing krijgt van, hey, pas op, hier hoef je niet te, je kan zelfs niet meer doorklikken naar die webwinkel. Bij de meeste browsers zijn sommige browsers die dat niet helemaal ondersteunen, maar is dat eigenlijk een heel goede manier, omdat het is niet echt blokkeren, maar eigenlijk de facto kan je niet meer bestellen.
0: Dus dat is
2: eigenlijk een heel goede, en dat kan alleen maar gebeuren als je genoeg klachten indient.
0: Dus eigenlijk is de boodschap aan iedereen, als je zo'n valse webwinkel ziet, niet alleen niet bestellen, maar ook gewoon de overheid waarschuwen.
2: Ja, zeker doen.
0: Voilà, dankjewel Harald voor de uitleg.

We zijn ermee bezig van Bart Peters. En dat is hier bij Win-Win altijd zo. Want als jij ons een mailtje stuurt, dan zijn we er dus meteen mee bezig. Stuur dus gerust door waar jij mee zit naar winwin@radio2.be.

0: Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
1: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
2: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
3: Oké. Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinderen.
1: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
2: Ah. Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
1: En?
2: Goeie akoestiek. Verkocht.
3: Mogen zijn zakje vergeten?
0: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Auto wassen?
5: Check.
4: De kelder opruimen?
5: Check.
4: De kasten uitmesten?
5: Check.
4: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur. La vie est belle.
6: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
8: Oef, de zomer is gedaan. Kijk, ik 3 maanden serieus het naftalen, hè? Maar nu kan ik eindelijk op congé. Naar de promodagen van DMG lokken.
9: Ha! De Maas van Goedhals.
10: Sonering, garagepoorten, isolerende rolluiken, maar ook raamdecoratie en terrasoverkappingen. Kijk op demaaschalkgoedhals.be. Kom van 28 september tot 14 oktober langs en geniet van straffe einde seizoenskortingen.
8: Allee, ik stuur wel een kaartje.
11: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
12: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
13: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
12: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
14: Papa?
15: Ja?
14: Wat gaan we dit weekend doen?
15: Wij gaan samen naar Levensloop Deinze om kankeronderzoek te steunen.
16: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinze om een onvergetelijke dag te beleven.
15: Meer info op levensloop.be.
16: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
17: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
18: Straks hebben we het over je gazon, want dat kan misschien wat hulp gebruiken na de hittegolven van de afgelopen zomer. Al en Daan met groene vingers vandaag. Maar eerst het nieuws met Charlotte.
19: Elke dag, telk voor twee.
20: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen, ook al werd er een toeslag van 6 euro voor administratieve kosten aangerekend. Dat mag niet volgens de Vlaamse regels en daarom was er een klacht ingediend bij provincie-gouverneur Cathy Berks. Maar die kan niets doen omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regels kan ze niets doen. Gedupeerden beter, die kunnen wel naar de rechter stappen. We krijgen vandaag mogelijk de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat zegt onze weervrouw Jacot.
21: Het wordt vandaag een uitzonderlijk warme dag met temperaturen tot 28 graden in het centrum van het land. Eventueel tot 29 graden in het oosten. Lokaal zou er zelfs een 30 graden kunnen inzitten. Een dag met veel zon en dus zeer hoge temperaturen. En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken. Dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011. Met dan zo'n 27,3 graden.
20: En ook morgen krijgen we mogelijk een nieuw warmterecord. En in Frankrijk werken de ambtenaren vandaag massaal niet. In bijna 200 Franse steden zijn er protestmarsen en wordt er actie gevoerd. De deelnemers doen dat omdat het leven duurder wordt, terwijl de regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat zegt correspondent in Parijs Frank Renaud.
22: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft.
5: De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
20: Het wordt dus zonnig en heel warm vandaag met maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden en morgenavond wel kans op regen. Donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen en dan krijgen we nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
22: Goedemorgen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring 25 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal komt door een defect voertuig. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Daar krijg je 20 minuten extra. Dan nog op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
23: Radio 2, Anne en Daan.
24: Anne Rijmen en Daan Masset.
18: Jij kan tot €375 per jaar besparen door wat meer na te denken. En het is nog goed voor het milieu ook. Hoe dan? Dat leggen we jou zo meteen uit. Zeer goedemorgen en welkom bij nieuwe Anne en Daan. Hey.

0: The Weeknd en Blinding Lights. En het lijkt een beetje eind juni alweer, vind ik. Als je het weer zo voelt en ziet.
1: Ja, ik was gisteren ook eventjes online naar de kranten aan het kijken. En daar stond zelfs een artikel. Als je nog kan, neem een dagje recup. Vandaag of morgen.
0: Dat heb je niet gedaan, want je zit hier naast mij.
1: Ja, dat... Ja, nee. Als je iets gemogen hebben, dan zat je hier alleen, wat niet leuk is.
0: Het is nu ook te laat, je bent hier nu, blijf hier nu maar. Maar je voelt het 's ochtends als je buiten stapt, je bent met de fiets vandaag, het is warm, hè?
1: Ja, ik heb alleen een klein regenjasje bij.
0: Voorbereid.
1: Het gaat niet regenen, denk ik.
0: Nee, ik heb gisteren nog gebarbecued.
1: Juist, je had dat gezegd.
0: Ja, met restjes uit de diepvries onder andere. Dachten we van ja, we gaan het leegmaken. En het was er het weer voor. Alhoewel, het was grijs gisteravond, maar de temperatuur was nog goed. Het was gezellig, het was leuk.
1: Ik heb mijn diepvries trouwens ook leeggemaakt.
0: Oké.
1: Want iemand van mijn gezin had die deur niet te goed dicht gedaan.
0: Ah, je moet hem weggooien.
1: Wat denkt u?
0: Oh, je had ook heel snel heel veel gerechten
1: kunnen maken. En niemand had het gedaan natuurlijk, hè. Ik zeg, wie heeft hier een ijsje gepakt? Niemand. Wie heeft hier eergisteren een ijsje gepakt? Ook niemand.
0: Ja.
1: Het was weer een raadsel.
0: We hebben dat enkele weken geleden ook voor gehad. En dan ben ik aan het koken geslagen. Echt alles wat ik kon opmaken, heb ik toen opgemaakt. En dan opnieuw in de diepvriezer ingevroren.
1: Ja, kijk.
0: Ja. Oké, goed. Over maaltijden en over voedsel, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Radio.

0: Sharon, love and understanding. Vandaag in de krant gelezen, een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilo ongebruikt voedsel in de vuilbak. Dat is goed voor een waarde van €375, wat we dus weggooien. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van OVAM. Is het herkenbaar voor de familie Rijmen?
1: Ja. Ik geloof dat. Ik zet dus op vrijdag de GFT-zakken buiten en dan zeg ik soms, kinderen, wat er hierin steekt, werd niet opgegeten. Ik heb gisteren nog 4 nectarines weggegooid, omdat die nectarines meer rimpels hebben dan ik. Of zo druiven die dan van achter in de koelkast staan, die blijven daar dan staan, want dan staat er een pot yoghurt voor. Niemand ziet dat dan nog. Dat wordt ook weer weggegooid. Het is eigenlijk schaamtelijk, vind ik het.
0: Ja, ik denk dat het voor heel veel gezinnen herkenbaar is. Ik vind wel dat wij er bij ons thuis wat bewuster mee bezig zijn. Het is niet dat wij niets moeten weggooien, maar we proberen echt wel te kijken van als iets bijvoorbeeld dreigt te vervallen, als je weet van oei, dat stukje vlees gaat morgen vervallen, dan stoppen wij dat in het diepvries. Dat je toch niet moet weggooien.
1: Ja, maar dan is dat zo een stukje kip. En dan?
0: De dag erna opeten? Als je het al bereid hebt, bedoel je.
1: Ah ja, zo.
0: En de dag erna?
1: Ja.
0: In plakjes snijden, een beetje salade, heb je Caesar salad, hè?
1: Ja, maar jij zegt bijna... Heb ik gisteren gegeten. Trouwens, jij zegt 70 kilogram ongebruikt voedsel dat we weggooien per jaar.
0: Ja.
1: Dat zijn dus ongeveer 3 volle winkelkarren, hè?
0: Ja.
1: En dat begint eigenlijk al in de supermarkt, vind ik. Als je nu al met honger gaat winkelen, je hebt weinig tijd, kinderen die van alles willen, dan kom je dus met een vollere winkelkar thuis dan dat je eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, zoals is in die Zweedse meubelzaak. Daar heb je ook altijd te veel bij. Mijn vrouw heeft vorige week nog een zak aardappelen van, hou je vast, 10 kilo gekocht. Ja, want die stond in promo en dan was dat goedkoper. Dus ja, wij zijn nu de afgelopen dagen aardappelen als een gek aan het eten. Hè, want dat moet op, hè.
1: Ja, maar dat staat ook in het artikel. Hè. De promo's zijn aantrekkelijk, maar je moet jezelf dan wel echt afvragen, ja, heb ik dat nu nodig?
0: Ja, en daarom komt er nu een campagne om na te denken over wat je koopt. De slogan is, ga ik het eten of ga ik het vergeten?
1: Ah, dat is goed gevonden.
0: Ja.
1: Ja, dat is de slogan.
0: Ja, dat is de slogan.
1: Oké, ja, dan spaart je vanaf nu hopelijk €375 per jaar uit. Hè. Je kunt dan schoon handtas verkopen.
0: Ah, ik was eerder aan een weekendje weg aan het denken, maar...
1: Ja, prioriteiten.
0: Je kunt op een weekendje weg misschien een goedkopere handtas gaan kopen.
1: Goedkoop? Ik?
0: Oké, niet
1: handtas.
0: Dan.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
7: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
8: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
8: Oh ja.
6: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
8: Stop, identificeer jezelf.
6: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is 1 ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
9: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets in info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
10: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.

0: Elton John en I'm Still Standing. Goeie dansplaat. Nog een goede twee weken en dan gaan we opnieuw dansen tegen kanker.
1: Ja, dat is de Radio 2 Dansathon. 24 uur lang dansen op platen die jij kiest. Peter van de Verre is de ceremoniemeester op de dansvloer en gaat ook de volle 24 uur dansen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is vrijdag 16 oktober. Om 11 uur in de voormiddag begint hij eraan. Dat is op de Grote Markt in Zottegem dit jaar. Kom er zeker een keer langs, maar daarover later meer.
0: Ja, want nu hebben we vooral jouw favoriete dansmuziek nodig. Op welke dansplaat dans jij heel graag mee tegen kanker? Of op welk nummer wil jij Peter graag zien dansen? Of welk nummer heeft voor jou een speciale betekenis? Voor jou of voor iemand uit jouw omgeving? Want dansen en muziek bij uitbreiding als steun, het is mooi voor iedereen die het nodig heeft.
1: Ja, hoe kunnen we dat doen? Ja, je volgt best Radio 2 op VRT Max. Dan kan je daar je dansplaat kiezen en steunen. Hè, kom op tegen kanker. Of ik heb het ook wat makkelijker gemaakt voor zij die nu naar VRT 1 aan het kijken zijn. Er komt een QR-code in beeld, die staat daar nu. Die kan je scannen. Dus hè, je neemt dan zogezegd een foto met je smartphone. En dan klik je daarop en dan kan je een dansplaat kiezen.
0: Fantastisch. Hey, goede dansplaten kiezen, hè, lieve vrienden.
2: Muziek verandert alles. Radio 2 Dansatom. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker.
3: Hey, VRT
2: Radio 2.
4: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
5: Olé, olé.
4: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
5: Olé.
4: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.

0: voor muziek. Liefde voor muziek in de a cappella-versie van Raymond van het Groenewoud.
1: Op de buitenring rond Brussel vertraag je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Dat komt door een defect voertuig. Op de E40 van Jouwbeke naar Veurne staat er bij Middelkerke een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E40 naar Brussel is er in Sint-Stevens-Woluwe hinder door een ongeval op de rechterrijstrook.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Straks hebben we het nog over de gazon. Dat is heilig voor de gemiddelde Vlaming. Eerst nog muziek van Roxette en Alex Warren.

0: Dit komt toch wel uit het hoogtepunt van hun carrière. Begin jaren 90 stond op het derde album Joyride dat ze uitbrachten. Met de gelijknamige single natuurlijk Joyride. Fading Like a Flower van Roxette natuurlijk.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
6: Ik ben Jo.
7: Ik ben Raisa.
5: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
8: Waar zijn we?
9: Welkom op Vergeten Eiland!
5: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
9: Oh nee!
5: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
10: Ik zal u nooit vergeten!
5: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Allee, vijf dagen na zomer in België, wat spelen wij? Here Comes the Rain Again van Eurythmics.
1: Dat is een regendans.
0: Dankjewel aan de muzieksamenstellers van Radio 2. Groene vingers uit de mouwen nu, want we gaan het over ons gazon hebben. De peloes, zoals we in Vlaanderen zeggen. En daarvoor hangt Eddy van Waaibergen aan de lijn. Dag Eddy, goedemorgen.
2: Goedemorgen Ann, goedemorgen Daan.
0: Hi. Jij hebt ons een berichtje gestuurd enkele dagen geleden. Het gaat over jouw gazon. Wat is er aan de hand?
2: Ja, wel, zoals bij de meesten zeker deze zomer. Met de hitte stond alles bruin, niet meer groen. En zoals vroeger in het tweede bericht van dus niet te sproeien, heb ik dat ook niet gedaan. Maar nu, met de regen, is alles terug groen gekomen. Behalve een plaats van een 8 à 9 vierkante meters waar het, ja, je gras terugkomt. Zelfs geen onkruid.
1: Ah, dat heb ik ook van die plekken.
0: Ja,
1: echt zo. Grondplekken, hè, Eddy?
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Alsof ik dat een hele tijd met mijn voeten overgeschoven heb. Dat dat gewoon niet terugkomt.
0: En is dat echt in het midden van het gazon? Is dat onder een boom bijvoorbeeld?
2: Nee, er staan geen bomen in het gazon. En dat is inderdaad in het midden.
0: En je hebt geen idee waarom dat net die plek dat het gras niet meer teruggroeit?
2: Nee, geen enkel idee.
0: Oké, en jij wil graag dat wij helpen om te zoeken naar hoe je dat plekje weer groen kan krijgen en waarom dat dat plekje dan niet goed groeit, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, goed. Eddy, we gaan aan de slag. De grootste helpdesk van Vlaanderen, a.k.a. onze luisteraars, komt in actie. Dus wie kan Eddy helpen? Stuur een berichtje bij Radio 2 op VRT Max en dan gaan we op zoek naar het antwoord. Eddy, blijven luisteren, hè?
2: Okidoki, doe
0: zoals
2: ik.
0: Altijd.
1: Dag, Eddy.

0: Veel heeft de kunst en Susanne, an wie gut is deine Deutsch?
1: Der, die, das, ober, unter.
0: Zeer goed.
1: Stop.
0: Stop. Ja, het gaat over zaterdag, want dan is het Duitsland boven. Dan is het nationale feestdag in Duitsland. En daarom pakken de collega's van Radio Bene uit met de Radio Bene Duitse 40. Ja, dat zijn de 40 mooiste Duitse liedjes. En jij kan die zelf kiezen.
1: Maar 40. Die hoor je zaterdag namiddag tussen 1 en 4. Niemand minder dan Helmut Lotti lotst je door die lijst. Dat is op Radio Bene. Dat beluister je via DAB Plus of 14 Max. Je smart speaker of de digitale televisie.
0: Ja, en stemmen, dat kan je doen via Radio Bene op VRT Max. Leef je daar even uit tussen al die fijne Duitse muziek. Je kan nog stemmen tot en met nu vrijdag 6 uur 's avonds. Nu, Umberto Tozzi met Gloria.
1: Oei.
0: Wacht eens, dat is Italiaans, hè, Umberto Tozzi?
1: Ja, dat is
0: het. Zijn die een beetje raar als we het over de Duitse 40 hebben en dan...
1: Ja, misschien wel.
0: Wacht een momentje. Misschien dit dan? Dat is beter, hè?
1: Ja!
0: Yeah. Allee, leef je uit in het Duits. Je kan hem meezingen van voor tot achter, ook al spreek je geen Duits. En we zijn weg! Hey!

0: Heerlijk toch, Marianne Rosenberg en Igbin Widou. Ze zou toch in de top 10 toch zeker moeten staan.
1: Ja, zeg maar top 5, was dat nu.
0: Stemmen via Radio Bene op VRT Max. En allee voor iedereen die Italië wat nauwer aan het hart heeft liggen.
1: Ah, ja, vind ik ook heel leuk.
0: Dan toch nog Umberto Tozzi.

0: Ja, jongens, pas bij het warme weer, hè. Als je je ogen dicht doet, dan zit je in Italië.
1: Oh, ik zit altijd in Italië als ik mijn ogen dicht doe.
0: Oké, Umberto Tozzi en Gloria.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Uitkomend uur, on and down to the rescue voor bruine, droge vlekken in uw gazon. Wie heeft de oplossing? Hoor je bij ons?

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Elk Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat is eten dat niet vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, fruit en vlees. En dat is verspilling van voedsel, maar ook van geld, zegt Werner Annaert van OFAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij.
1: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375... aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
0: Tanken wordt morgen heel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot €2 ongeveer. Ook diesel wordt goedkoper en kost dan nog maximaal €2,42, net zoals stookolie. De maximumprijs voor een liter diesel daalt dan met 1,45 cent tot €0,5 bij een bestelling van minimum 2000 liter. En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen om de hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan onder andere over Russische drones die ons land kunnen overvliegen, sabotagepogingen of hacking vanuit Rusland. Er is nog veel werk om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
2: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen. Gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
0: Het wordt zonnig en warm met maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden. Morgenavond wel kans op wat regen. Donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen en halen we maximum nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: En over de situatie op de weg kunnen we kort zijn. Alleen wat kleinere vertragingen op de snelwegen.
5: Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan was

0: Billy Ray Cyrus met zijn achy breaky heart. Ik heb gisteren namiddag nog een beetje in de tuin gewerkt en gezien dat sommige struiken in de voortuin echt gewoon dood zijn eigenlijk.
1: Ja, dode plekken. Hè.
0: Ja, heeft te maken met de warme zomer. Het is echt gewoon kapot gebrand. Dat wordt extra snoeiwerk de komende weken. Maar bon, daar gaat het niet over. Wel over de gazon van Eddy. Luisteraar Eddy, en het is misschien herkenbaar voor velen, want na die hete zomer heeft zijn gras ook afgezien en hij vertelde ons daarnet, ja, daar zitten bruine vlekken in het midden van de gazon. De rest heeft zich vanzelf hersteld, maar dat ene plekje dat komt maar niet terug. Hoe komt dat en vooral, hoe kunnen wij helpen?
1: Ja, wij zeg maar, de luisteraars van Radio 2, want de hulp stroomt binnen via VRT Max. Philippe die zegt, beetje harken, water in, gieten, gras zaaien, wachten, simpel. Ja. Ik denk dat we dat al geprobeerd hebben, Philippe. Nele die zegt, zit er een betonnen put, een waterput of zo, op die plaats? Want ze zegt ook bij ons duidelijk vierkantjes bruin gras boven ondergrondse putten. Nele, dat is zo het geval bij ons thuis. Dat kan ik beamen. Wim zegt, gewoon stukje verticuteren en graszaad inzaaien, het komt goed. En Laurent zegt ook, iedere 6 tot 8 weken mesten. Je kan ook groenkalk strooien. Daar is het blijkbaar nu tijd voor.
0: Oké.
1: Ik weet niet wat dat is, maar bon.
0: Dat zullen we straks eens vragen. Nee, ik weet het ook niet precies. Dag, dag Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Xavier.
0: Het is Daan, maar je mag ook Xavier zeggen. Neem dat als een compliment.
2: Het is nu erg.
0: Geef mij ook het loon van Xavier en dan zijn we helemaal tevreden. Zeg, Linda, je hebt het ook al eens meegemaakt?
2: Wij zijn momenteel er ook mee geplaagd met grote plekken waar geen gras groeit.
0: Maar jij zegt in jouw berichtje dat je gestuurd hebt, het zijn engerlingen.
2: Inderdaad, want ik heb zelf een engerling in mijn hand gehad. Dat zijn witte gekromde lichaam met dikke buiken. En ze hebben een bruine en een hele kop. Het zijn echt vieze beesten.
1: Ja, het worden kevers toch, hè?
2: Ja, dat zijn larven, dat zijn de witte larven van de meikever of de rozenkever. Ja. En die eten gewoon de wortels van het gras af.
1: Ja, ja.
2: En daarmee is er geen gras niet meer aanwezig.
0: Oké, het zou kunnen dat dat ook bij Eddy het probleem is. Linda, blijf luisteren. Misschien dat we straks ook voor jouw engerlingen de oplossing hebben. Maarten heeft ons ook een bericht gestuurd. Die zei, bel mij maar. Ik los dat zo op. Dag Maarten.
3: Goeiedag.
0: Hallo, wat is jouw oplossing dan?
3: Wel, in dit geval, als het echt om engerlingen gaat, hebben we er eentje. En dat gaat het uitzetten zijn van aaltjes.
1: Aaltjes? Ah, juist. Ja. Ja.
0: Want die eten dan die engerlingen op waarschijnlijk.
3: Ja. Ja, die eigenlijk letterlijk infiltreren in de engerling. En die eten die van binnenuit op.
0: Oké. Okay. Zeg, ik lees dat jij tuinaannemer bent. Heb je veel werk om gazons te herstellen na die hete zomer?
3: We hebben er al redelijk wat gedaan, ja. Dat is inderdaad een terugkerend fenomeen.
0: Oké, goed. Prima. We gaan verder op zoek. Als iemand nog de tip heeft, laat het vooral weten via VRT Max. Kan je doorgeven bij Radio 2.
1: Ja, daar.
0: Ja, jij kan ook meeluisteren, want uw gazon kan ook wel wat hulp gebruiken.
1: Ik denk dat ik hulp moet hebben van een tuinman.

0: Bazaar samen met Eefje de Visser en Onder Ons. En het regent concert aankondigingen deze tijd van het jaar. Vorige week hebben we het nog gehad over Clouseau. Ze gaan naar het Koning Boudewijnstadion. Gisteren aangekondigd dat Rod Stewart met zijn afscheidstournee naar ons land komt. Naar de AFAS-dome in Antwerpen. En hop, daar is de volgende. Craig David komt ook nog eens naar België. Daar hoort een verhaaltje bij, want ik heb gisteren aan onze collega Emily moeten uitleggen wie Craig David was. Jij zei zelfs, Emily, Craig David. Wie is Craig David?
1: Ja, ik ken die man niet. Ik weet nog altijd niet wie dat is. Ja, sorry. Ja.
2: Ja, dat is een generatieverschil, hè, Dan?
0: Ja.
2: Ja. Wat, Emily, we zullen voor u een ticketje kopen, want op 15 mei komt hij naar Vorst Nationaal en viert hij 25 jaar het album Born to Do It. En dat is het album, Emily, waar al zijn grote hits op stonden. Dus dat album is 25 jaar oud en jij bent 24 jaar oud.
1: Ja, dus ik ken het niet.
0: Oké, okay, goed. Nee. Misschien moeten we een klein testje doen. Ken je dit?
1: Nee.
2: Nooit gehoord. Ook niet op een feestje of zo.
1: Nee.
2: Nee.
0: Can You Fill Me In van Craig David komt uit 2000. Goed, maar dan ken je dit waarschijnlijk wel.

0: Nee?
1: Dat is als geen klein dingetje, niet.
0: Oké, dit dan. Samen met Sting heeft hij dit nummer opgenomen in 2003, Rise and Fall.
1: Jongens, ik ken die man echt niet. Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Oké, ook niet. Misschien ken je dit dan. I'm Walking Away. Nee, ook niet.
1: Okay. Nee.
2: Allee.
1: Nee. Ja.
2: I'm Walking Away.
0: Emily gaat niet meezingen in Vorst Nationaal.
1: Nee, sorry.
0: Tickets vanaf nu vrijdag te koop.
1: Ik denk dat Emily helemaal niet gaat. Ik ben er zeker van.
0: Als jij wel wil gaan, tickets vrijdag op live.

0: Zou je dat typische ringbaardje voor die tijd nog altijd hebben? Was zo'n heel fijn lijntje op zijn kaak, zo'n ringbaardje.
1: Eigenlijk, als jij een beetje trimt, bij een beetje krik. Oh. Hè? Krek, David.
0: Gaan we toch niet doen. Craig David, 15 mei 2027, koopt hij naar Vorst Nationaal. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag.
2: Ondernemen, groeien, innoveren.
3: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
2: Dat kan je zelf ontdekken op VOCA Open Bedrijvendag.
3: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
2: Voor een unieke blik achter de schermen.
3: Kan je niet kiezen?
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
3: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
8: Dag, Simo.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
13: Harta, harta, voeten.
14: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
15: Aai,
14: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
15: Een stoute kat.
14: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It en

0: De Pet Shop Boys en In Suburbia. Ik heb vanochtend toch relatief lang getwijfeld of ik een korte broek zou aandoen vandaag. En dan kijkt er iemand onder tafel. En?
1: Het is een lange geworden.
0: Het is een lange geworden.
2: Maar alleen dan.
0: Ja.
2: Je hebt niet geluisterd gisteren.
0: Jawel, jawel. Maar ik, voor 7 uur neem ik al de trein. En het was toch nog een beetje fris op het perron.
2: Ja, nog wel. En dan was er ook dat ochtendgrijs.
0: Ja.
2: En ondertussen is dat aan het verdwijnen. En ik had toch gezegd dat de temperaturen hoog gingen oplopen.
0: Ik doe zoiets mijn broek uit. Ja, voilà.
2: Oei. Ja. Ik weet niet of we dat nu wensen, maar...
1: Water in mijn ogen.
2: Je zit aan een desk, dus ik zie het niet.
0: Nee, het wordt warm vandaag.
2: Zeker, zeker. We hebben nu 20 graden. Het zou hier in Ukkel of hier in Brussel richting 28 graden kunnen gaan. Zoals op verschillende plaatsen in Vlaanderen trouwens. Dus mogelijk dat het een dagrecord wordt. Maar los daarvan, gewoon, we krijgen vanuit het zuiden die subtropische lucht. Dus dat duwt het kwik de hoogte in. Misschien in de Kempen 29 graden. Met veel zon, met af en toe wat hoge sluierwolken misschien. Of wat middelhoge wolken. Maar het blijft eigenlijk wel behoorlijk zonnig met een zwak tot matige zuidoostenwind. En dan vannacht weinig wind. Morgen opnieuw redelijk wat zon. Ook dan eventueel dat er een dagrecord, een warmterecord sneuvelt. Want het kwik klimt een graadje minder hoog waarschijnlijk dan vandaag. Maar opnieuw toch bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Normaal hebben we nu zo'n 18 graden gemiddeld. Daar zitten we toch wel ferm boven. Er komt een storing al dichterbij. Dus we krijgen morgen wel in de loop van de dag meer wolken vanaf het westen. En daar kan dan later op de dag misschien een bui uitvallen. Tegen 's avonds in het westen van het land mogelijk ook met een donderslag. Maar in het oosten, de provincies Antwerpen bijvoorbeeld, Limburg, ook de Ardennen, daar blijft het waarschijnlijk wel droog tot 's avonds. En we gaan tot 27 en in de Kempen misschien tot 28 graden en een 22 graden voor de kuststreek, want daar hebben ze al gauw die wolken.
0: Mm-hmm.
2: En dan voor de nacht daarop hebben we eerst hier en daar wat buien. Lokaal misschien een donderslag 's avonds. En dan na middernacht wordt het alweer droger met opklaringen. Komen we in minder warme lucht. Maar toch nog voor donderdag maxima tot 20 of 21 graden.
0: Dus
2: dat is zeker nog zeer goed. Met al opklaringen in het westen van het land. En in het centrum moeten ze wat langer wachten. Misschien kan daar nog wat beetje regen vallen of een bui. Maar in de loop van de namiddag krijgen we vooral in het westen, noordwesten, het centrum, krijgen we dan de zon af en toe te zien. Maar in de loop van de namiddag, het oosten van het land, zijn er toch nog wel redelijk wat wolken. En kan het nog lang grijs blijven. En kan daar af en toe ook nog wat regen of een bui vallen.
0: Mm-hmm.
2: En dan zijn we vertrokken voor een rustige periode. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, zacht najaarsweer. Temperaturen rond een graad of 20, misschien hier en daar 21 graden. Ochtendgrijs, dus een rustige start, nevelmist. Misschien wat lage wolken, maar de zon breekt daar dan door. En af en toe schuiven er wat hoge of middelhoge wolken voor. Dus redelijk mooi, denk ik. En vooral ook zacht najaarsweer.
0: Oké. Intussen wat klachten uit West-Vlaanderen. Ze lopen allemaal binnen. Wervik, Roeselare, Ruddervoorde zeggen allemaal, ja, nog geen zon hier. Die moeten
2: het ochtendgrijs,
0: ja,
2: het ochtendgrijs blijft een beetje... Ja, het kan misschien nog net middaggrijs worden. Ik kan daar ook niet aan doen.
0: Nee.
1: Jawel.
2: Maar de zon gaat er doorbreken, jawel.
0: Sophie vraagt ook, komt de zon nog? Ja, rustig iedereen, rustig. Het komt eraan, heb geduld. Dankjewel, Sabine.
2: Dag.
3: Lekker, echt lekker.

0: Plastic Bertrand en Sa Plan pour moi. We hadden daar straks Eddy aan de lijn. Eddy heeft een probleem met zijn peluche. Die is namelijk voor 75% hersteld na de hittegolven van afgelopen zomer. Maar dat laatste stukje, die 25%, dat blijven maar bruine vlekken midden in de gazon. Wat nu? Vroeg Eddy zich af. Wel, we gaan zo meteen helpen. Ga bellen met tuinjournalist Mark Verachtert voor de tips en tricks.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang... tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip talcoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
12: Oh my zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
13: Go yellow!
14: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
15: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
16: Wat?
15: Hier staat op alle modellen.
16: Ja, ja.
15: En die prijzen zijn die gecheckt?
16: Absoluut.
15: De Ford Kuga vanaf €24.500.
16: Yep.
15: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
16: Oké.
17: In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
18: Ford.
17: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
19: Please, please tell me.
20: Duran Duran in concert.
21: Bad boys!
20: Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
22: Elke dag telt voor 2.
23: Radio 2.

0: Edwin Collins en A Girl Like You. We hebben het over bruine plekken in het gazon. Daarvoor contacteerde luisteraar Eddy ons vanochtend. Dit was zijn verhaal.
1: Deze zomer met de hitte stond alles bruin, niet meer groen. Zoals vroeger in het tweede bericht van dus niet te sproeien, heb ik dat ook niet gedaan. Maar nu met de regen is alles terug groen gekomen. Behalve een plaats van de 8 à 9 vierkante meters waar het, ja, je gras terugkomt. Zelfs geen onkruid.
2: Ja, algemeen geweten dat gras zichzelf kan herstellen. Maar blijkbaar niet overal, zoals bij Eddy. Mark Verachtert, tuinjournalist en expert. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Die droge en bruine vlekken door de hete zomer, dat herstelt vanzelf, wordt gezegd. Maar op bepaalde plaatsen blijkbaar niet. Wat zou er aan de hand kunnen zijn bij Eddy?
3: Ja, bij Eddy is het wel heel vreemd dat het één grote plek van 8 tot 9 vierkante meter is. Nu, ik kanaliseer zo wat de mogelijkheden zijn. Ofwel wordt op die plek heel vaak gebarbecued, wat ik Eddy natuurlijk gun, gespeeld door de kinderen. Of zitten er, en dat is ook aangehaald in jullie uitzending daarnet, ja, zitten er mogelijk ook wel emelten of zelfs engeren in de grond, hè? En die dan voor bijkomende schade hebben gezorgd.
0: Oké, maar dus er is altijd een bijkomende reden, want van nature uit zou het gras zichzelf moeten kunnen herstellen daar.
3: Ja, omdat gras is niet alleen een zeer sterke plant, maar heeft een eigen verdedigingsmechanisme tegen zowel zon als droogte. He, haar groeipunt zit heel laag tegen de grond aangedrukt en het gras, het groene gras, dat zelfs heel gekleurd is in volle zomer, in de hitteperiode, dat legt toch altijd voor een beetje schaduw op die groeipunten en die herstellen zich na droogte. Tenzij dus dat ja, die grond daar zodanig verdicht is dat het vocht er niet meer in kan, dat ja, er dus geen reserve is om uit te putten om die groeipunten terug in gang te laten gaan. Of dat die emelt of engerlingen de worteltjes hebben weggevreten natuurlijk. Ja, dan is er ook geen herstel meer mogelijk.
2: Ja, er kwam ook nog een bericht binnen en dat volgde ik ook wel. Zo de plaats waar dat uw regenput steekt of waar dat het een keer gegraven is voor een ander leidingsje te leggen, dat is zo bij ons, daar groeit ook niks meer.
3: Nee, omdat daar ja, het gras zich ook nog aan het herstellen was. Een gezonde grasmat wortelt 15 tot 20, soms zelfs tot 30 centimeter diep. Hmm. En gaat dus zelf ook echt wel wat verder op zoek naar water om terug in groei te komen. Ja. En in die vers omgewoelde grond, of zeker zo boven een put, waar ook geen, het heet dan met een ingewikkeld woord, een capillaire cel was. Een gezonde grasmat wortelt 15 tot 20, soms zelfs tot 30 centimeter diep. En gaat dus zelf ook echt wel wat verder op zoek naar water om terug in groei te komen. Ja. En die vers omgewoelde grond, of zeker

0: gaatjes in de grond prikken.
1: Ah, ja. Ja.
0: Gaatjes in de grond prikken, waarna dat je daar ook zand overstrooit, waardoor dat je eigenlijk verticale draineergaatjes aan het maken bent in de grond.
1: Okay,
0: en dus... mocht hij die helemaal een werkout willen, er bestaan van die verluchtingssandalen, schoenen met planken in, om het zo te zeggen, waarmee dat je op een verdichte plek rondstapt. Het is echt wel hardlabeur, hoor. Maar zorg ervoor dat je dus toch wel heel veel van die gaatjes prikt, waardoor dat water makkelijker de grond in kan en gras dus ook aan dat vocht kan geraken.
1: Okay,
2: dus dat... je bewatert dat dan zelf nadat je die...
0: Nee. Je mag natuurlijk ook wel rekenen op regen. Dat is geen enkel probleem. Dat is geen enkel probleem. Okay. Nee.
1: En in het geval van de engerlingen, mochten die er dan toch zijn, wat is daar de beste remedie voor om die weg te krijgen?
0: Wel, het antwoord is ook al gegeven. Aaltjes hoort tot de mogelijkheden, want ja, er zijn geen echte bestrijdingsmiddelen meer. Let wel op met aaltjes. Aaltjes voor engerlingen moet je alleen maar toepassen in augustus, september. Oktober is al een beetje laat aan het worden. En in die periode, en dan ben je wel zelf aan het water geven, moet de grond vochtig zijn, want anders gaan die aaltjes, ik zou bijna zeggen, slapen. Ja? En dan gaan ze toch niet de aanval op die engerlingen inzetten.
2: Okay, ja. Dus aaltjes uitzetten in vochtige grond, september. En,
0: ja,
2: liefst
0: en vochtig ook houden.
2: Ja,
0: ja, ja, inderdaad.
1: De grond verluchten, heb ik begrepen. En met een riek
0: en de grond verluchten
1: is dat makkelijk,
0: ja,
1: gedaan.
0: Klopt.
1: Goed, dankjewel voor tekst en uitleg. Mark Vrachter, tuinjournalist en expert. Fijne dag nog.
0: Alsjeblieft, dag.

0: Diana Ross en My Old Piano. Het is bijna 12 uur. Jongens, toch, wat gaat het snel? Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat een gemiddeld Vlaams gezin elk jaar tot wel 70 kilo niet gebruikt voedsel weggooit. Vooral fruit, groenten en vlees. Als je dat wel allemaal zou opeten, dan bespaar je jaarlijks 375 euro. De slogan van de nieuwe campagne van de overheid is dan ook: ga ik het eten of vergeten?
1: Ja, dat de luisteraar Eddie bruine en droge vlekken in zijn gezond heeft. Hij is niet alleen. En onze tuinexpert Mark Verachtert had daar een oplossing voor.
0: Ja, dat we moeten verluchten met een riek, gaatjes prikken in de grond, zand erover strooien en dan wachten op regen. Ik wens je nog een heel fijne dag hier bij Radio 2. Veel plezier met de collega's in de regio na 12 uur. Ja, en tot morgen.
1: Allee, goed, dag, ja.
0: Dag.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
3: pas opgestaan,
2: al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in uw bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Zondag is de eerste zondag van oktober, dus VOCA Open Bedrijvendag. En wij gaan straks samen op bezoek bij een van de grootste deelnemers, ArcelorMittal in de Gentse haven.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is in de maand september een heel stuk duurder geworden. Benzine en diesel worden morgen wel een beetje goedkoper. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar het leven is opnieuw duurder geworden als je deze maand vergelijkt met dezelfde maand vorig jaar. In september werden vooral benzine en diesel, maar ook aardgas en elektriciteit duurder. En ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. We hebben daar een cijfer voor, het inflatiecijfer. Dat cijfer is deze maand van bijna 4 naar 4,6% gegaan. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. En dat is geen goede situatie voor onze economie en welvaart, zegt professor Steinbaert.
1: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt, zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is, omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast en de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
0: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met bijna 10 cent tot 2 euro. En ook diesel wordt goedkoper, 7 cent per liter. Een liter diesel kost nog maximaal 2,42 euro per liter. Net zoals stookolie, daar gaat het wel om een heel kleine prijsdaling met bijna 1,5 cent per liter bij een grote bestelling van minstens 2000 liter. Elke Vlaming gooit gemiddeld zo'n 30 kilogram voedsel per jaar in de vuilnisbak. Dat heeft OVAM berekend, dat is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het gaat om voedsel dat niet meer vers is, dat over is gebleven na de maaltijd of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, maar ook over fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en ook van geld. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant proberen al goed op te letten om zo weinig mogelijk te verspillen. Enkele tips.
2: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
3: Bijvoorbeeld yoghurtjes, als de tenminste houdbaar tot datum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven, voor ik het zal weggooien.
4: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
0: Het is vandaag Internationale Dag tegen Voedselverlies. En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad van ons land samen om de dreiging vanuit Rusland te bespreken. Het gaat onder andere gaan over Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen en hacking online. Er zijn al maatregelen genomen, maar het kan zeker nog beter, zegt chef defensie Frederik van Sina.
5: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
0: Het wordt zonnig en zeer warm deze namiddag bij temperatuur tot 29 graden in het oosten van het land. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij lokaal nog temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
7: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Wouter Landuit.
6: We komen al in de sfeer voor VOCA Open Bedrijvendag van aanstaande zondag. Vanmiddag sta ik live bij een van de populairste deelnemers, staalbedrijf ArcelorMittal in de haven in Gent. En het is hier groot, jongen.

0: terwijl de zon aan het priemen is op heel wat plekken. Of elders zit ze al gewoon door de wolken. Heerlijk toch? Casey en de Sunshine Band, give it up. Je moet eens kijken op openbedrijvendag.be waar je allemaal terecht kunt zondag. Want het is de moeite hoor, in Oost-Vlaanderen. Van een legerbataljon in Zwijndrecht tot een stokerij in Eeklo. Je leert ook alles over groendaken in Aalter, over auto-onderdelen in Zottegem, over kunstgebieden zelfs in Zeelen. Dus ga eens kijken en plan jouw open bedrijvendag, want bij sommige deelnemers moet je inschrijven om binnen te kunnen. En bij sommige bedrijven is het zelfs al te laat, want ik sta nu live bij ArcelorMittal vanmiddag in de haven in Gent. En hier is voor aanstaande zondag geen enkel plekje meer vrij. Hoe populair kan je zijn, Karen Boon? Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je komt hier elke dag werken, maar om het bedrijf te bezoeken moet je wel snel zijn, hè, elk jaar.
1: Zeker weten.
0: Ja, hoeveelste keer is het?
1: 26e.
0: 26 keer al VOCA Open Bedrijvendag. Laat ons misschien vanmiddag een radiobezoek brengen. Hè. Zo weten we wat we missen als we er niet kunnen bij zijn. Want het is een hele tour van het bedrijf, hè, die je hier maakt zondag.
1: Ja, uiteraard. De tour duurt meer dan 2 uur. Je komt binnen in onze site, waar dat het materiaal binnenkomt aan de haven van Gent. Waar de ruwe materialen binnenkomen. Die worden dan verwerkt. Dan ga je eigenlijk langs de koksfabriek, waar dat de koks worden geproduceerd als brandstof. Dan ga je richting de hoogovens, waar dat er ook een aantal zaken worden verwerkt. En dan ga je naar de staalfabriek, naar de converter, waar dat effectief de staalplaten worden gemaakt. Vervolgens ga je naar de warmhals, ja, waar dat de platen. En dan worden die platen dun gemaakt, uiteraard, zodat we die kunnen verwerken in coils. En als laatste stop, dan zie je hoe dat die verhandeld worden, terug op het schip geladen, voor te versturen aan onze klant.
0: Ik snap waarom het hier zo groot is, want dat zijn heel veel stappen, hè, die je moet zetten.
1: Uiteraard.
0: En we volgen zondag echt de weg van het erts.
1: Van de erts volledig. Van begin tot einde, van waar dat erts binnenkomt, totdat we eigenlijk een staalplaat hebben.
0: Oké, okay, en waar ergens in het bedrijf sta jij dan? Wat is jouw job?
1: Ik werk als afdelingspreventiecoördinator op de afdeling grondstoffenhavenrecuperatie.
0: Grondstoffen, dat is dan helemaal aan het begin?
1: Dat is helemaal aan het begin, maar ook helemaal aan het einde.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan ben je heel lang, denk ik, als je dat allemaal moet coveren.
1: Uiteraard. We doen ons best. We zijn een hele grote afdeling. En we zorgen eigenlijk ook, ja, ik en mijn collega's, voor de veiligheid van de mensen, dat die eigenlijk even fit en gezond naar huis terug gaan, zodat ze hier toe komen.
0: Ja, jij en je collega's. Ik denk bij een staalbedrijf vooral aan mannelijke collega's. Karen, klopt dat?
1: Vooral mannelijke, maar we hebben ook al 500 dames hier op de site van de 5000. En 50 productiedames, dus een beetje met een keer, we groeien.
0: Ja, je straalt ook. Je amuseert je hier te pletter, denk ik.
1: Uiteraard.
0: Als vrouw in een misschien typische mannensector, maar dat is eigenlijk helemaal achterhaald. Hè. Een oproep misschien aan de luisterende dames, kom hier ook eens werken. Waarom niet?
1: Uiteraard. Alles staat hier open. Je volgt opleidingen van begin tot einde. Je kan je carrière hier volledig aanpassen. Er wordt ook heel goed de work-life balance gehouden, wat dat ook zeer belangrijk is deze dagen. Het is hier gewoon fantastisch.
0: Ja. Het begint misschien allemaal met een bezoekje op de VOCA Open Bedrijvendag, wie weet.
1: Ja. Ik hoop dat heel veel dames komen en ook zien wat zij kunnen bijdragen aan een hele inclusieve organisatie.
0: Ja, maar ze moeten wel een ticket hebben en dat is misschien al iets te laat, maar misschien volgend jaar dan.

0: zou jij graag horen, denk ik, hè, Karen? De nooduitgang.
1: Uiteraard.
0: Als preventie, nee, ja, preventiecoördinator, je staat in voor de veiligheid hier, hè?
1: Ja.
0: ArcelorMittal in de haven van Gent. Een van de populairste adressen op de Volca Open Bedrijvendag aanstaande zondag. Kom jij, hoe lang werk je hier al?
1: Ik werk hier bijna 5 jaar.
0: 5 jaar. Kom je dan wel eens dingen tegen in het straatbeeld waarvan je zegt van, oh, dat is van bij ons?
1: Ja, elke dag. Ik kom van de kust. Ik rij veel op de autostrade. En de vangrails is gemaakt
0: van staal. Vangrails komen van hier?
1: De vangrails.
0: En is dat dan al meteen in de juiste vorm ook, dat dat hier buiten
1: komt? Nee. Dat wordt dan nog verwerkt. En dan wordt er nog coating aangebracht. Maar ja, dat is staal van bij ons.
0: Ja, en dat is veel staal van bij jullie, denk ik. Hè? Heel
1: uiteraard.
0: België staat vol met vangrail. Zijn er ook dingen die we in huis hebben toevallig, die hier vertrokken zijn?
1: Ja, eigenlijk uw huis zelf. Ik hoop dat die in baksteen gemaakt is,
0: ja?
1: Dat er daar cement tussen zit.
0: Ja?
1: Want de basis van cement is eigenlijk een recuperatieproduct van bij ons.
0: Oké, daar kan je mee metselen.
1: Ja, daar kan je mee metselen. Dus je huis zelf. En als je kijkt naar jezelf, misschien een keer kijken naar je voeten. Heb je schoenen aan?
0: Sneakers, ja.
1: Sneakers. De bodem van de sneakers is gemaakt met de duurzame bio-ethanol van bij ons.
0: Jullie maken voetzolen, schoenzolen?
1: Nee, wij leveren de grondstof met onze duurzame ethanol.
0: Wat hier allemaal vertrekt, jongens, in de Gentse haven bij ArcelorMittal, het is ongelooflijk, maar we dragen het dus ook gewoon op ons lijf.
1: Ja, parfum.
0: Parfum ook?
1: Ja, een van de hoofdbestanddelen van parfum is ook ethanol. En ja, dat is ook ons duurzaam product.
0: Ja, Karen, iedereen zal nog eens aan jou denken als we een vangrail zien of een vlugje parfum opspuiten straks.
2: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen. Radio 2.
3: Wouter Landuit.

0: Nothing Holding Me Back. En niets belet mij dan weer om hier even rond te bewegen op deze gigantische site van ArcelorMittal in de Gentse haven. Want er staat naar verluid een auto klaar voor de deur hier. En die brengt mij zometeen naar Bernard in de afdeling Continu Gieterij. Kun je trouwens ook bezoeken op Foca Open Bedrijvendag aanstaande zondag. Maar wij gaan zometeen al even kijken.
1: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles, meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten, of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: De motorrijders zijn ook weer content. Born to be Wild van Steppenwolf. Geen motoren hier bij ArcelorMittal in de haven van Gent. Wel heel veel andere zware machines. Je hoort ze misschien al. En je kunt ze ook zelf komen bekijken op Voka Open Bedrijvendag. Ik sta intussen op de werkvloer in de Continu Gieterij, de werkplek van Bernard van der Linden. Dag Bernard.
1: Goedemiddag iedereen.
0: Ik zie hier van alles Bernard, maar ik snap er niks van. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Wel, we staan hier op de afvoerzone van staalslabs van de Continu Gieterij. De Continu Gieterij is eigenlijk een onderdeel van de afdeling staalfabriek van ArcelorMittal Gent. Voor de staalfabriek bevinden zich de hooghovens en na de staalfabriek bevindt zich de warmwalserij. De hovens produceren iedere dag ongeveer 15.000 ton ruwijzer. Het wordt dan in vloeibare fase getransporteerd via het spoor, via torpedo's, naar de staalfabriek.
0: Torpedo's, zijn dat die grote containers hier die eraan komen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk grote thermossen, horizontale thermossen, waar eigenlijk het vloeibaar ruwijzer wordt gestockeerd om eigenlijk zo te transporteren naar onze afdeling. Ja,
0: en daar begint jouw werk dan?
1: Ja, hier begint eigenlijk onze afdeling. Dus de bedoeling is dat het ruwijzer wordt omgezet in staal. We mengen daar ook heel wat gerecycleerd schroot bij. Dat is een belangrijke eigenschap van staal, dat we tot dus oneindig kunnen recycleren. We gaan het ruwijzer omzetten naar staal door te blazen met puur zuurstof. We krijgen dan chemische reacties. Uiteindelijk krijgen we dan het staal. Nadien gaat het staal naar de panmetallurgie om nog een aantal bewerkingen uit te voeren op dat vloeibaar staal en ook een aantal legeringselementen toe te voegen.
0: Oké, dus jij geeft een soort afgewerkt product door aan je collega's.
1: Ja, inderdaad. Maar dan is het nog niet gedaan. Hè. We hebben dan eigenlijk ons hoogwaardig vloeibaar staal. Nadien gaan we met dat staal via grote pannen, dat zijn pannen van ongeveer 300 ton, naar de Continu Gieterij. Je kan zo'n Continu Gieterij best voorstellen als een mega krokettenmachine. Bovenaan gaat de puree erin en op het einde komen daar de kroketten uit. Dus de Continu Gieterij, daar gaan we dus bovenaan het vloeibaar staal van op dat moment ongeveer 1500 graden laten inlopen in een heatvorm. Het vloeibaar staal wordt heel sterk gekoeld met koelwater. We krijgen eigenlijk een streng in de heatboog. En eens dat de streng uit de heatboog komt, gaan we die in de dwarsrichting doorsnijden. Dan krijgen wij een staalslab en die weegt ongeveer 30 ton.
0: Ah, dat is de slab waar je het over had daarnet.
1: Ja, na de Continu Gieterij krijgt de staalslab nog eigenlijk een aantal bewerkingen om dan eigenlijk finaal afgevoerd te worden naar de warmwalserij.
0: Wat een proces. En je zegt het, de warmwalserij, je voelt hier ook de warmte, hè?
1: Ja, inderdaad. Afgoede slabs, die hebben nog een temperatuur van ongeveer 600 graden. Dus zeker in de winter is dat hier de ideale plaats om erop te warmen.
0: Ja, leuke plek om te werken. Hoe lang is dit al jouw dagelijkse werkplek, Bernard?
1: Wel, ik werk hier van 1999. Mijn eerste job, maar nog altijd mijn eerste werkgever sinds dat ik afgestudeerd ben. Ik ben eigenlijk gestart bij de productie. En op die manier eigenlijk tot hier terechtgekomen, ja.
0: Ja, nu ben je de baas.
1: Ik ben hier de baas, ja, inderdaad.
0: Gaan we jou hier ook als baas aan de slag zien zondag?
1: Eigenlijk niet, nee. Ik kom eigenlijk als bezoeker.
0: Je komt als bezoeker naar je eigen bedrijf?
1: Ja, inderdaad. Mijn vrouw heeft ook een heel groot interesse in grote machines en in de industriële omgeving. En ja, zij wil het nog een keer zien, dus ik kom bij haar langs om te kijken hoe dat alles hier werkt. Ja,
0: en heb je al een ticket, want het is al uitverkocht, hè?
1: Ja, ik was er heel snel bij, ja, maar het was heel snel uitverkocht, inderdaad. Ja.
0: Voor ons is het misschien te laat, maar dankzij jouw uitleg hebben we toch een idee van wat hier allemaal gebeurt. Bernard, dank je wel. En nu moeten we plaatsmaken, want daar is... Wat komt hier nu aan?
1: Dat is eigenlijk een crashvoertuig. Dat is een heel groot voertuig die eigenlijk slabs, hier in ons geval nu een zestal slabs, zal opnemen om weg te voeren naar de warmwasserij. Dus dat voertuig neemt ongeveer, laten we zeggen, een 150 ton op in één keer.
0: We gaan plaatsmaken. Dankjewel, Bernard.
1: Oké, bedankt.

0: Uit Wibbelgem kwam hij, Luc de Vos. Dat is niet zo ver hier vandaan, want ik sta bij ArcelorMittal in de Gentse haven. Waar de bedrijfsgebouwen niet alleen groot zijn, er ligt ook een groot bos achter. Daar hoor je straks meer over. Na Greet met nieuws uit jouw buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 1. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swinbergen. In en rond het treinstation van Gerardsbergen mag de politie vanaf nu tot eind oktober vragen om je identiteitskaart te tonen. Dat heeft de burgemeester beslist, omdat de politie sinds de start van het schooljaar vaak meldingen krijgt over spanningen en overlast. De controles moeten de politie helpen om sneller mensen op te sporen als er iets misgaat, zegt burgemeester Fernand van Trienpont.
1: Door die maatregel geven we de politie ook de kans om preventief op te treden. Het is vooral door die spanningen vroeg te gaan detecteren, door escalatie te gaan voorkomen, door te weten wie het is en door tegelijkertijd ook het signaal te geven dat je niet naar Gerardsbergen moet komen om amok te maken. We vinden dat heel belangrijk om dat op die manier duidelijk te maken.
0: De controles zullen vooral voor en na de schooluren plaatsvinden. Eind volgende maand bekijkt de stad of de maatregelen werken. Gent verplicht niet dat de nieuwe beheerder van de schoolhoeve in Drongen er dieren zal houden. Gent wil schoolhoeve de campagne binnen 2 jaar uitbesteden om geld te besparen. De huidige werking verdwijnt er na ruim 40 jaar. De dieren die er nu verblijven, verhuizen sowieso. Of de nieuwe uitbater opnieuw beestjes zal houden, is daarom nog niet zeker, zegt schepen Evita Willaert.
2: Het is wel zo natuurlijk dat de dieren vandaag een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht en de beleving van de campagne zijn. Het lijkt mij aannemelijk dat kandidaten daar opnieuw mee aan de slag willen. Maar we willen ook niet op voorhand 1 pedagogisch model opleggen. Er zijn ook andere waardevolle natuureducatieve werkingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een bezoekerscentrum van de Vinderhoutse bossen. We weten het nu nog niet. We willen vooral kwaliteitsvolle natuureducatie op die plek opnieuw.
0: Gent besteedt ook het kasteel naast de schoolhoeve uit. Er is veel kritiek van de oppositie op de plannen. Eerder was er ook burgerprotest. Gent wil in april volgend jaar beslissen wie de overnemer wordt. In de Damvallei in Destelbergen wordt vandaag een speciale maaier op rupsbanden in gebruik genomen. Een zogenaamde softtrack. Die kan werken in heel natte natuur waar gewone tractoren vast komen te zitten in de modder. Maar die natte natuur in het Nationaal Park Schelde-Vallei is wel belangrijk voor het voorbestaan van specifieke dieren in de regio. Zoals de otter en de lepelaar, zegt voorzitter van Natuurpunt Bart van Gansbeke.
3: Natuurlijk, als je daar niks aan doet, wordt dat een bosgebied. Die hebben juist die open landschappen, die open natuurgraslanden en die moerassen nodig om te kunnen functioneren. En daardoor gaan die dieren daar natuurlijk daar enorm van profiteren. Natuurlijk, dat zijn allemaal icoonsoorten. De otter bijvoorbeeld is natuurlijk een symbool, omdat die, als die daar zit, betekent dat er heel veel andere soorten er ook zitten.
0: Ook langs de Schelde tussen Gent en het Waasland is sinds vorig jaar een rupsmaaier actief. En een Oost-Vlaming is wereldtop in de frisbeesport. Gentenaar Tobe de Krane is voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot de beste speler van de Amerikaanse profcompetitie Ultimate Frisbee. De Krane is 23. Met zijn team Boston Glory maakte hij dit seizoen 40 goals en gaf 69 assists. Vorig jaar was hij de eerste speler van buiten de Verenigde Staten die de prijs won. 2 jaar geleden werd hij ook al verkozen tot beste nieuwkomer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met lokaal tot 30 graden. Morgen blijft het nog warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond kans op regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook de hele dag in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Greet.
5: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landait.

0: Gustav, onze man op het Songfestival met de hoed. En Geert, hij mag hem ophouden, denk ik, zijn hoed, hè, want de zon is intussen overal aan het doorkomen.
1: Ja, klopt. Die begint er nu echt helemaal goed door. Helemaal goed, goed.
0: Gaat het met jou ook helemaal goed?
1: Ja, die begint er nu goed door te komen. Ik wilde een woordspeling maken op de goed en de goed, maar ik zat later voor wat
0: het is. Ah ja, oké, ik had hem niet mee, sorry.
1: Ja, het heeft eventjes geduurd. Maar vanochtend hadden we even wat problemen, hè, met die nevel en die mist die dan plots zijn opgedoken. Eerlijk is eerlijk, dat was niet zo voorzien dat dat op die schaal zou gaan gebeuren. Maar intussen lost het op. Gans dat wolkendeken is aan het instorten. Dus die zon die komt overal straks tevoorschijn, als ze er nog niet is. En de temperaturen die krijgen een boost. We gaan naar die 5, 6, 27 graden. Toe. Dat zal aan het eind van de middag bereikt worden. Rustig weer ook. Zwakke wind uit de zuidelijke richting. En dan vanavond, een uitgelezen avond. Hè. Heel erg zachte temperaturen. Het is natuurlijk snel donker, maar goed, met een lichtje of een kaarsje erbij kan het ook gezellig zijn. Want voor de temperaturen moet je het niet laten. Die gaan pas heel laat weer onder de 20 graden duiken. En morgenochtend hebben we nog 15, 16, 17 graden vast. Mm. Maar dan morgen schuift er wel snel veel bewolking binnen, hoor. Dat gaat een heel stuk minder zijn. Met temperaturen dan nog vooraan de 20 graden. Ik denk, als je een verdeling gaat maken morgen en je gaat van west-noordwest eigenlijk richting zuid-zuidoost door de provincie heen, laat ons zeggen in de buurt van Aalter zul je maxima hebben van een graad of 20, 1, 22 misschien nog. Maar ga je dan richting Aalst-Endermonde, dan kan er nog een 3, 4, misschien 25 zijn net. Maar in de loop van de dag zal het ook daar snel minder worden met binnenkomende wolken en regen en buien. En dat zou best een felle bui kunnen zijn, zelfs met onweer erbij. En dan naar donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag toe rustig weer opnieuw. Meestal droog en maxima dan vooraan of rond een graad of 20 met een mix van wolken en zon.
0: Oké, ik zie hier alleen maar blije gezichten bij de mensen die jouw weerbericht horen, Geert. Het kan slechter, hè, zo begin oktober.
1: Al of niet met een hoed op, hè?
0: Ik heb nog niet veel hoeden gezien hier bij ArcelorMittal, maar het kan nog komen met dit weer. Geert, dankjewel, tot morgen weer, hè.
1: Tot morgen.
2: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
3: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
2: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
4: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vanderbouwideeën.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.

Let Me Entertain You van Robbie Williams en VOCA Open Bedrijvendag. Zondag is ook entertainment voor je ogen, want als je hier langskomt, waar ik nu vandaag sta bij Arcelor Mittal in de Gentse haven, dan val je van de ene verbazing in de andere.

0: Want het bedrijf is gigantisch groot. De productielijn ook. Zonder te overdrijven, gigantisch. Maar achter dat bedrijf ligt er ook een enorm groot bos. En dat had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen. Robbe van der Stijkel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want we zitten hier midden in het havengebied. Hoe komt dat bos hier?
1: Ja, wel, dat is eigenlijk al sinds de jaren 30 dat we hier gestart zijn met het aankopen van grond langs de kanaalzone. Wat dat strategisch interessant is. En dat was hier eigenlijk een voormalige Prostijnenwijk met daar rond landbouwgrond en bosgrond die daar al rond lag.
0: En jullie dachten, dat is wel leuk, dat bos, dat houden we gewoon.
1: Ja, we hebben daar zelfs ook een heel groot stuk zelfs nog bijgeplant voor 2000 zelf. En op die manier zijn we eigenlijk van een 800 hectare grond voor het hele site toch nog altijd steeds een 300 à 400 hectare die nog steeds groen en bos is op dit moment.
0: Dat is wel veel, hè, op deze locatie.
1: Ja, dat is gigantisch, ik zeg het. En we hebben nu ook sinds enkele jaren de mogelijkheid gegeven aan onze collega's om daar ook van te genieten tijdens de pauze bijvoorbeeld. Als ze eventjes willen ontsnappen van de werkomgeving, om daar eigenlijk een wandeling te doen van een tweetal kilometer.
0: Dat mag.
1: Ja, we hebben daar inderdaad een wandeling uitgestippeld voor de collega's die eventjes willen ontsnappen van de werkomgeving, een frisse neus halen. En je zou verbazen, als je daar 5 minuutjes rondloopt, vergeet je eigenlijk dat je op een industriële site bent.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Lekker deconnecteren daar.
1: Inderdaad, dat is inderdaad de naam die we eraan gegeven hebben, het deconnectiebos.
0: Kijk. Mag je ook werken in het bos? Is dat toegestaan?
1: Werken hebben we nog geen collega's zien doen op dit moment, maar we hebben wel al gehoord van initiatieven rond wandelvergaderingen bijvoorbeeld. Ook met de collega's kort picknicken in het bos in kleine groepen is ook mogelijk. Dus het wordt ook voor verschillende mogelijkheden gebruikt.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel geluk, want jouw werk bestaat voor een deel uit dat bos beheren. Hè. Je mag er heel vaak naartoe dan.
1: Ja, ik heb inderdaad het privilege om daar regelmatig eens naartoe te gaan, nadat ik gezien dat een deel van mijn takenpakket is om het groenbeheer hier op site en het bos uiteraard ook te beheren. Ja.
0: Wat is dat dan? Heel de tijd snoeien en paadjes aanleggen en zo? Of?
1: In het bos zelf proberen we zo weinig mogelijk te doen om zowel de planten als de dieren alle rust te geven die ze ook nodig hebben. Wij proberen daar eigenlijk enkel ervoor te zorgen dat het veilig is voor onze werknemers om daar op het pad te wandelen. En voor de rest laten wij alle dieren en die daar zich hebben genesteld en hun ding doen.
0: Wat zit er van dieren dan?
1: Degene die het meest gespot worden door onze collega's zijn toch wel de reetjes, de konijnen en de eekhoorns. En we hebben zelfs sinds enkele jaren een bijzondere bezoeker. En dat is een zwart reetje die af en toe voorbij komt. Het is vrij zeldzaam.
0: Dat verwacht je toch niet? In een bos in de haven in Gent? Wauw. Heb je ook otters? Zoals in de Damvallei daarnet in het nieuws? Of zijn die hier nog niet
1: Dan zouden we toch nog eens goed moeten zoeken, maar voorlopig zijn er nog geen otters gespot bij ons in het bos.
0: Oké. Mogen wij er zondag ook eens door?
1: Het zal geen deel uitmaken van de route om er echt door te gaan, maar jullie zullen er wel zeker passeren en er een kort woordje uitleg over horen. En enkele jaren geleden was een bezoek aan het bos wel degelijk een onderdeel van de Open Bedrijvendag. Dus wie weet, in de komende jaren staat het nog eens op de planning.
0: We zullen hier moeten komen werken dan als we er snel willen van genieten. Maar misschien
1: als je direct wilt genieten, dan ga je hier moeten komen werken.
0: Ja. En zeg, nog één vraag. Mensen die graag lopen, mag dat? Even een loopje gaan doen over de middag tussen de bomen?
1: Daar hebben we voor gekozen om dat niet toe te staan, dat we toch nog altijd met het veiligheidsaspect zitten en we op een industriële site zitten. Dus hebben we ervoor gekozen om het te beperken, het gebruik van het bos. Maar er zijn, zoals je hebt gehoord, zijn er vele mogelijkheden om ervan te genieten nu al.
0: En ook waarschijnlijk om het zwarte reetje niet te veel te storen. Onverwacht en net daarom nog specialer dan het eigenlijk al is. Het deconnectiebos van ArcelorMittal in de Gentse haven.

0: My body isn't ready. Ik ben er denk ik wel helemaal klaar voor, hoor, intussen. Voor de VOGA Open Bedrijvendag van zondag. Ik heb hier ook al echt mijn ogen uitgekeken hier bij staalbedrijf ArcelorMittal in Gent. Karen van de preventiedienst, Frank Sinatra, die zingt over New York als the city that never sleeps of doesn't sleep. Dat gaat eigenlijk even goed voor ArcelorMittal, denk ik, hè?
1: Uiteraard. 24 op 24, 7 dagen op 7, kerst, oudejaar. We zijn hier altijd aanwezig.
0: Moet je werken met kerstmis dan?
1: Vorig jaar heb ik gewerkt, nu is dat iemand anders. Beurtrol.
0: Toch een lichte blijdschap.
1: Ja, beurtrol.
0: Maar jullie hebben eigenlijk echt de voorzieningen van een kleine gemeente ook, hè?
1: Ja, wij zijn ongeveer 8 vierkante kilometer groot. Een beetje dezelfde grootte als Gentbrugge en Oostakker. En wij hebben een eigen dokter, een ambulance dienst, een brandweer. Wij hebben hier ook een restaurant. Ja, het is hier alles.
0: Twee carwashes heb ik me ook laten vertellen.
1: Twee grote carwashes. Wel zelf te bedienen uiteraard. Het wordt niet gedaan voor
0: je. Het
1: is zelf carwash.
0: Maar toch luxe om dat op je werk te kunnen doen. Is er ook een kapper? Ik vraag maar iets.
1: Misschien een toekomst?
0: Ah, kijk, de baas luistert mee bij deze. Een goed voorstel. Nog net niet op dit moment, maar het kan wel. En het is hier echt een wereld op zich. Een wereld die je dus nu zondag kunt ontdekken op VOGA Open Bedrijvendag. Als je natuurlijk al gereserveerd hebt. Want ArcelorMittal is voor dit jaar toch helemaal volzet. Maar geen nood, er zijn nog genoeg bedrijven waar je zondag wel welkom bent. Je vindt ze allemaal op openbedrijvendag.be.

0: Jongens, de tijd vliegt toch als je je amuseert. Even voorproeven van de VOCA Open Bedrijvendag bij ArcelorMittal hier in de haven van Gent. En dan zondag het echte werk. Je hebt de groetjes van alle collega's hier bij het bedrijf. En van het zwarte reetje ook uit het bos van ArcelorMittal. Tot morgen.
1: Oef, de zomer is gedaan. Kijk, ik 3 maanden serieus zitten aftalen, hè? Maar nu kan ik eindelijk op congé. Naar de promodagen van DMG lokken.
2: Sonering, garagepoorten, isolerende rollaken, maar ook raamdecoratie en terrasoverkappingen. Kijk op demaasschalkgoedhals.be. Kom van 28 september tot 14 oktober langs en geniet van straffe einde seizoenskortingen.
1: Allee, ik stuur wel een kaartje.
3: Autowassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop Deinze om kankeronderzoek te steunen.
6: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinze om een onvergetelijke dag te beleven.
5: Meer info op levensloop.be.
6: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
9: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
10: Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
8: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
9: Ah. Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
8: En?
9: Goeie akoestiek. Verkocht.
10: Mogen zij Shaki vergeten?
11: Zelfbouwmarkt. Bouwen
7: nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
12: Het zijn housewarming weken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarming weken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
13: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Wat een dinsdag. Eind september en dan volop zon. Daar gaan we van profiteren met zometeen jouw Radio 2 Hitmix. Na 1 wordt plezant echt.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is in de maand september een heel stuk duurder geworden. Benzine en diesel worden morgen wel een beetje goedkoper. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In september zijn vooral benzine, diesel, aardgas en elektriciteit duurder geworden. Professor Stijn Baert van de UGent waarschuwt voor koopkrachtverlies.
1: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen leiden op die manier.
0: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met bijna 10 cent tot 2 euro. En ook diesel wordt goedkoper, 7 cent per liter. Een liter diesel kost nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter vanaf morgen dus. Elke Vlaming gooit gemiddeld zo'n 30 kilogram voedsel per jaar in de vuilnisbak. Dat heeft OVAM berekend, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het gaat om voedsel dat niet meer vers is, dat over is van de maaltijd of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, maar ook over fruit en vlees. En dat is verspilling van voedsel, maar ook van geld, zeker in dure tijden. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant hebben enkele tips.
2: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè. En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
3: Voor ik naar de winkel ga, kijk ik in mijn kasten en koelkast van wat heb ik eigenlijk nog, wat heb ik nog nodig.
4: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt.
0: Het is vandaag Internationale Dag tegen Voedselverlies. Bij een brand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is vanmorgen een man overleden. Er waren ook 2 gewonden. De brand ontstond in een huis waar volgens de burgemeester seizoensarbeiders wonen. Zij werden bevangen door de rook. De woning zelf is onbewoonbaar verklaard. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. En de Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Gisteren moesten de gesprekken worden stilgelegd omdat Vlaams minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden nadat ze de hele nacht door hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het parlement moest daardoor ook worden uitgesteld naar morgen, naar woensdag. De onderhandelingen zaten gisteren al in de laatste rechte lijn, maar dat betekent niet dat de ministers het nu snel eens zullen zijn, zegt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen voor ons volgt.
5: Minister-president Diependalen van N-VA zei gisteren dat ze eigenlijk nog maar een kwartiertje nodig hadden om alles af te kloppen, maar het ziet er naar uit dat het straks toch wat langer zal duren. Bij zijn coalitiepartner Vooruit horen we dat er toch nog een aantal afspraken uitgeklaard moeten worden voor het akkoord rond is. Daarom zitten de kabinetchefs van de ministers eerst samen om enkele technische details in de cijfertjes uit te klaren. En nadien om 3 uur is het dan aan de ministers zelf. Nou, wat er gisteren gebeurd is, wil niemand opnieuw de nacht ingaan, maar tegelijk wil ook niemand voorlopig gezegd hebben dat ze er heel snel uit zullen zijn.
0: Het wordt zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 29 graden. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon dan. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij lokaal temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Sophie. Zometeen, ja, dan gaat er een belletje rinkelen. Eerst gaan we naar de weg en daar valt het allemaal heel goed mee. Alleen op de snelwegen zijn er hier en daar nog wat kleine vertragingen.

Anita Ward. Ring my bell. Hey, wat een dinsdag. Eind september, zonder bijen, lekker warm. En als je straks op tijd klaar bent met werken, misschien nog wat profiteren, terrasken doen, iets gaan drinken of waarom niet, richting zee. Lisa Lewis die zorgt nu al voor dat strand met haar zon, zee, strand.

Kershaw, I won't let the sun go down. Ja, misschien zit jij daar ergens intussen met één oog op de klok. Een paar uur werken, nog een vergaderingske fixen. Of ja, misschien ben je gewoon lekker vrij vandaag en ben je wat stappen aan het knallen. Net zoals Christa aan het doen is hier. Laat weten in de app, VRT Max app via Radio 2, dat ze een pak steppen aan het verzetten is. Excellent weertje. En terwijl ook luisteren naar Radio 2. Super, nee, jij bent super goed bezig, Christa. En ik zorg met veel plezier voor jouw Radio 2 hitmix met nu. We blijven in de 80s. Enjoy the silence. Oh,

0: Heerlijk bericht ook van Linda uit Zulte. Zalig weertje, straks met de fiets naar de nieuwe fietsbrug gaan kijken in Zulte. Heel veel plezier daar met de fietstocht. Heerlijk in dat weertje, hè. Het zal wel zijn. Zometeen blijven we nog even in deze stilte hangen met iemand die je sinds gisteren ook tussen 4 en 6 hoort op Radio Bene.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei, met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen. Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijn Stadion.
8: Nobelprijs.
7: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100%. Met de pro van...
10: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost?
14: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
16: Radio 2.

Bart Herman. Alles valt stil. Stilzitten, dat doet deze Bart absoluut niet. Hè. Sinds deze week hoor je hem op Radio BNN elke namiddag van 4 tot 6 met Goedgezind. En er valt nog veel meer te vieren, want Bart die viert 50 jaar muziek. Gaat hij doen op zaterdag 17 oktober. Dat viert hij in de Koningin Elisabethzaal, zo is het in Antwerpen. Via Radio 2 op VRT Max kan je tickets winnen. Je weet waar je moet zijn. Heel veel succes. En nu genieten van deze Choose in Texas.

0: Jackson uit de 80s. Perfect voor een zonnige middag, jouw dinsdagmiddag. Sowieso wordt het ook een groot feest. Bij Wiesje zie ik in geel, die doet de groetjes tussen de berichten. Heeft ook laten zien dat ze de buren heeft uitgenodigd, puur uit vriendschap, om ze te laten genieten van goeiendag. Zie ik dat goed hier tussen de berichten? Amai, nog moeite, nog kosten gespaard met... Oh la la, tomaat, crevet, alles erop en eraan. Jongens, geniet er vandaag. En zometeen gaan we nog wat meer dansen, maar eerst gaan we naar de weg. Daar op de E313 naar Antwerpen komt er een kwartiertje extra bij vanaf Rans. En andere vertragingen die zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Gauthier en Kimbra. Somebody that I used to know. Van iemand uit je verleden naar iemand die vooral vooruit wil kijken. Ja, niet te veel blijven hangen in wat anderen zeggen of van je vinden. Gewoon je eigen ding blijven doen. Dat is zo'n beetje de boodschap van onze Sam Goris in zijn nieuwste. En daar geloven we deze week extra hard in hier bij Radio 2. Dus extra veel genieten van Kijk Omhoog, want dat is deze week. Ja, hoor.

0: Sam Goris, kijk omhoog. Jouw Radio 2 topsong deze week. Zometeen dansen mag nog altijd. Alleen doen we wel het licht uit. Met een grote meneer uit de 80's. Staat voor je klaar?
1: VRT Radio 2.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Joehoe.
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig. Merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
2: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons... Maxime, Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
8: Vieren Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
1: Radio 2.
11: Radio 2.

Ja, ja. Prachtig, hè? Bruce Springsteen, Dancing in the Dark uit 1984 ondertussen. Blijft echt zo'n plaat waarbij je na die eerste paar seconden al weet... Dit is een... Ja, top, hè? Springsteen, 77 jaar jong geworden, vorige week nog steeds The Boss. Nu van de 80's naar 2004 stond op het debuutalbum van Keane deze hier. Schijf ook, jongens. Everybody's Changing. Jawel, van Keane.

0: een beetje meer tijd. Misschien kunnen we dat wel regelen. We zijn hier nog wel even met jouw Radio 2 Hitmix. Trouwens, aanrader, mocht je hem nog niet hebben gezien en je hebt wat tijd over, check de docu. Het is een hele documentaire, verschillende afleveringen. En ik vind hem op Netflix over Kylie Minogue. Echt heel straf en echt een aanrader.
1: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
2: Als de muur konden praten.
1: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry.

0: speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: De beste volle van maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah, jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Wat een lekker weer vandaag. Ik blijf gewoon bij jou met goede muziek zo meteen. Radio 2 Hitmix Continues. Met eentje waarbij je echt niet gaat kunnen stilzitten.
6: Elke dag, telk voor 2.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is deze maand opnieuw duurder geworden. Het inflatiecijfer dat dit aangeeft is deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7% gegaan. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023 en dat is geen goede zaak voor onze economie en welvaart. In september werden vooral benzine, diesel, aardgas en elektriciteit duurder en ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
8: Wat je op zo'n moment moet doen is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips om in de supermarkt bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op. Dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
7: Bij een woningbrand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester verbleven ze in een huis voor seizoensarbeiders. Het was een zware brand, zegt Renate van der Stel van de politie.
9: Er was veel zwarte rook te zien, ook in de omgeving. Toen zijn er 3 mensen buiten geraakt. 1 iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
7: Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir is gestart met de lerarenopleiding aan de Limburgse Hogeschool PXL. Demir heeft een diploma in de rechten van de KU Leuven en behaalde daarna een master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Nu gaat ze dus opnieuw studeren. Ze volgt de opleiding educatieve bachelor in het secundair onderwijs via een verkort traject in avondonderwijs. Of het ook echt de bedoeling is om zelf voor de klas te gaan staan, is niet duidelijk. Eerder deze week postte de minister op haar sociale media foto's tussen haar medestudenten. En de Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de huizencrisis daar aan te pakken, na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uithuiszettingen verbieden en bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. Ook de vakantie- en kamerverhuur wil de regering strenger aanpakken en er komt een tijdelijk verbod op aankopen door fondsen die woningen aankopen om er snel veel geld mee te verdienen. Vrijdag stemt het parlement over al die maatregelen. Het is zonnig en warm bij temperaturen vandaag tot 29 graden in het oosten. Ook morgen krijgen we nog heel wat zon. In de namiddag wel wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Sophie. Nu naar de weg, E313 naar Antwerpen. Daar komt er 10 minuten bij vanaf Randst. En andere vertragingen die zijn beperkt.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Blijft echt een zalige plaat dit uit 1987. En nog altijd volume omhoog en gaan. Veel meer moet dat soms niet zijn. Hey, de Britse Jamie Miller is ook weer terug met nieuwe muziek. Dit is Baby Doll.

Hans de Boy met Annabel. Eentje die je waarschijnlijk al 100 keer hebt gehoord. Maar als hem begint, ja, dan zing je hem toch weer mee. Of je wil of niet. Dat is ook wel het leuke hier. Radio 2 Hitmix. Eer moment zitten we in de 80's. Met deze dus. En een paar tellen later gewoon weer helemaal bij nu. Zoals deze. Twee straffe stemmen nu. Laura Tesoro, Loïc Noté. Dit is Strangers. Nee.

0: Zometeen van twee vreemden naar beste vrienden. En die kennen elkaar al heel lang.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
3: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
4: Of zoals wespen van mijn terras.
2: Of zoals indringers uit je tuin.
4: Oh ja.
2: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
5: Stop, identificeer jezelf.
2: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
6: Horta, horta, voelta.
7: Voel nu kat haar zalig zachte vacht.
8: Ah,
7: voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Ah,
7: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, graag iets Japans.
13: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
12: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
15: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
16: Bell & Bo.
17: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

You're my best friend queen. Goed bezig, Therese. Aan het poetsen stuurt ze in een berichtje. Het gaat zoveel vlotter met al die mooie muziek. Het zou wel zijn. Ik heb Wiltura voor je met Vergeet Barbara. Christophe, die doet tegenwoordig ook heel graag dit soort songs. Uiteraard toerde al rond. Nu komt hij daarmee naar de Lotto Arena met het repertoire van Wil. En natuurlijk van de vriend voor waar het allemaal kwam.

0: Een Oostenrijker die in de ethisch Mozart plots heel andere dingen liet doen. Komt eraan. Maar eerst even naar de weg. E313 naar Antwerpen. Daar komt 10 minuten bij vanaf Frans. En andere vertragingen die zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

0: Falcon, Rock Me Amadeus, blijft speciaal gevallen, die plaat. Mozart in de 80's en het werkte ook nog. We laten Oostenrijk achter ons, komen dichter bij huis nu met onze toerist Limpsy.
1: Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

0: Louis Slim C met Koning Liefde. En zometeen 90s en Sing Hallelujah. Dan weet je genoeg, toch? Radio
1: 2. Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè? Doei!
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb dan wel 2 bankkaarten nodig, hè?
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare. Met live uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière switch?
6: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
5: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
9: Was dat alles meneer?
10: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op te eten, of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
13: Absoluut, met de pro van...
12: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

feest net met Dr. Alban en Sing Hallelujah. Trouwens, die Dr. staat daar niet voor de show. Nope. Alban was een echte tandarts voor hij zanger werd. Stel je voor, Sing Hallelujah en dan je wijsheidstand eruit. Hey, gelukkig koos hij voor de muziek en wij ook. Nu, Nathaniel Rateliff en The Night Sweats. I Need Never Get Old.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Floor, snelle, parkje, biertje, vrienden en nog een danske erbij. Want onze Peter van de Veire danst binnenkort weer 24 uur tegen kanker tijdens de Radio 2 Dansathon in Zottegem. En daar kan jouw plaat ook tussen zitten. Want welke song krijgt jou altijd aan het dansen? Laat dat maar even weten via Radio 2 op VRT Max. Misschien is deze wel. Tears for Fears. This is Everybody Wants to Rule the World.

0: Lady Gaga. Papa Razzi.
1: Vanavond op VRT1.
2: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
3: Oh, met een man of 20?
2: 20?
3: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
2: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
3: Minstens 4.
1: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docu-reeks Suzix de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier. Radio 2.
4: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
5: Oef, de zomer is gedaan. Kijk, ik 3 maanden serieus zitten aftalen, hè? Maar nu kan ik eindelijk op congé. Naar de promodagen van DMG lokken.
6: Ha! De Maas van Goedhals.
7: Zonwering, garagepoorten, isolerende rolluiken, maar ook raamdecoratie en terrasoverkappingen. Kijk op demaaschalkgoedhals.be. Kom van 28 september tot 14 oktober langs en geniet van straffe einde seizoenskortingen.
5: Allee, ik stuur wel een kaartje.
6: Kies zo goed als de Maas.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
9: Kan je nog lang lezen?
8: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht!
10: Auto wassen?
11: Check.
10: De kelder opruimen?
11: Check.
10: De kasten uitmesten?
11: Check.
10: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Namen. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een kunst.

0: culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
1: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
4: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
5: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
6: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
7: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
8: Okay. Maar een grote, want wij 5 kinders.
6: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
7: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
6: En?
7: Goeie akoestiek, verkocht.
8: Mag je zijn zakkie vergeten?
2: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
9: Papa?
10: Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
10: Wij gaan samen naar Levensloop Deinzen om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinzen om een onvergetelijke dag te beleven.
10: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Ja, en voor je het weet zijn we alweer een stuk verder op deze dinsdag met straks een 90s plaat waarvan je na 3 seconden al meezingt met la-da-dee, la-da-da. Ja, weet je het wel?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen voor een akkoord te sluiten over de begroting. De Vlaamse regering is op zoek naar nieuwe inkomsten en besparingen om die begroting voor volgend jaar in orde te krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al dicht bij een akkoord. De gesprekken werden toen stilgelegd omdat minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit onwel waren geworden. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's een protestactie gehouden tegen de besparingen van de federale regering op internationale samenwerking. De organisaties vrezen dat de federale regering, die ook op zoek is naar nieuwe inkomsten en besparingen voor de begroting, opnieuw naar ontwikkelingshulp zal kijken. Terwijl er zoveel extra wordt geïnvesteerd in defensie, zegt Griet IJzewijn, beleidsmedewerker van 11111.
1: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
0: Vorig jaar heeft de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. En in Frankrijk blokkeren leerlingen schoolgebouwen overal in het land. Ze protesteren tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In de Franse hoofdstad Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard, die is voor ons in Rijssel, vlak bij de Belgische grens, waar deze voormiddag hevig actie is gevoerd.
2: Het is hier wel stevig geweest, hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden vandaag. Boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon, omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos. En dat een half jaar voor de verkiezingen.
0: Op dit moment is het in Ukkel in Brussel 27,8 graden. Dat betekent dat het oude dagrecord van 29 september 2011 is gesneuveld. Nog nooit was het zo laat op het jaar zo warm. En mogelijk doen we daar nog wat bij. In het oosten halen we zelfs tot 29 graden. En ook morgen krijgen we nog heel wat zon. In de namiddag wel wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dank u wel, Sophie. Zo gaan we naar de weg. E313 naar Antwerpen. Daar komt er 10 minuten bij. Vanaf Ranst en op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij van Antwerpen Noord tot Deurne.
4: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

Word je goed gezind van, hè, van dit. Met de zon erbij, Crystal Waters, Gypsy Woman. Hoe zot is dat hier? Hoe warm is dat hier? Ja, en ik snap het. Ik snap het volledig. Je zit met deze misschien weer de hele middag in je hoofd. Laradie, laradau. Ja, sorry. Maar misschien, heel misschien helpt het om even te vergeten met Gert en James. Komen eraan met Mariwodo. Nog zo één. Hey, een heel goede middag daar. Geniet.

Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. En nu van de 80's naar Anastasia. Die staat op 18 oktober in het Koninklijk Circus in Brussel met al haar grote hits. Amar Love, Left Outside Alone en deze Paid My Dues. Wil je haar live aan het werk zien? Via Radio 2 op 14 Max kan je tickets winnen. Hey, heel veel succes en wie weet sta je deze in Brussel binnenkort mee te schreeuwen.

0: Oh jongen, wat een stem hè. Anastasia paid my dues. En zometeen nog een stapje verder dan met een stel Britten die in de 80's toch nooit echt normaal hebben gedaan. Ze komen eraan hoor.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van, je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: 30 ideeën voor pastaschotels.
5: In Libelle Lekker naar...
6: De vijf beste beleggingen van het moment.
5: In Trends of naar...
6: Belgische politiek achter de schermen.
5: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat... normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Binnen in het hoofd van Lotte in Design Museum Gent.
12: Wow, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten?
13: Een stoel heeft 4 poten, zegt hij van wiskunde altijd.
12: Is dat dan een goede stoel voor op school?
11: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor, want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.
16: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

Madness met... Juist, One Step Beyond word je vanzelf goed gezind van. We komen van Londen gewoon weer wat dichter bij huis nu met onze Christophe.

Teddy Swims, Break Up in Reverse. En zometeen even goed opletten, want we krijgen een les in de liefde van level 42. Eerst naar de weg. E313, daar naar Antwerpen, komt er 10 minuten bij. Vanaf Ranst, Antwerpse ring, richting Gent, ook 10 minuten extra. Van Antwerpen-Noord tot Deurne, richting Nederland, 20 minuten. File golven van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij. Dat is daar we aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En op andere plaatsen nog kleinere vertragingen.

Voilà, wat bijles in de liefde dankzij Level 42 en Lessons in Love. Of we er ook echt iets van geleerd hebben, dat is weer iets helemaal anders. Nu, leuk, Peter de Koning, perfect op tijd met een plaat die vandaag verrassend goed bij de dag past. Het is altijd lente, eind september zelfs. Het is altijd lente.

0: Ja, ja. Peter de Koning, het is altijd lente. Met het weer vandaag zou je nog bijna geloven ook. Hey, zometeen eentje die in 2023 heel Europa een tattoo bezorgde.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker. Radio 2 Dansatom. En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
2: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
9: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
14: B-pad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
15: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
16: Ik ben Jo.
17: Ik ben Raisa.
15: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
17: Waar zijn wij?
18: Welkom op vergeten eiland.
15: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
18: Oh nee.
15: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
17: Ik zal u nooit vergeten.
15: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
19: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
20: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
19: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
21: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Radio 2.

Loreen. Ja, en Tattoo. En nu, vrienden, nu eentje waar een hele documentaire over gemaakt is. Gewoon om uit te zoeken wie de honden nu eigenlijk heeft buitengelaten. Echt waar. Oorsprong van die kreet gaat blijkbaar veel verder terug dan Bahamijn zelf. Antwoord hebben we nog altijd niet, maar de song die is er wel. Hoe let

Camille met Ademnood. Even op adem komen nu. En dan terug naar 1992 met Genesis. Phil Collins en de mannen zorgen voor een extra energieboost. Zo net voor 4 uur nog. Met deze Jesus, He Knows Me. Hey, en gaan. Just

En Stargazing. David van Otegem, die neemt je straks weer mee door de spits. Daarna Kim de Brie met Oh La La. En Yves Segers, die komt langs. En deze heb ik ook nog voor je, zo net voor het nieuws van 4. Dit is Billy Ocean.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aan.

0: geven? No stress. Gated. KBC beweegt met je mee.
1: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
2: Leonidas. We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets in info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Ik denk dat Brahim nu ook nog wel even in de tuin gaat liggen. Ik ben wel een beetje jaloers vandaag op wie nu al mag stoppen met werken. Maar het is jullie gegund. Geniet ervan zolang het nog duurt.
6: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
5: Wij houden de radio hier wel draaiende. Goedemiddag.
7: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf vandaag is er een implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies op de markt dat volledig onzichtbaar is. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt een implantaat elektrische prikkels rechtstreeks naar de gehoorzenuw. Zo'n 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Dat model was tot nu toe vrij opvallend, maar dat verandert nu, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
8: Normaal gezien bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorsijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
7: Het onzichtbare implantaat is voorlopig wel enkel voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in België. Een gewoon implantaat kost al 15.000 euro. Hoeveel dit nieuwe exemplaar kost, is niet bekend. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van de fitnessketen Gyms. Dat bevestigt het bedrijf achter het fitnessmerk Colruyt. Deze zomer zijn gegevens gelekt. Colruyt zei eerst dat het ging om maar een kleine groep klanten. Maar dat blijken er nu dus 150.000 te zijn, verdeeld over 31 Gyms fitnessclubs in België. Colruyt stuurt vandaag nog een mail naar iedereen wiens gegevens zijn verspreid om extra alert te zijn voor valse e-mails en sms'en van oplichters. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's een protestactie gehouden tegen de besparingen van de federale regering op internationale samenwerking. De organisaties vrezen dat de federale regering, die op zoek is naar nieuwe inkomsten en besparingen voor de begroting, opnieuw naar ontwikkelingshulp zal kijken. Vorig jaar heeft de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. Met gevolgen, zegt directeur Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
9: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
7: En Vincent Manaert, de ex-baas van Club Brugge, is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een ruzie met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond. Als topman krijgt hij nu een contract van 4 jaar. We hebben een nieuw dagrecord in Ukkel. Werd er al meer dan 27,6 graden gemeten. Nog nooit was het zo warm zo laat op het jaar, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
10: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar.
7: En ook morgen wordt nog een warme dag. In de loop van de dag krijgen we dan wel wolken bij temperaturen tot 28 graden.
5: Dankjewel, Sophie. En wat heeft Jelle over de files te vertellen?
11: Voorlopig valt het allemaal nog mee. 118 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen. Op andere plaatsen enkel nog kleinere vertragingen.
5: Het is goed dat meevalt, want het is geen weer om in de file te staan.
12: Lekker! Echt! Lekker!
13: Radio 2. Radio 2 Spits.
14: David van Oetegem.
5: En ik zit ook bij de gyms trouwens.
13: WRT Radio 2.
5: Nu ga ik moeten opletten dat ik niet opgelicht word. Of mysterieuze sms'jes begin te krijgen. Enfin, dit is Texas om mee te beginnen.

0: goede start van deze Radio 2 Spits. Texas, Black Eyed Boy. Nou, dat bericht dat ik officieel jurylid mag zijn tijdens de Tiramisu World Cup in Treviso, daar twijfelde ik toch ook even aan. Is dit nu echt? Kan toch niet waar zijn? Maar jawel! Ik ga. Volgende week vrijdag. Vandaag mijn vlucht geboekt. Dream come true. En een nieuw dagrecord vandaag, hoorde daarnet ook. Nog nooit was het zo warm, zo laat op het jaar. Ik heb mijn korte broek nog eens aangedaan vandaag. Oh, zalig om daarnet nog even te kunnen fietsen. Kleine gelukjes, we love it. Hoe vier jij het record vandaag trouwens? Hoe heb jij van deze mooie nazomerdag geprofiteerd? Laat het me weten via een berichtje, al dan niet met foto. Ik zie het wel verschijnen op mijn scherm. Kan via Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2.
2: Elke dag.
1: Telt voor 2.
0: Ben je erop uitgetrokken? Of de laptop meegenomen in de tuin of op het terras om te werken? Van thuis uit, uiteraard. Of ben je van plan om nog te barbecuen vanavond? Waarom niet? Laat het mij weten, ik ben benieuwd. En dit is Bart Peters, ook met van alles bezig.

En waar ben jij mee bezig? Laat het me weten. Oh, heel veel luisteraars die aan het genieten zijn, merk ik hier, als ik de berichtjes bekijk. Elsie bijvoorbeeld staat in het zonnetje aan haar sta-caravan in De Haan. Camping Tolmzand, mosseltjes gegeten ook, zegt ze. Werner, die is inderdaad van plan om een barbecue met vrienden te organiseren vanaf 5 uur straks. Waarschijnlijk de laatste dit jaar. Je moet er zeker van profiteren, Werner. Dat is het idee. En Annemie, die is terug van een wandeling in de tuin. Dat heeft ook deugd gedaan, zegt ze. En luisteraar Carmen uit Hosbeek, die zegt, met dit mooie weer lig ik met een virus in de zetel. Ja, dat is een heel slecht moment om nu met een virus te zitten, Carmen. Maar geniet van...

Koning van Berre. Tim van de Putten heeft een ritje te paard gemaakt. Vanavond ook barbecue bij hem. En Connie Rogiers laat weten dat ze al aan het barbecuen zijn vanaf deze middag. Ja, ze heeft ook een foto meegestuurd. Ziet er lekker uit, die tafel. Veel groentjes ook, goed zo.

0: Ben je nog even aan het nagenieten van die bloedhete zomer van 2026 vandaag? Kan je geen ongelijk geven? Philippe heeft een foto gestuurd van op het strand van Oostduinkerken, zie ik. Schattige hond heb je ook, Philippe. Ook Vivian Winten is naar het zeetje getrokken. Wen Duinen, onze vaste stek, stuurt ze hier zalig. En juist genoeg volk om gezellig te zijn vandaag. En Wim Verstrepen laat weten dat hij de was gedaan heeft op zonne-energie en regenwater. Nu aan het drogen op mijn terras. Heerlijk met die zon en temperatuur. Ik voel me op verlof in het zuiden van Spanje. En Nicole Vissers, die is een heerlijk dinertje aan het voorbereiden voor vanavond voor onze neef Bert, zegt ze, die na drie jaar Thailand nog eens in België is. Heerlijke ontmoeting, Seffes. Dat wordt ook genieten, Nicole.
1: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: ik niet hoe ik zonder moet. Pommelien Thijs, iedereen heeft het vooral over deze ongewone weerdag vandaag, maar... Er is natuurlijk nog meer dan alleen het weer. Vandaag een bijzondere dag ook in het assiseproces tegen Chris van Haverbeke, die aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde om zo zijn ex-vrouw te raken. Gisteren getuigde de wetsdokter nog over de laatste ogenblikken van Maud en Ona. Vandaag is het de beurt aan de moeder. Maite Piessens van VRT Nieuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar heeft de moeder het over gehad of wat heeft ze verteld?
1: Ja, ze is eigenlijk heel helder en heel sereen komen getuigen. Ze hield zich ook heel sterk. Ze had een fotoboek bij van haar dochtertjes om aan de jury te laten zien. Dat was natuurlijk heel aangrijpend. Ze heeft over haar dochters verteld, over wat voor een vrolijke en plichtsbewuste meisjes het waren. Ze deden het heel goed op school. Het oudste meisje, Maud, was 8 jaar en ze wilde zangeres of danseres worden. Ona was 5 en zij wilde worden zoals haar mama, werfleidster bij een bouwbedrijf. De moeder heeft ook verteld over de relatie met haar man en over hoe het slechter en slechter begon te gaan. Er was veel stress. Hij was aardappelboer en hij werkte ook nog 's nachts als lasser. De boerderij en de aardappelteelt waren heel belangrijk voor hem en hij hield zich eigenlijk niet zo heel veel met de kinderen bezig, vertelde de moeder. Ze heeft met haar man proberen te praten om het huwelijk te redden, zei ze, maar dat lukte niet. Hij begon haar meer en meer te kleineren en te manipuleren en hij heeft haar op een bepaald moment ook geslagen en toen heeft ze beslist om van hem weg te gaan.
0: Had ze gedacht dat haar ex-man tot zoiets in staat was?
1: Helemaal niet, zei ze. Toen ze beslist had om van hem weg te gaan, had hij haar wel een aantal keer bedreigd. En ze zei ook dat ze wel bang was van hem op dat moment. Hij had er ook al mee gedreigd om zelfmoord te plegen. Maar ze had nooit gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen, zei ze. Het moeilijkste moment was toen ze vertelde over hoe ze de dag na de moord haar dochtertjes mocht zien in het ziekenhuis. Ze lagen samen op een bed. En de mama zei dat je zag dat ze gevochten hadden voor hun leven. Dat was natuurlijk heel pijnlijk.
0: Ja, maar jongens toch. En nu wat ook opvalt is dat ze elke dag aanwezig is geweest ook, hè, op het proces en al die gruwelijke details en over de dood van haar kinderen heeft moeten aanhoren. Hoe houdt zij zich recht?
1: Ja, dat is een goede vraag. Zo'n proces is inderdaad loodzwaar en zeker voor de moeder. Ze heeft hier zelf net getuigd dat ze alleen maar recht kan blijven omdat ze zo goed omringd wordt door haar ouders, haar familie, haar vrienden. Maar het blijft toch heel straf hoe ze dit allemaal doorstaat. We hebben haar nog niet zelf gesproken, maar haar advocaat wel. En die zegt dat zijn cliënten het heel belangrijk vindt om hier te zijn, hoe zwaar dat ook is. Het is zo wat het laatste dat ze voor haar kinderen kan doen. Ze wil dit echt ondergaan in alle details. Haar advocaat zegt dat ze dat belangrijk vindt voor haar rouwproces en ze hoopt na dit proces en na een veroordeling van haar ex-man meer ruimte te hebben om echt te kunnen rouwen om haar dochtertjes en dit echt te kunnen verwerken.
0: Ja. Wat ben jij, Maite, vanmiddag nog meer te weten gekomen? Want de ouders en de zus van de beschuldigde zouden vandaag ook getuigen.
1: Ja, klopt. De ouders van Chris van Haverbeke, de dader dus, die waren hier opgeroepen als getuigen. En zijn zus ook, dat zijn dus de grootouders en de tante van de vermoorde meisjes. Het was ook wel interessant om eens te horen hoe zij kijken naar wat hun zoon en hun broer, hun kleinkinderen of nichtjes aangedaan heeft. Maar we hebben die mensen hier uiteindelijk niet gezien. Ze hebben doktersbriefjes ingediend bij de rechtbank om niet te moeten komen getuigen. Ik heb wel nog met de advocaat van Chris van Haverbeke kunnen spreken daarover. En hij zegt dat die mensen dat echt niet aankunnen om hier te verschijnen. Ze zijn kapot van wat er gebeurd is en zijn ook heel erg beschaamd. En ze zijn ook erg afgeschrikt door de enorme aandacht voor dit proces. De assisezaal zit hier elke dag afgeladen vol en de mensen staan hier tot buiten.
0: Ja, hoe is het dan voor jou, Maite, om dit proces te volgen? Het moet ook zwaar zijn, denk ik, nee?
1: Ja, dat is lief dat je dat vraagt. Maar zo'n procesdag zelf, hier op dit moment, bekijk ik dat redelijk professioneel. Ook al is het heel zware materie, je bent toch erg met je werk bezig. Ik moet dit gesprek voorbereiden bijvoorbeeld. Ja. Ook interviews doen, verwerken voor radionieuws tegen de deadline. Maar het is pas als je naar huis rijdt s'avonds dat je wel merkt dat dat toch in de kleren kruipt. Je hoofd zit daar echt helemaal vol van. En dan merk je pas hoe beladen dat allemaal is. Hè. Ja. Het doet dan des te meer deugd eigenlijk om thuis te komen in mijn eigen warme nest.
0: Oké, dat is goed. Maite, dank je wel in ieder geval voor jouw verslag. Maite Piessens van VRT Nieuws. Goeie avond nog ook.

0: dat hebben we allemaal graag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Dat was Stella Lefty daarnet. En nu het nieuws uit jouw buurt.
2: Iets over 16:30. Goedemiddag 14. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swinbergen. Zottegem gaat alle jongeren tussen 12 en 18 jaar vragen hoe veilig of onveilig ze zich in de stad voelen. Via de scholen gaat het stadsbestuur vanaf donderdag een lijst met 50 vragen voorleggen aan de jongeren. Ze mogen de enquête dan tijdens de lesuren invullen. Burgemeester Evelien de Bot.
3: We hebben natuurlijk de stationsomgeving, het skatepark, hè, de speelpleintjes die er in Zottegem zijn. Daar komen bijzonder veel jongeren samen. Hoe voelt de jongeren zich in die omgeving? Door wie voelen ze zich onveilig? Veel jongeren zijn eigenlijk ook nog nooit in contact gekomen met politie. Hè? En dan vragen we van, was dat een goede ervaring? Was dat een slechte ervaring? Hoe vaak ben je het afgelopen jaar gefouilleerd? Ik vind dat bijzonder belangrijk om te weten, omdat we daar op die manier kunnen aan werken.
2: Derde provinciale Sint-Kruiswinkel is de enige voetbalclub in Gent die een tekort aan spelers heeft. Bij alle andere Gentse clubs zijn wachtlijsten. In sommige reeksen heeft Sint-Kruiswinkel geen ploeg door een tekort aan spelers. En in enkele leeftijdscategorieën spelen ze 8 tegen 8 in plaats van 11 tegen 11. Vooral de ligging van de club, helemaal in het noorden van Gent, blijkt de boosdoener. De club ligt te ver en ook openbaar vervoer is een probleem. De club probeert op allerlei manieren spelertjes aan te trekken. Voorzitter Marnix de Smet hoopt ook op meer samenwerking met buurgemeenten, maar die is er te weinig, zegt hij.
4: Als er werkelijk zo'n overschot is en die zouden een beetje aangesproken worden door de club waar ze willen aansluiten, om dan toch als ze willen voetballen naar Sint-Kruiswinkel te komen, zou ons dat heel wat kunnen schelen, maar we krijgen daar eigenlijk te weinig input van. Als we jongens weten of meisjes die geen club hebben en die we de contactgegevens kunnen bemachtigen, dan contacteren wij die zelf, zeker weten, we doen dat.
2: Bij Sint-Kruiswinkel zijn er zo'n 120 jeugdspelers. Volgens de voorzitter zouden er enkele tientallen moeten bijkomen. In Gent zijn er nog maar 3 huisdieren bij hun baasjes begraven. Het is al 2 jaar toegelaten, maar nog maar weinig aangevraagd. De stad belooft nu om extra te communiceren over hoe het precies werkt, schepen Burak Nali.
5: In de praktijk is het zo dat eerst het huisdier moet komen te overlijden. Wordt het huisdier gecremeerd. Dat wordt bewaard in een urne. Zodra dat de eigenaar komt te overlijden, kan die urne dan samen begraven worden. We gaan daar meer reclame over maken. Het samen kunnen begraven worden met een huisdier is voor veel mensen een zeer belangrijk iets. En we gaan dat blijven faciliteren.
2: Gent volgt Vlaamse regels. Ook elders is het dus toegelaten. Het weer nog, het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Met 27,6 graden werd het op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Ook morgen wordt 27 graden verwacht. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Heb jij al wat kunnen genieten, Jelle?
6: Niet zo enorm veel, omdat de zon wat te laat aan de oppervlakte is verschenen vandaag. En dan moesten we in de namiddag hier zijn natuurlijk.
0: Ja. Ze kwam wat met vertraging inderdaad. En je komt met de auto naar hier?
6: Ik kom met de auto naar hier.
0: Ja, dus niet echt buiten geweest dan.
6: Nee, dat klopt. Hier en daar staat er op de weg ook wel wat vertraging. Al valt dat voorlopig nog steeds wel mee. 169 kilometer file traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. 10 minuten extra. Want de A12 vanaf Leugenberg ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven van Wezenbeek tot Jette. En verderop 10 minuten tussen Anderlecht en Beersel. Op de binnenring 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
0: Ben jij een zonneklopper?
6: Ja, als het zonnetje er is, dan zet ik me wel eens op het terras, ja.
0: Een strandvakantie is iets voor jou of meer de bergen?
6: Meer wel actievere vakanties.
0: Ja, de sportieve kerel, jij natuurlijk, dat verwondert mij niets, dat antwoord. Ja, we blijven hem beter leren kennen, hè, beste luisteraar. Jelle de Bie, hier ons verkeersstem.

0: Jelle doet het heel goed, stuurt een luisteraar hier door. Dankjewel, Jos, voor de feedback. Aangename radiostem. Blijven de anderen ook nog aan boord? Ja, tuurlijk wel. Wat denk je, dat we Mona aan de kant hebben geschoven? Zeker niet. En Mirjam is er ook nog bij. Jelle is extra, dat heeft hij gisteren ook verteld. Vanaf vanavond is die documentaire reeks te zien van op VTM over seksueel kindermisbruik met daarin ook, en dat is toch wel bijzonder, getuigenissen van daders. Daar gaan we het straks ook nog over hebben, want er is al veel over gesproken geweest op voorhand, dat weet ik, maar ik vraag me wel af of ze het ook al merken bij Stop It Now. Dat is een gratis anonieme hulplijn die zich richt op mensen die met dergelijke gevoelens zitten.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.
5: Go yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Lekker, Sempa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Iedereen in positie.

Stipit op ketnetvoorouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo. Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Backstreet Boys in Radio 2 Spits. Vanavond op VTM de eerste aflevering van Het Bestaat. Driedelige documentaire over seksueel kindermisbruik, waarin ook daders aan het woord komen. Streams zetten de eerste aflevering afgelopen weekend al open voor iedereen. Vorige week raakte al bekend dat de docu eraan komt en daar was toen al veel om te doen. En ik vraag me wel af of Stop It Now dat al voelt. Dat is de hulplijn voor mensen en naasten van mensen die worstelen met seksuele gevoelens voor kinderen. Want de bedoeling van de reeks is daders aan te zetten om hulp te zoeken. Margot Bulens, goedemiddag.
1: Goedemiddag, David.
0: Jij bent projectcoördinator bij Stop It Now. Merken jullie het effect van de documentaire?
1: Zeker sinds de bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens of de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
0: Verdubbeld zeg je, en om hoeveel telefoons gaat dat dan of chatberichten?
1: Wij hebben eigenlijk, als we naar de telefoons kijken, vorige week een 25 beantwoorde telefoons gehad. Mm-hmm. Dus dat is, dat is toch wel een aanzienlijke toename. Dus we merken het zeker en vast.
0: En dat komt via door die documentaire, wil ik zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Hè, dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
0: Ja. Wie belt er jullie dan op?
1: Dat varieert enorm. De grootste groep zijn nog altijd de mensen die zich zorgen maken over eigen gevoelens, maar ook naasten en professionals vinden ons eigenlijk via de hulplijn. We zien ook de afgelopen week dat die groepen eigenlijk redelijk constant zijn gebleven. De grootste groep die ons benadert zijn nog altijd mensen die zich zorgen maken over eigen gevoelens. Mm-hmm. Ten aanzien van minderjarigen dan.
0: En verwijzen die mensen die bij jullie te raden gaan dan ook naar de documentaire?
1: Niet per se. We zien, en mijn collega's hebben dat ook wel mooi in een documentje ook bijgehouden, we zien wel dat er heel af en toe verwezen wordt, maar eigenlijk kunnen we daar niet iets over zeggen of nog geen uitspraken over doen.
0: Mm-hmm. Ja. En wat antwoorden jullie dan als er iemand belt en zegt van kijk, mijn partner bijvoorbeeld heeft me gezegd dat hij of zij zich aangetrokken voelt tot kinderen?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk, daar hebben we geen pasklaar antwoord op. Het is eigenlijk heel belangrijk om eigenlijk altijd op maat te gaan werken van de persoon die aan de hulplijn hangt. Het is heel belangrijk om initieel sowieso gewoon een luisterend oor te zijn, om te kijken van goed in kaart ook te kunnen brengen van wat heeft die persoon nodig. Wat zijn de noden hier? Is dat vooral iemand die op zoek is naar dat luisterend oor en die even een klankbord wilt? Of is dat iemand die we eventueel kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde individuele begeleiding of naar onze lotgenotengroepen die wij ook hebben via onze naaste werking van Stop It Now. En daar kunnen zij mogelijk in gesprek gaan met mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten. En andere naaste van plegers die mogelijk ook wel wat kunnen bijstaan en wel wat ondersteuning kunnen bieden.
0: Ja, en wat als er iemand is aan de telefoon? Ik weet niet, heb je dat ooit al meegemaakt? Dat er iemand is die bekend dat hij seksueel kindermisbruik gepleegd heeft?
1: Mm-hmm. Daar denk ik dat het net hetzelfde is. Hè. Daar is het echt heel belangrijk om een luisterend oor te zijn en te kijken van oké, zijn er momenteel nog acute gevaren bijvoorbeeld? Zijn er mensen in gevaar? Is de persoon zelf in gevaar? En dan kunnen we in heel uitzonderlijke situaties melden aan het parket. Maar het is vooral belangrijk om iemand op dat punt een luisterend oor te bieden en eventueel te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp- en dienstverlening in de buurt waar dat die persoon dan woont.
0: Ja. Ja, het is misschien een laatste vraag, maar ook misschien een rare vraag, maar zijn jullie dan blij met zo'n documentaire?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een moment is dat het onderwerp, dat toch heel lang in de taboesfeer heeft gezeten, dat dat in eerste instantie besproken wordt. En dat er, we merken dat nu ook, het is heel actueel, heel veel mensen spreken erover. Het is heel goed dat het besproken kan worden. En dat mensen die nood hebben aan een gesprek, dus dat kunnen daders zijn, maar ook mensen die kampen met die gevoelens, dat die zich mogelijk herkennen in andere daders en de stap kunnen zetten richting preventie en hulpverlening, die dat wij dan kunnen bieden.
0: Margot Bulens, dankjewel in ieder geval. Veel succes. En morgen komen de makers van de documentaire langs bij Goedemorgen Morgen hier op Radio 2. Goedenavond nog.
1: Super, voor jou ook.
0: Ja,
1: dag.
0: Dankjewel. En ondertussen al ook een veelbesproken persoon.
2: Ja. Ja, vandaag. Het is ook record warm vandaag. Hè?
0: Ja, ja. Dagrecord verbroken, Sabine.
2: Ja, ja, wel, maar 28,3 graden is het hoogste dat ik heb al gezien.
0: Ja, op sommige plaatsen kwam de zon wel met wat vertraging. Ja. Hè? Want in West-Vlaanderen werd er al eens geklaagd vanochtend, hoorde ik. Zo van waar blijft dat mooie
2: weer.
0: Die
2: hebben langer moeten wachten en de temperatuur is daar dan ook niet zo hoog geraakt. Dus tot 25 of 26 graden, maar daar waar de zon dan sneller tevoorschijn kwam. Dus hier in Brussel bijvoorbeeld ging het richting 28 graden. Op vele plaatsen in Vlaanderen trouwens. 28 graden, in de Kempen zelfs 29 graden. Dus nog nooit werd het zo warm, zo laat op het jaar. En de warmte die blijft nog even plakken. Want vanavond en vannacht, ja, het koelt wel af. Maar we gaan dan naar minima tussen 15 en 20 graden. Dus dat is een zachte nacht. Weinig wolken ook. En dan morgen starten we nog met redelijk wat zon, maar een storing komt dichterbij. Dus aan die voorzijde daarvan krijgen we wel nog hoge temperaturen voor het centrum en voor het, zeker voor het oosten van het land. Met opnieuw in de Kempen misschien wel 28 graden, hier in Brussel 27 graden. Het westen blijft die temperatuur wat haperen, rond 21 of 22 graden. En daar krijgen ze al sneller meer wolken, misschien een buitje. De loop van de dag vergroot de kans op een bui in het westen, later ook hier in het centrum. Maar in het oosten van het land blijft het waarschijnlijk nog wel droog tot 's avonds. En dan woensdagnacht trekt dan die storing van west naar oost met buien. Daar kan al eens een donderslag bij horen. Dus ook morgen in de loop van de namiddag misschien aan de kust of in het westen een donderslag lokaal. En dan zijn we die hitte ook kwijt. Want donderdag gaat het nog om maxima rond 20 of 21 graden. Dat is wel behoorlijk nog. Hè, want deze tijd van het jaar gemiddeld 18 graden. Daar zitten we dan toch nog boven. Met in het westen al gauw opklaringen. In het centrum wat langer wachten. En dan na de middag ook in het oosten dat het daar droog wordt. En voor vrijdag in het weekend worden dat aangename wandel- en fietsdagen.
0: Okay.
2: Rustig, najaarsweer, zacht ook, maximaal rond 20 graden. Wat ochtendgrijs, maar in de loop van de dag genieten van behoorlijk zonnige momenten.
0: Oké, die buitenactiviteiten gaan we nog wel klein blijven doen dan.
2: Ja.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 2 Spits. Ja.

0: Maar Mirjam uit Roosdaal is haar slaatje aan het eten. Koud slaatje, lekkere droge worst ligt er ook op, zie ik op je bord. Dankjewel voor de foto. Blijf dat doen, maak me jaloers.
1: Elke dag dat volgt weer. Radio 2.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
3: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
4: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
3: Weer?
5: Maar een grote, want 5 kinders.
3: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
4: Ah. Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, kom en eten.
3: En?
4: Goeie akoestiek, verkocht.
5: Mocht je zijn zakje vergeten?
2: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Oef, de zomer is gedaan. Kijk, ik 3 maanden serieus het naftalen, hè? Maar nu kan ik eindelijk op congé. Naar de promodagen van DMG lokken.
1: Ha! De Maaskalkoethals.
7: Zonwering, garagepoorten, isolerende rolluiken, maar ook raamdecoratie en terrasoverkappingen. Kijk op de maaskalkoethals.be. Kom van 28 september tot 14 oktober langs en geniet van straffe einde seizoenskortingen.
6: Allee, ik stuur wel een kartje.
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
9: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
12: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
11: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
13: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
14: Papa?
15: Ja?
14: Wat gaan we dit weekend doen?
15: Wij gaan samen naar Levensloop Deinzen om kankeronderzoek te steunen.
16: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinzen om een onvergetelijke dag te beleven.
17: Meer info op levensloop.be.
16: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Hoe hou je ze wakker in de les, beste leerkracht? Meer dan de helft van de leerlingen zijn vaak te moe om goed op te letten in de voormiddag. Daar gaan we het straks nog over hebben hier. Elke dag, telk voor twee. Sophie is wel vol energie. Hier komt het nieuws.
2: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De mama van de twee meisjes die vermoord zijn door hun vader in Waardamme heeft getuigd op het proces. En er is een nieuw implantaat voor mensen die slecht horen dat je niet meer ziet zitten. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen door hun vader heeft de moeder van de meisjes vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de West-Vlaamse aardappelboer. Die bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven uit wraak omdat de mama hem had verlaten. Maite Piesse van onze justitieredactie volgde haar getuigenis.
3: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
2: Vanaf vandaag is er een implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies op de markt dat volledig onzichtbaar is. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt een implantaat elektrische prikkels rechtstreeks naar het gehoorzenuwstelsel. Zo'n 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Dat model was tot nu toe vrij opvallend, maar dat verandert nu, want bij dit model zit alles onder de hoofdhuid. En het heeft nog voordelen, zegt Sven Geens, die als proefpersoon zo'n implantaat kreeg.
4: Je kunt terug alles doen. Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Als ik in de douche sta en ze zeggen iets, dan kan ik alles terug horen. Handiger voor een helm op te zetten. De wind, die slaagt er niet in op de fiets of op het strand. Dus dat is eigenlijk ideaal wel.
2: Het onzichtbare implantaat is voorlopig wel enkel voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in België. Een gewoon implantaat kost al 15.000 euro. Hoeveel dit nieuwe exemplaar kost, wil de fabrikant niet bekendmaken, maar het zou aanzienlijk meer zijn. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van de fitnessketen Gyms. Dat bevestigt het bedrijf achter het fitnessmerk Colruyt. Deze zomer zijn er gegevens gelekt en Colruyt zei eerst dat het ging om een kleine groep klanten, maar dat blijken er nu dus 150.000 te zijn. Colruyt stuurt vandaag nog naar iedereen een e-mail, wiens gegevens zijn verspreid, om extra alert te zijn voor valse e-mails en sms'en van oplichters. En in Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt. En in tientallen steden zijn enkele scholen al dagenlang geblokkeerd door leerlingen die protesteren tegen het lerarentekort. In Rijssel kwamen duizenden mensen vandaag op straat en Jeroen Rijgaard van de buitenlandredactie was daarbij.
5: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen. Het worden spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al heel goed doen in de peilingen.
2: Het was uitzonderlijk warm zo laat op het jaar vandaag. In Ukkel werd het meer dan 28 graden en daarmee is het dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. En morgen begint vrij zonnig. In de loop van de dag wel wolken vanaf het westen met hier en daar regen. In het westen kan dat ook een echte bui zijn. We halen dan temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Oké, en hier en daar wat file ook, Jelle.
6: Ja, 216 kilometer file op de E17 richting Gent. Is bij Kruibeke een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daar moet je een kwartier aanschuiven. Traag naar Antwerpen dan op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Ook daar 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel dan op de E19 ruim een half uur aanschuiven van Rums tot Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de A12 is in Aartselaar maar de rechte rijstrook dicht door een aanrijding. Er staat 10 minuten file vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Wezenbeek tot Jette en verderop nog eens 10 minuten tussen Anderlecht en Ruisbroek. Op de binnenring 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen en op de N31 richting Brugge een kwartier file rijden vanaf Brugge Noord. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Er is hier ergens een afterwork party bezig in de buurt. Ik hoor de muziek tot hier, maar het is niet in ons gebouw.
7: Hoogstraten aardbeien.
1: Het is in een kantoorgebouw vlakbij, denk ik.
7: Radio 2 Spits.
0: David van Oetegem.
1: Ja, het is omdat onze ramen ook open staan vanwege het goede weer. Het was wel goede muziek daar ook. Maar waarom zijn wij niet uitgenodigd, Jelle?
6: Dat zijn de vragen, inderdaad.
1: Dat zijn de vragen des levens vandaag. Maar bij ons ook goede muziek hoor hier in de Radio 2 Spits. Luister maar.

0: Dat is het risico van zo'n recorddag zoals vandaag natuurlijk. Steve Miliband. Opwarmen, niet kunnen afkoelen. Abracadabra. Radio 2. En de jeugd zit vaak doodmoe op de schoolbanken. De scholierenkoepel heeft een grootschalige bevraging gedaan bij 18.000 tieners. En 6 op de 10 scholieren geven aan dat ze zich in de voormiddag vaak te moe voelen om goed de les te kunnen volgen. 1 op de 3 heeft dat gevoel zelfs elke dag. Harry de Pape, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent leerkracht Engels aan het Atheneum in Dendermonde. En vorige week ook te zien in Bokkie gaat naar school.
1: Ja. Ja,
0: dus je hebt de enquête ook gehoord. 6 op de 10 voelt zich te moe in de klas. Ze zitten te geeuwen, zijn mentaal afwezig, gedragen zich als zombies, vallen soms letterlijk in slaap. Hoe herkenbaar is dat allemaal voor jou?
1: Ik heb elk profiel dat je net hebt opgezond al gezien in de klas. Trouwens, ik geef geschiedenisles voor alle duidelijkheid, geen Engelse les. Dat is niet erg. Dat gebeurt inderdaad. Je merkt dat kinderen soms te suffen tijdens de les.
0: Ja.
1: En vooral 's morgens. Hè. Wat ook bepalende factor is in het weer. Het was deze namiddag nogal warm. En ik stond in een klaslokaal waar het ook opwarmt. En je ziet dat weer de suf-status weer toenemen. Hè. Dat gaat zo. Hè.
0: Mm. En merk je daar een verschuiving in? Waren jouw leerlingen 15 jaar geleden even vermoeid in de voormiddag?
1: Nou, ik denk dat dat effectief zo wel is. Ik kan mij eigenlijk weinig anders herinneren dat in de voormiddag altijd het eerste lesuurtje vooral toch altijd bijzonder stil was in de les. Dat is ook positief soms, hè, want je kan ongestoord je ding doen als leerkracht. Maar natuurlijk, je wil leerlingen bereiken met je leerstof. Dus ja, dat is wel vervelend eigenlijk hoor.
0: Ja,
1: je probeert de kinderen toch actief te krijgen. Ja.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe krijg je ze wakker als jij een eerste lesuur hebt zo op een dag?
1: Ik spreek ze direct aan. Hè. Dus ik geef mijn les, ik stel vragen, ik betrek ze bij de les. Ze moeten actief zijn, actief meedenken. Hè. Ze moeten ook veel schrijven bij mij in de les.
0: Ja.
1: Dus ik schrijf nog veel op het bord. En ze moeten mee overschrijven wat er op het bord staat. Dus ze zijn verplicht om eigenlijk mee te werken.
0: Ja. Volgens onderzoek kan starten om 9 uur in plaats van 8:25. Al verschil maken voor scholieren? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind dat niet zo slecht gedacht eigenlijk. Op zich is het iets cultureels waarom wij om 8:20 op de schoolbanken gaan zitten. Ik denk niet dat er eigenlijk echt bezwaar is om het te verschuiven. Waarom niet? Hè?
0: Mm.
1: Maar dan moet het lukken, hè, na een grondig debat daarover, zoals het dat dan hoort, is bekeken worden, denk ik. Ja. Ja.
0: Want ze zouden ook vroeger kunnen gaan slapen natuurlijk.
1: Dat is ook een oplossing. En dat is ook wel iets wat ik merk, dat jonge mensen wel heel lang nog online actief zijn. Hè? Sociale media actief, maar soms ook via Smart School. Want je krijgt klachten dat leerkrachten soms te veel mailen via Smart School. Iets wat ik trouwens zelf weinig doe, voor alle duidelijkheid. Maar zij doen dat ook wel soms op late uren. Hè? Dan krijg je een mail binnen en dan denk je, god, stuur mij om dit uur 's avonds nog een mail over iets banaal dat je morgen in de klas kan beantwoord zien.
0: Ah, hoe laat
1: dus
0: is dat?
1: Dus je merkt wel een bepaald gedrag.
0: Hoe laat is dat?
1: Nou, ik spreek over soms, ik heb, dat is af en toe, hè, voorbij 10 uur toch nog. Hè.
0: Oef,
1: 10 uur, 10:30, dat is vrij laat, vind ik toch.
0: Dat ze eigenlijk toch nog online zitten en misschien aan het scrollen zijn ook en zo en allemaal.
1: Ja. Brainrot noemen ze het dan, hè? Brainrot.
0: Harry, we zagen jou in de voorlaatste aflevering van Bokkie gaat naar school. Gisteren de laatste aflevering. Wel mooi hoe het programma de intelligentie en gevoeligheid van de jeugd ook wel laat zien. Hè? Hoe kijk je daarop terug? Is het een gamechanger geweest?
1: Ik vind het vooral verrassend. Dat is mijn leefwereld. Hè. Ik geef daar al jaren les. Ik ben ook naar school geweest trouwens. Ik vind het grappig dat heel Vlaanderen nu meekijkt in de leefwereld die ik normaal vind. Hè. Ik vind het ook goed. Je hoort heel vaak clichématige uitspraken over jongeren, over onderwijs in het algemeen. Ik vind dat veel mensen nu met de neus op de feiten wordt gedrukt. Dit gaat echt over intelligente jonge mensen die ook wel een rugzak hebben. En we moeten daar ook wel oog voor hebben. En ik ben wel blij dat dat nu eens in de aandacht gekomen is.
0: Voilà.
1: Dus op dat vlak is het wel een gamechanger, denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. Harry de Pape. Leerkracht geschiedenis dus aan het Atheneum in Dendermonde. Dankjewel in ieder geval.
1: Graag gedaan.
0: Goeie avond nog.
1: Goeie avond nog daar.

Er wordt gespeculeerd dat hij naar Pinkpop 2027 zou komen. Alex Warren, Emerald Eyes. En dit is de song die we deze week in de etalage zetten. Keigoed nummer weer van Sam Goris. Kijk omhoog.

0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2. Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
1: Het duurt te lang, staat hier al een tijdje.
0: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza.
6: Ruim.
5: Jongen, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
10: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Lily Allen. Nog nooit was het zo warm, zo laat op het jaar. Hoe ben jij ervan aan het profiteren, bedoel ik, van deze uitzonderlijke nazomerdag? Katleen Piers is het gras aan het maaien in haar rood topje. Dankjewel voor de foto, Katleen. Katleen met grasmachine. Ludo Temmerman is nog een keertje het water opgegaan. In het Nederlandse Noord-Brabant stuurt hij. Zo lang mogelijk blijven genieten, dat is mijn motto. Groetjes Ludo, groetjes terug Ludo. En Ronnie Danis uit Wustwezel heeft ook een berichtje gestuurd. Dag Ronnie.
1: Goedendag.
0: Hallo, wat heb jij gedaan? Vertel eens.
1: Ja, ik ben gaan vliegen deze namiddag met mijn modelvliegtuigjes.
0: Schitterend weer daarvoor. En een mooie foto ook van jouw modelvliegtuigen. Hoeveel heb je er?
1: Goh, ik heb er in totaal zo'n stuk of 8, 9.
0: Prachtig. En die zien eruit alsof het drones zijn, Ronnie.
1: Ja, maar het zijn echte vliegtuigen toch wel.
0: Ja. Hoe groot is die spanwijdte van die vleugels?
1: En wel, de vliegtuigen waar ik deze namiddag mee gevlogen heb, die hebben een spanwijdte van 1,70 meter en 1,80 meter.
0: Wauw. En kan je dat...
1: Maar dat zijn feitelijk nog kleine toestellen, want de betere piloten bij ons in de club, die vliegen met toestellen met een spanwijdte van 3,80 meter naar de 4 meter.
0: Oh, wauw. En kan je dat gelijk waar doen? Waarschijnlijk niet. Waar moet je daarvoor?
1: Nee, je moet dat doen in clubverband. Hè?
0: Ja, ja, ja. En waar doe je dat dan? Ja.
1: Ik doe dat in Malle. Dat is tussen Oostmalle en Malle.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de vliegclub en die noemt de Tornado's.
0: De Tornado's. Oh, spannend. En dat is dan met afstandsbediening en zo. En hoe ver geraken die vliegtuigen dan?
1: Ja, wel, dat is een afstandsbediening dat je in je handen hebt en zo sturen de signalen naar dat vliegtuig om dat te besturen. En dat vliegtuig dat kan zo ver vliegen dat je het uiteindelijk niet meer ziet. Ja. Dus dat doen we niet.
0: En je hebt geen schrik dat ze neergehaald worden door Theo Franken?
1: Nee, toch niet. Toch niet, nee.
0: Dat is allemaal goed geregeld. Inderdaad. Denk je dat het de laatste keer zal zijn dan dit jaar?
1: Nee, zeker niet. Wij doen dat in de winter ook. Ja. Als het droog is en het is maar 2 of 3 bovaar van wind, dan gaan we alle dagen vliegen.
0: Oké.
1: Okay. Alle dagen, ja. Bijna. Toch.
0: Jawel, maar toch tof om die prachtige vliegtuigen van jou te zien. Dankjewel voor de foto, Ronnie. En nog een prettige avond.
1: Okay.
0: Dag, hè.
1: Okay.

0: gras ligt. Van Martien, prachtige wandeling gemaakt in het Drongenhoedbos in Ursel, zegt ze. Ja, dat bos ken ik, groot bos van Oost-Vlaanderen. Mijn grootvader was van Ursel, kom daar ook zo nog wel eens.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Het is 17:30. Goedenavond, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swimbergen. Zottegem gaat alle jongeren tussen 12 en 18 jaar vragen hoe veilig of onveilig ze zich in de stad voelen. Via de scholen gaat het stadsbestuur vanaf donderdag een lijst met 50 vragen voorleggen aan de jongeren. Ze mogen de enquête dan tijdens de lesuren invullen. Op die manier wil Zottegem onder meer te weten komen op welke plekken jongeren zich onveilig voelen, zegt burgemeester Evelien de Bot.
3: We hebben natuurlijk de stationsomgeving, het skatepark, hè. De speelpleintjes die er in Zottegem zijn. Daar komen bijzonder veel jongeren samen. Hoe voelt de jongere zich in die omgeving? Door wie voelen ze zich onveilig? Veel jongeren zijn eigenlijk ook nog nooit in contact gekomen met politie. Hè? En dan vragen we van, was dat een goede ervaring? Was dat een slechte ervaring? Hoe vaak ben je het afgelopen jaar gefouilleerd? Ik vind dat bijzonder belangrijk om te weten, omdat we daar op die manier kunnen aan werken.
2: Derde provinciale Sint-Kruiswinkel is de enige club in Gent die een tekort aan spelers heeft. Bij alle andere Gentse voetbalclubs zijn wachtlijsten. In sommige reeksen heeft Sint-Kruiswinkel geen ploeg door een tekort aan spelers. En in enkele leeftijdscategorieën spelen ze 8 tegen 8 in plaats van 11 tegen 11. Vooral de ligging van de club helemaal in het noorden van Gent blijkt de boosdoener. Voorzitter Marnix de Smet hoopt ook op meer samenwerking met buurgemeenten. Maar die is er te weinig, zegt hij.
4: Als er werkelijk zo'n overschot is en die zal een beetje aangesproken worden door de club waar ze willen aansluiten, om dan toch als ze willen voetballen naar Sint-Kruiswinkel te komen, zal ons dat heel wat kunnen schelen. Maar we krijgen daar eigenlijk te weinig input. Van als we jongens weten of meisjes die geen club hebben en die we ja, de contactgegevens kunnen bemachtigen, dan contacteren wij die zelf. Zeker weten, we doen dat.
2: Bij Sint-Kruiswinkel zijn er zo'n 120 jeugdspelers. Volgens de voorzitter zouden er enkele tientallen moeten bijkomen om alle reeksen te vervolledigen. En in Gent zijn er nog maar 3 huisdieren bij hun baasjes begraven. Het is al 2 jaar toegelaten, maar nog maar weinig aangevraagd. De stad belooft nu om extra te communiceren over hoe het precies werkt. Schepenboerak Knali.
5: In de praktijk is het zo dat eerst het huisdier moet komen te overlijden, wordt het huisdier gecremeerd. Dat wordt bewaard in een urne. Zodra dat de eigenaar komt te overlijden, kan die urne dan samen begraven worden. We gaan daar meer reclame over maken. Het samen kunnen begraven worden met een huisdier is voor veel mensen een zeer belangrijk iets. En we gaan dat blijven faciliteren.
2: Gent volgt Vlaamse regels, ook elders is het dus toegelaten. Het weer nog, het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Met 27,6 graden werd het op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Ook morgen wordt 27 graden verwacht. In de loop van de dag komen er wolken vanaf het westen. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: En Jelle volgt het verkeer voor ons.
6: Ja, 234 kilometer file op de Vlaamse snelweg, onder meer naar Brussel. Op de E19 een half uur aanschuiven van Rums tot Mechelen-Noord. Daar is de weg wel vrijgemaakt ondertussen. Op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook nog altijd dicht door een aanrijding. Er staat een kwartier file vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Wezenbeek tot Jette. Op de binnenring 15 minuten extra van Strombeek tot Machelen. Traag naar Antwerpen dan nog op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier aanschuiven van Sedan naar Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Gent is bij Kruibeke de weg vrijgemaakt en op de N31 richting Brugge nog een kwartier file rijden vanaf Brugge-Noord. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
0: Doe je nog eens mee straks?
6: Zeker en vast.
0: Right, je hebt geen andere keuze, sorry.
7: Lekker! Echt! Lekker!
1: Radio 2! Radio 2 Spits!
8: David van Otegem.
0: Maar je hebt gescoord, hè, gisteren?
6: Yes, we gaan voor 2-2 vandaag.
0: Voilà. Jelle heeft een winnaarsmentaliteit, dat hoor je. Is er klaar voor? Jij misschien ook. Je kan straks weer deelnemen aan Raad het Nieuws aan de hand van de reactie.

0: Gisteren ging het over dat gemeenteraadslid dat had deelgenomen aan Naked Attraction Vlaanderen. Dat wist jij meteen, want je bent een trouwe kijker van dat programma.
1: Dat zou ik niet zeggen. Maar ik had het zien passeren.
0: Ja, ja, maar grappig. Je kijkt alleen maar naar voetbalwedstrijden, dat weten we ook van Jelle.
1: Heb je mij zo weggezet als een absolute voetbalnerd?
0: Een nerd zou ik niet zeggen, maar toch een kenner. Een voetbalkenner, een liefhebber.
1: Een volger.
0: Fan, volger, ja. Werkt ook voor Sportza. Ja, de Beyoncé, nieuwe verkeersstem. En Patrick Hernandez, Born to be Alive. Straks ook nog Anouk, Nobody's Wife. En dan gaan we spelen.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Podwalks.
4: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
3: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Podwalks in de Root You app.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
8: Beemsterkaas. Lekker, echt. Lekker!
2: Radio 2 Spits.

0: voel die kracht en die woede. Komt uit Nederland. Anouk, Nobody's Wife. Nu is het aan jou, beste luisteraar, om het op te nemen tegen Jelle de Bie van het verkeer 078 35 32 34. Heb je kans gehad om het nieuws een beetje te volgen of heb je alleen maar in de zon gelegen? Maakt niet uit, het is ook altijd tof om gewoon even op de radio te komen. 078 35 32 34, je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Spannend altijd. Naar welk deel van Vlaanderen gaan we? Dat is de vraag. Goedenavond, met wie? Hallo, met wie?
1: Hallo, met Danny.
0: Danny uit?
1: Hechtel-Exel.
0: Hoe heb jij vandaag geprofiteerd van het mooie weer, Danny uit Hechtel-Exel?
1: Ik ben aan het werken vandaag, dus...
0: Wat ben je aan het
1: werken?
0: Je bent aan het werken.
2: Ik
1: heb gedaan het werken.
0: En wat heb je gedaan?
1: Pakjes en brieven bezorgd. Ik ben postbode.
0: Ah, goed. Dan heb je zeker van het mooie weer kunnen profiteren als dat met de fiets geweest is. Of hoe heb je dat gedaan, die pakjes bezorgd?
1: De post met de fiets, ja. De pakjes met de auto.
0: Ah, voilà. Een mooie combinatie vandaag. Goed, Danny, we gaan proberen. Hier komt de eerste reactie van Christine Fischke. En Christine Fischke schrijft... Ik verbaas me er steeds over hoeveel tijd ministers hebben.
1: Ja.
0: Danny, kan je raden waarover dit, op welk nieuws dit slaat, wil ik zeggen?
1: Ja, de onderhandelingen voor de begroting.
0: Dacht jij dat ook, Jelle? Of heb je
2: ik zat even op een ander spoor.
0: Ja, het zal het andere spoor zijn, denk ik. Want die ministers natuurlijk, die onderhandelingen, die zitten constant in het nieuws. Je zou kunnen denken dat het daarover gaat. Het gaat toch over iets anders, inderdaad. Ik ga nog één reactie geven, als je toelaat, Jelle. Om Danny misschien ook op datzelfde spoor te brengen, eventueel. Evelien Vinke, die schrijft mooi dat ze de opleiding zal doen. Ik hoop dan ook dat ze in de praktijk aan het werk zal gaan om te weten hoe het er in het echt aan toe gaat op scholen. Ginny Beels, ja, die zat ook in het nieuws. Maar omdat ze uit de vooruit gaat gezet worden door Conor Rousseau, die ze van Trumpiaanse toestanden beschuldigt. Maar daar gaat het ook niet over.
1: Ja. Ah,
0: goed geprobeerd toch, Danny, maar we gaan het aan Jelle moeten overlaten, zeg eens.
2: Ik vermoed dan dat het gaat over zowel Demir, die nu als minister van Onderwijs zelf een lerarenopleiding is beginnen volgen.
0: Maar klopt helemaal.
1: Oh.
0: Ja. Ja, spijtig voor Danny, maar kijk, minister Zoual Demir opnieuw op de schoolbanken. Inderdaad, ze is een lerarenopleiding gestart aan de Hasseltse Hogeschool PXL. Dat de minister van Onderwijs zelf een lerarenopleiding volgt, is op zijn minst opmerkelijk, toch wel. Het is een verkort traject van 60 studiepunten in avondonderwijs, want er zijn ook veel reacties die zeggen van ja, inderdaad heeft ze daar allemaal tijd voor en ministers zullen wel niet veel werken en als ze ook nog eens naar die opleiding kunnen gaan en les volgen. En, dat
2: en niet in nachtonderwijs, want dat doen ze dan af en toe ook wel, die ministers.
0: Inderdaad. Danny, had je dat gehoord van Zoual Demir ook, of dat nieuws was jou ontgaan dan? Het waren zeker goede gokken, Danny, in ieder geval. En trouwens, of Zoual Demir ook effectief ooit voor de klas wil staan, is voorlopig niet duidelijk, schrijft VRT Nieuws. Dus dat wil ik er nog even aan toevoegen. Goedenavond nog voor jou, Danny. Geniet ervan, van het mooie weer nog. En tot de volgende keer, Danny. Dag,
1: joe.
0: Maar alweer een punt gescoord voor Jelle.

0: word benauwd.
1: Luna, pauze.
0: Ik wil het goed doen, maar dan zeg ik weer het fout. Ik ken de helft niet, maar wil dat ze van me houden. Kan het even op pauze?
1: Luisteraar Nicole uit Grimbergen vraagt zich af of Zwaldimir ook stage zal lopen. Ja, dat zal wel bij die opleiding horen dan, denk ik. Ik heb trouwens ook al leerkrachten gehad die het een goed idee vinden mocht ze stage doen op hun school. Dus we houden het allemaal bij. Wordt vervolgd in ieder geval, dat zeker. En binnenkort gaan we opnieuw dansen tegen kanker. Vrijdag 16 oktober. Peter van de Veire, 24 uur aan een stuk op de dansvloer in Zottegem dit jaar. En jij kan mee de muziek kiezen. We moeten 24 uur vol krijgen, dus heel veel suggesties nodig. Welke song doet jou dansen? En aan wie draag je die op? Wie moeten we steunen? Een kracht geven. Een song met een speciale betekenis heeft onze voorkeur, maar Peter moet er dus ook wel kunnen op blijven dansen, mag niet in slaap vallen. Zoals vele leerlingen in de voormiddag op school. Deel je verhaal met ons. Volg Radio 2 op VRT Max. Kies je dansplaat. En steun Kom op tegen kanker. En luisteren dan ook natuurlijk naar de Radio 2 Dansathon. Dit zou ook nog wel kunnen. Madonna, hey. Met True Blue.

Madonna met True Blue. En ik heb er nog eentje voor het hier gedaan is in de spits. Komt van Stan van Samang. Morgen hebben wij sportsabeest Bavo Mortier bij ons in verband met de warmste week. Maak er nog een mooie zonnige avond van. Geniet van de barbecue. En van Radio 2 Olala straks.

0: podcast van Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Auto wassen?
2: Check.
1: De kelder opruimen?
2: Check.
1: De kasten uitmesten?
2: Check.
1: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Namen. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
3: Papa?
4: Ja?
3: Wat gaan we dit weekend doen?
4: Wij gaan samen naar Levensloop Deinzen om kankeronderzoek te steunen.
0: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 3 en 4 oktober aan de atletiekpiste en de Brielmeerse in Deinzen om een onvergetelijke dag te beleven.
4: Meer info op levensloop.be.
0: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
5: Oef, de zomer is gedaan. Kijk, ik 3 maanden serieus het naftalen, hè? Maar nu kan ik eindelijk op congé. Naar de promodagen van DMG lokken.
6: De Maaskalk Goed House.
0: Sonering, garagepoorten, isolerende rolluiken, maar ook raamdecoratie en terrasoverkappingen. Kijk op demaaschalkgoedhouse.be. Kom van 28 september tot 14 oktober langs en geniet van straffe einde seizoenskortingen.
5: Allee, ik stuur wel een kaartje.
6: Is zo goed als de Maaschalk Goed House.
7: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
0: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
8: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
9: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
10: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
11: Okay. Maar een grote, want we zijn 5 kinders.
9: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
10: Ah. Kentje, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen uit.
9: En?
10: Goeie akoestiek, verkocht.
11: Mag je zijn zakje vergeten?
6: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
8: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
12: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
12: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
10: Kunnen we nog lang lezen?
13: Denk het wel.
12: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè?
12: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
14: Bij gedacht!
0: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
15: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Dat Yves Segers weer op het Schlagerfestival staat, schreef hij maar al te graag van de daken. Hij komt langs straks na 6 uur. Radio 2, oh la la. Eerst het nieuws.
17: Elke dag telt voor 2.
18: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De hulplijn Stop It Now kreeg al heel wat telefoontjes naar aanleiding van de documentaire Het Bestaat. En de mama van de 2 meisjes die vermoord zijn door hun vader in Waardamme heeft getuigd op het assiseproces. Er hebben meer mensen contact gezocht met de hulplijn Stop It Now na de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik vorig weekend. In die reeks komen ook daders van misbruik aan het woord. De reeks maakt

0: wat los, zei Margot Burens van Stop It Now in Spits bij David.
1: Sinds de bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames, zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens of de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week, dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
0: Stop It Now is een hulplijn voor iedereen die vragen heeft over seksuele gevoelens voor minderjarigen. Het gaat dan over mensen die zulke gevoelens hebben, maar ook over hun omgeving. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme in West-Vlaanderen heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. De vader bracht hun dochters van 8 en 5 4 jaar geleden om het leven om wraak te nemen omdat zijn vrouw beslist had hem te verlaten. Het was een serene getuigenis van een moeder die tot vandaag worstelt met wat daar is gebeurd, zegt haar advocaat Christiaan van den Bussen.
2: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nachtrust die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries. Ik heb haar gevraagd wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt. En dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waar beide meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodstrijd.
0: De vader kreeg de kans nog iets te zeggen tegen zijn ex-vrouw, maar hij kreeg niks over zijn lippen. Donderdag gaan de advocaten hun pleidooi houden en dan moet de jury oordelen over de schuld van de vader. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé- en zakenvliegtuigen. Die worden soms door criminelen gebruikt om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en politie van 8 Europese landen hebben 47 vliegtuigjes gecontroleerd en in Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart. De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden en bestaande huurcontracten die bijna afgelopen zijn verlengen met 2 jaar. Zo wil de regering de wooncrisis in Spanje aanpakken. Ook de regels voor verhuur aan toeristen wil de regering verstrengen. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest in de Spaanse hoofdstad Madrid na de uithuiszetting van een vrouw van 87. Maar of de actievoerders op een plein in Madrid die aankondiging voldoende vinden, is nog maar de vraag, zegt correspondent Sven Tuytens.
3: De mensen in het kampement die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten, omdat ze weten, tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
0: En het is niet zeker of onze landgenoot Matthias Kasse zal kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap judo dat zondag start. Kasse blesseerde zich vorige week en beslist zaterdag na een laatste test of hij zal afreizen naar het WK in Azerbeidzjan. Hij vertelt zelf wat er is gebeurd.
4: Ik ben vorige week dinsdag ongelukkig terechtgekomen en ben gevallen op iemand zijn knie met mijn rib. Met als resultaat dat die rib gekneusd is. Vanaf dat ik een beweging moet maken met wat er kracht achter zit, wat in judo wel vaak gebeurt, heb ik veel pijn eigenlijk. Die pijn is al een stuk geminderd, dus daar moeten we echt nog afwachten en bekijken hoe dat het evolueert.
0: Als Kasse kan deelnemen, dan komt hij volgende week woensdag in actie. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, in de loop van de dag wolken vanaf het westen met hier en daar regen. In het westen kan dat ook een echte bui zijn. We halen dan temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. 4 over 6 ondertussen, 164 kilometer file naar Brussel. Op de E19 een kwartier bumperen van Edegem tot Mechelen-Noord. Op de A12 is in Aartselaar een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Er staat 25 minuten file vanaf Wilrijk. De buitenring rond Brussel, ruim een half uur file golven van Wezenbeek tot Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd. Op de binnenring 20 minuten vertraging van Grootbijgaarde tot Machelen. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, kwartier extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Radio 2. Radio 2, olala.
8: Alles over muziek van bij ons.
7: Kim de Brie.
5: We checken vandaag hoe Yves Segers zich voorbereidt op dat Schlagerfestival in ware disco-stijl. En ook hoe het met Barbara Dex gaat, aan boord van de Radio Bene Cruise. Ze is daar nu op dit moment aan het optreden.

0: De maestro bijt de spits af vandaag. Stromae en Papaoutai.
1: Radio 2.
2: Radio 2 Olala lijst.
3: Elke dag telt voor 2.
0: Olala, alleen maar Niels de Stadsbader in onze lijst deze week. In afwachting van dat nieuwe album, zo kan het dus ook dat er vrijdag aankomt, kies jij jouw all-time favorite van Niels. Jouw favoriete lied uit dat ondertussen toch wel stevige repertoire dat Niels de Stadsbader bijeengezongen heeft de voorbije jaren. Sarah van der Kruijsen uit de Pinte koos gisteren voor deze.
4: Oh, Sarah.
0: Ah ja, natuurlijk.
4: Ik neem je altijd met me.
0: Want tijdens Sarah haalt Niels alle Sarah's uit de zaal en die mogen mee het podium op. En zo heeft Sarah dus al tientallen keren mee op dat podium gestaan met Niels. Deze is er ook nog bij.

past perfect bij deze warme woensdag. En dit is ook nog een toppertje samen met Reggie. De wereld draait voor jou. En nu mag jij weer. Welke favoriet van Niels voeg jij toe? Welk lied moet zeker nog bij in deze lijst? Je stuurt je bericht nu via Radio 2 op VRT Max. En straks vullen we aan.

0: kan geen toeval zijn, deze van Vaya con Dios, Heading for a Fall. Want Yves Segers...
1: Radio 3.
2: Oh la la.
0: Je bent van uw zus gevallen.
3: Ja, het is niet echt van mijn zus gevallen, maar ik voelde het wel bijna komen. Dus ik was zo helemaal aan het einde van mijn optreden vorige week. En ja, in één keer voel ik me echt niet goed worden. Ik was eigenlijk al een ganse tijd een beetje slappekes zo. En ja, ik heb mij moeten neerzetten op de rand van het podium. En ik dacht, ik ga die 2 minuten nog wel kunnen volzingen. Maar dat lukte gewoon niet meer. Ik werd hoe langer, hoe mottiger, misselijk ook gewoon. Ben dan, ja, ik teken gedaan aan techniek. Stop, stop, stop, want dit kan niet meer. Vliegens vlug naar het toilet gelopen. En daar heb ik ja, dan even moeten ja, alles eruit gooien.
0: Oké.
3: Dan heb ik me nog even, ja, ben dan naar huis gegaan. Ik dacht, het zal waarschijnlijk wel zo'n virusje zijn of zo dat ik heb. Dat zal wel overgaan. Maar dat beterde niet. En ja, ik heb dan uiteindelijk, omdat ik, ja, ik was alleen thuis, want mijn man die zit in Spanje. Ik zeg, ik ga toch voor het zeker, het onzeker nemen. Ik ga de, gewoon dan ambulance bellen. En die zijn mij dan komen halen en naar de spoed.
0: Ja, maar dan was het toch echt wel serieus. Want
3: ja. Nee, ik ben ook niet de mens om snel naar de dokter te lopen als ik zo voor het minste nozel dat ik heb. Dat doe ik ook niet. Maar ja, ik voelde nu, dat is echt niet juist. Ik voelde mij zwakker en zwakker worden. En ja, op een gegeven moment was ik ook al bloed aan het plassen. Dus het was niet oké. Ik zeg, nu wordt het tijd dat ik de ambulance bel. Dus een ambulance gebeld en dan hebben ze dan wat, ja, in het ziekenhuis wat onderzoeken gedaan. En dan bleek het dat ik mijn zware infectie zat op mijn urinewegen. Ik kan dat nu wel zeggen, ik denk me dat allemaal niet aan. Dat is gewoon zoals
0: niks
3: het is.
0: Niks mis mee, ik bedoel wel iets.
3: Ja, er is wel iets mee, maar
0: niks mis, geen taboe om het,
3: voilà,
0: om het
3: voilà,
0: te zeggen.
3: Voilà, dat is dus. En ja, de dokter zei, je zit eigenlijk wel op tijd, want het is het scheelt niet veel, het was in je bloedbaan gegaan. En ja, dan zijn er nog veel, veel verder van huis. Hè. Nu ben ik er met antibiotica en zo, kom ik er wel vanaf. Maar ja... Er zijn plezanter dingen in het leven.
0: Ja, maar het is, je bent nog antibiotica aan het nemen, maar je voelt je wel...
3: Ja, ik heb al kunnen optreden en zo. Dus, en dat is vlotjes verlopen, zonder slaptitudes, om ja. het zo maar te zeggen. Dus ja, oké. Okay.
0: Belangrijk, want je mag weer. Je mag weer meedoen met dat Schlagerfestival volgend jaar. Dus vertel ons dadelijk welke disco-outfit jij in gedachten hebt.
3: Okidoo.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Blijft zo mooi, hè. Dat heb jij gedaan. En deze Mo is verloofd. Ze gaat ook bijna aan haar theatertour beginnen. Het is een herneming van Liefde onderschat. In december speelt ze ook hier bij ons in België. Zeker de moeite.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It

0: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
1: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo.
7: Elke dag, Bel voor 2.
8: Radio 2.

0: Electronic. Pump up the jam. Ja, dat Slagerfestival komt er dus weer aan. Nog niet direct, maar toch. Hè. 20, 21 en 27 maart 2027. En het is een jubileumeditie.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Al voor de 20ste keer en dus ook weer met jou erbij, Yves Segers.
3: Ja, ja, fijn. Ik ben heel blij dat ik zeker deze, ja, laat zeggen, jubileumeditie mag meemaken. Dat wil toch zeggen dat je de afgelopen jaren in beeld
0: je
3: geweest bent.
0: Voilà. Ja, hoe vaak heb je er al gestaan? Enig idee?
3: Een stuk of 9 keer, dacht ik ongeveer zo. Dus een beetje de helft van al die slagerfestivals ben ik er geweest. Hè.
0: En die eerste keer... Herinner je dat nog?
3: Ik herinner me dat nog heel goed, want ik was altijd zo een beetje aan het lobbyen. Hè. Kan ik dat nog een keer op dat podium geraken, hè, met al mijn jaren dienst. Het wordt wel een keer tijd. En Christophe destijds, die had nogal een goede band met de toenmalige organisatoren van het Slagerfestival. En die zei van, allee, onze Yves die moet het toch ook een keer op die affiche zetten. En,
0: dank u Christophe,
3: ja, echt waar.
0: Leuk.
3: En op die manier ben ik eigenlijk op het Slagerfestival terechtgekomen. En natuurlijk mezelf moeten bewijzen. Wijze. Maar kijk,
0: maar dat heb je gedaan, want je hebt ondertussen ook die ster, jouw eigen ster, op de Walk of Fame aan het Trixo Theater.
3: Ja, heel fijn. Hè? Dat is, het is zo'n beetje gelijk als wat ze in Amerika doen, daar op de Californië.
0: Zeker.
3: Voilà, dus dat is altijd wel leuk dat je dat in België dan ook even meekrijgt.
0: Jij bent gewoon de man als het op feesten aankomt.
3: Ja, ik heb wel een schone stempel op dat vlak en ik ben daar, eigenlijk wel blij mee. Zin. En, als ik zie hoeveel optredens dat ik nog altijd mag doen en hoeveel mensen dat ik blij mag maken bij mijn optredens, want dat is toch wel een beetje, als je zo dat soort muziek brengt, ja, mensen zijn direct in een toffe roes. Hè.
0: Levert vaak bijzondere teksten op, zoals deze.

0: Snap je de vibe?
1: Ja. Het is altijd maar waar, hè.
2: Waar.
0: Ja, alhoewel, soms als je dat andere statement maakt...
1: Een beetje gay, ja. Dat is oké.
0: Een
1: beetje gay,
0: daar is niks mis mee. En ook actueel.
1: Heel actueel, hè. Ik heb het vorige week nog gevolgd, weer heel die historie met Jonathan Medaar en dan dat
0: homofob
1: Ria Bari er dan een heel... Ja. Het is jammer dat het nog altijd moet, een dag van vandaag. Ik moet eerlijk zeggen, houd vasthouden, ik kan zelf niet echt zeggen dat ik zwaar ben onder handen genomen of zo. Op de social media gebeurt er wel al een keer dat ze zo van die flauwe zevers doen. Allee, ja, dat wel. Maar al bij al, ik heb nog geen confrontaties meegemaakt, houd vasthouden.
0: Maar met een beetje gay, dat is oké, kan je wel een duidelijk signaal geven.
1: Oké, het is op een ludieke manier, maar het is wel, het komt in de belangstelling. Hè. De mensen vinden het ook altijd wel leuk, het wordt altijd wel meegezongen.
0: Zonder twijfel. Yves Segers hier bij mij in de studio, een ex-prins carnaval.
1: Ook al, ja.
0: Die weet wat feesten is. Het is dinsdagavond, Yves, bijna 7:30. Café De Zwaan.
1: We gaan er een pakken, hè.
0: Het is open, hè.
1: Voilà.
0: Allee.

0: van Christiaans uit Waregem is helemaal mee, hoor. Waar is de tijd, Yves? Café de Zwaan in Wanneghem-Leden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: En Freddy Danau zegt ook, onze vriend is weer in goede vorm. Wat een prachtkerel is die Yves. Doe hem onze warme groet.
1: Ja, ja, die kennen we ook, de Freddy. Is hij nog met mij ooit een keer geweest om het liedje Draadjes te brengen? Dat was een liedje dat ik uitgebracht tot totaal buiten mijn comfortzone. Ging over mensen met de jong dementie. En hij heeft toen de begeleiding gedaan op de gitaar. Dus dat is de Freddy.
0: Cirkeltje is rond.
1: Ja.
0: Duidelijk lijntje leggen naar de zingende zwaan. Barbara Dex op de Radio Bene Cruise. 111 kilometer file naar Brussel is op de A12 in Aartselaar een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrook staat 25 minuten file vanaf Wilrijk. De buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven van Wezenbeek tot Jette. De binnenring een kwartier extra van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Aken bij Luik ruim 1 uur file door een ongeval daar en op andere plaatsen kleinere vertragingen.
2: Je luistert naar Radio.

0: nieuwste van Hooverphonic is dit, met Jasper Erkens, die Second Life. Maar hoe zit dat in Palma de Mallorca op dit moment? Barbara Dex, mee op Radio Bene Cruz. Barbara, praat ons bij. Hoe is jouw dag al geweest?
1: Oh, het was fantastisch. Ik sta hier echt op een heel mooi dek nu. Sta ik in een cocktailbar, lieve Kim en Yves.
2: Amai.
1: En ik sta met een glaasje champagne in mijn handen, met het zicht op de zee langs de ene kant. Langs de andere kant met het zicht op Palma. En het is licht bewolkt. Het is denk ik nog een 6, 27 graden op het moment. Een licht briesje, dus ik ben echt aan het genieten.
0: Hashtag jaloers. Het is goed, het is goed. Hoe was het optreden daarnet?
1: Sorry. Oh, het was echt superleuk. Ja, mensen hebben echt genoten. Ik heb ook genoten in dat prachtige theater hier op een boot. Het is echt... Ja, het was echt leuk. Heel fijn.
0: Ja, die Costa Pacifica, dat is het schip van de muziek. Maar dat is echt crazy, hè? Als je daar rondloopt, dat is zo lang, zo hoog. Ben je er al verloren gelopen?
1: Ik zorg meestal dat ik iemand bij me heb die me dan toch de weg kan wijzen.
0: Want snap ik.
1: Moest ik hier alleen lopen, denk ik wel dat ik een beetje verloren loop. Dus als je met twee bent, ben je altijd zeven.
0: Sfeer zit goed, 10 op 10 waarschijnlijk. Wat zat er vanavond nog op de planning, Barbara, bij jullie daar?
1: Wij gaan zo dadelijk met heel de groep aan tafel, lekker eten. En dan hebben wij na het eten hebben wij ook een fotomoment voor iedereen die hier mee met ons reist. Willy is ondertussen ook gearriveerd, Willy Sommers.
0: Kijk.
1: En Hugo is er natuurlijk ook nog, Herbert is er. Dus wij gaan zo dadelijk na het eten een fotomoment hebben met de mensen die met ons meereizen. Dus mensen kunnen op de foto. Ja.
0: Fantastisch. En dan om 8 uur is het vertrekken en varen naar Valencia. Dat is de stop morgen. Heel veel plezier en de groetjes daar aan iedereen. Hè.
1: Dankjewel, ook groetjes terug daar aan iedereen.
0: Merci.
1: Doei.
0: Ja, met deze man heb ik dat ook mogen beleven. Zo'n cruise...
3: Ja.
0: Samen met Gary Hager. Ik kan u zeggen, Yves Segers, dat is beter dan goed.
3: Dat kan ik me voorstellen.

0: Zeg Yves Segers, ik zoek eigenlijk nog een duo voor 11 oktober om samen te quizzen. Radio 2 Top 2000 quiz, ken je die?
1: Ik ken hem, ja, sowieso. Ja, ja.
0: Jij en Gary Hager?
1: Ja, dat is misschien wel een toffe combinatie, ja.
0: Zou dat iets zijn?
1: Ja, we kennen elkaar oppervlakkig een beetje. Dus we komen elkaar regelmatig tegen bij optredens. En dat is altijd leuk en plezier. Dus ik denk dat dat wel een toffe match zal zijn.
0: En 11 oktober, kan dat?
1: Kan, dat kan.
0: Voor jou wel?
1: Ja.
0: Allee, ik ga de Gary even bellen.
2: Ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
3: Het weekend van de klant komt eraan.
4: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
3: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
2: Mama, ik heb dan wel 2 bankkaarten nodig, hè.
3: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
4: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselaren. Met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
3: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be. Please, please tell. Duran Duran in concert. Bad boys! Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
5: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Iedereen in paniek.

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
5: Of zoals wespen van mijn terras.
3: Of zoals indringers uit je tuin.
5: Oh ja.
3: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
6: Stop, identificeer jezelf.
3: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door, lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Simo!
11: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
12: Oké, breaking news bij deze, want Gary Hager heeft net geantwoord, Yves Segers.
13: Ah.
12: Ik kan ook.
13: Ah, leuk, hè. Wel, als ik ze bij deze...
12: Het is geregeld.
13: Als we dat vastleggen, is dat
12: quizzen
13: voor mij goed, hè.
12: Radio, ja. 2 Top 2000 quiz.
13: Afgesproken.
12: 11 oktober.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

0: en blijft zo goed.
1: Goed, hè?
2: Toast. Begin jaren 90. Jouw groep, ja. Toast, waar is de tijd, man?
1: Zot, hè. Het is toen allemaal begonnen voor mij, hè. Dus dat is echt wel het moment dat ik het op de kaart heb mogen zetten. Samen met Toast toen nog. En ja, dat was echt wel een fantastische periode.
2: Dat is over en oud, die groep, daar wordt geen leven in geblazen.
1: Wel, eenmalig nog wel, binnenkort. Doen we dat op vrijdag 13 november, dacht ik, in de AFAS-dome. Komt die om te zien, Back to the 90s. En daar gaan we Toast nog een keer in het leven roepen. Dus als de mensen dan nog eens willen zien hoe oud dat wel allemaal geworden zijn, dan moeten ze komen kijken.
2: Maar hoe cute dat het nog klinkt, hè.
1: Voilà, dat is.
2: En er komt ook een nieuwe versie aan.
1: Ja, klopt. Ja. 1 oktober, dat is binnen een paar dagen, kreeg de vraag van een toffe DJ uit Limburgse, die ook regelmatig in moesbars en zo speelt. Die vroeg mij, ja, zou jij nog een keer zien zitten om een nieuwe versie te maken van Ik schreeuw het van de daken, een beetje in Deins gericht zo.
2: DJ Frank Mellemans.
1: Ja,
2: maar
1: klopt.
2: Houd u vast, want dat klinkt zo.

0: Ga even uit.
1: Dus ja, we kunnen er weer eens tegenaan voor de volgende maanden met deze kanjer van een dansplaat. Hè.
0: Ja, en dan volgend jaar, omdat Schlagerfestival volgend jaar in maart, is dat Disco Fever al nagedacht over een outfit?
1: Ik ben altijd zo de man geweest die toch met een speciaal pakken altijd voor de dag kwam. Dus ik ben nog een beetje aan het brainstormen. Natuurlijk, ja, met disco, dan is het heel snel in die spiegelbol toestanden. Mag ook niet te veel flikkeren, want ja, dat de mensen mij nog zien staan als al die lampen op mij zitten schijnen. Ik zit dan ook al met mijn kale bol, dat kan ook nog een beetje weer kaas.
0: Heel hard blind.
1: Dus ja, ik moet nog even nadenken wat ik er aan mee doet.
0: Ja, ook Willy Sommers, de Romeo's, Laura Lynn en Christophe zijn er al zeker bij. Mm-hmm. Op dit moment nog geen Lindsay op de affiche. Heeft er wel al vaak opgetreden, maar kijk, nog niet alle namen zijn bekend. Dus wie weet.
1: Voilà.
0: Wat niet is, kan nog komen. Dit is alvast haar nieuwste single, 1000 keer gevraagd.

0: Je bestelt je tickets voor dat Schlagerfestival nu of nooit.
1: Voilà. Ja,
0: schlagerfestival.be, zo simpel kan het zijn. Yves Segers 55 geworden, maar dubbel feest, hè? 35 jaar Yves Segers.
1: Ja, geteld vanaf Toast dan wel, hè, want ik ben al ietsje langer bezig. We gaan dat vieren op 7 februari volgend jaar, zondagnamiddag, in CC de Plomblom in Ninoven. Dus mensen, als je daar naartoe wil komen, jeroenevents.be, kunt u kaartjes krijgen.
0: Dat is een verjaardagshow.
1: Ja, gewoon, het is niet met een live band, het is gewoon een overzicht van al wat ik gedaan heb de afgelopen jaren. Maar dan, ja, tof ingekleed.
0: En dat is veel, hè?
1: Dat is vrij veel.
0: Dat is veel, hè?
1: Ondanks, als ik dat zo naga, echt wel de moeite, hè?
0: Schreeuw het van de daken.
1: Ga ik doen.
0: 7 februari in CC de Plomblom.
1: De Plomblom. Plomblom. Ja, de Plomblom.
0: In Ninoven. Jeroen, streepje events. Merci.
1: Graag gedaan.
2: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
3: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
4: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Alleen maar de beste muziek van bij ons, ook na 7 uur in je radio. Met Rob de Nijs, met Bazaar en meteen na het nieuws, Golden Earring.
10: Elke dag.
11: Zeven uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. De docu-reeks Het Bestaat loopt op streams, maar de eerste aflevering vorig weekend was ook te zien voor niet-abonnees van de streamingdienst. Sindsdien kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen. Margot Bulens van Stop It Now.
12: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Hè? Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
11: In Kortemark in West-Vlaanderen is een nieuw waterbek in gebruik genomen dat 5 landbouwers en 2 bedrijven uit de buurt moet voorzien van water. Het bek is zo'n 2 hectare groot en er kan maar liefst 84 miljoen liter water in. Dat komt uit een kleigroeve.

0: Het waterbekken moet de regio beter wapenen tegen droogte en waterschaarste, zegt Dries Mergaert van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro.
1: We zien de laatste jaren dat die langdurige droge periodes steeds terugkeren. Ook dit jaar hebben we natuurlijk nog altijd een lange droge periode en dat zorgt ervoor dat er redelijk wat tekorten zijn, ook binnen de landbouwsector, maar ook binnen de industrie. En extra waterzekerheid, water die opgespaard wordt tijdens de winter, biedt toch wel die zekerheid om in de toekomst voldoende water te hebben binnen de bedrijfsvoering van die verschillende bedrijven.
0: Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé- en zakenvliegtuigen. Die worden soms door criminelen gebruikt om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en politie van 8 Europese landen hebben 47 vliegtuigjes gecontroleerd. En in Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart. En Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. En op dit moment is ook burgemeester van de miljoenenstad Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van El Mansouri de meeste zetels binnen. Die verkiezingen werden wel gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Vooral jongeren bleven toen thuis. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, later wolken. Wel opnieuw zeer warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. 'S Avonds is er kans op wat regen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Na zomeren zeggen ze dan. Zo goed als 7:03. Goedenavond. De buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op D40 naar Aken bij Luik, ruim 1 uur file door een ongeval daar. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.

Dit zou zo'n dansplaat kunnen zijn die jij aanvraagt en waar Peter van der Veire dan op danst. Tijdens die Radio 2 Dansathon. 24 uur dansen tegen kanker. Jij kiest mee de muziek. Laat weten welk lied een speciale betekenis heeft voor jou of voor iemand in je omgeving. Een song die kracht geeft of die gewoon heerlijk is om op te dansen. Kan allemaal. Deel het met ons via Radio 2 op VRT Max en steun zo Kom op tegen kanker. Eén dag vroeger, donderdagavond 15 oktober, ben ik trouwens al in Zottegem en ben je meer dan welkom bij Radio 2 Olala. Dit is Bazaar.

0: Rob de Nijs, hou me vast.
1: Ik heb nog nieuw werk in de aanbieding. Nieuwste van Lars Verstraeten, de pop-rock-singer-songwriter uit Sint-Niklaas. Ik kan hem kennen van zijn deelname aan I Can See Your Voice of ook als voorprogramma op de Parkies-concerten. En met Vlinders heeft Lars nu een persoonlijk en herkenbaar verhaal geschreven en gezongen over de liefde, over twijfel en het bewust opnieuw kiezen voor elkaar. Want je weet dat die magie er nog altijd is, ondanks de hobbels op de weg, dat het de moeite is om ervoor te blijven vechten. De Vlinders van Lars Verstraeten.
2: Radio 2, oh la la.

0: Gustav, Really Mine. Past perfect bij deze warme dag. Maar denk er ondertussen wel aan, jouw favoriete lied van Niels de Stadsbader. Stuur dat door via Radio 2 op VRT Max. Want jij kan er straks onze Olala-lijst een heel andere richting mee uitduwen.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lichten. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat als we een tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promokoken.
10: Vanavond Belgische kost.
11: Worst met appelmoes.
12: Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Elke dag telt voor 2.
14: Radio 2.

Dus dan moeten we natuurlijk ook de zomerhit van dit jaar nog eens draaien. Hoewel dwars- en panfluit Klaasje ondertussen afscheid genomen heeft van Hanne en Julia. Die bloedhete zomer van 2026 en van Oya Lele. Draai die kippenbil op de barbecue ondertussen nog maar eens om.

0: Ja, balans is alles in het leven zeker, hè. Angel. Op de E40 naar Aken is er bij Luik 1 uur file door een ongeval. En dat is alles.
1: Je luistert naar Radio.

0: misschien ook wel de soundtrack van jouw jeugd. En dan is het sowieso onvergetelijk. Dadelijk nog een kopje koffie van VOF heeft de kunst.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
11: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei?
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
2: Radio 2.
12: Radio 2.

0: is bijna 7:15. Er is kant, hè. Nu nog een echt kopje koffie. DJ Romy, die durft dat wel doen. Maar no stress, hè. Cafeïne zal je niks van merken dadelijk na 8:00. Pure zen bij Radio 2. Relax.
1: Radio 2 Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Eerst nog een beetje trekken en duwen aan Niels de Stadsbader in onze Olala-lijst deze week. Vrijdag komt zijn album uit, zo kan het dus ook. Maar voor het zover is, grasduinen we in dat rijke repertoire. Elisa Buizen uit Wevelgem, jij doet mee, zeg het mij. Ik ben heel benieuwd, wat is jouw all-time favorite van Niels en waarom?
3: Wat zou ik zonder jou? En omdat dat een mooie betekenis heeft. Want in 2020 mocht ik met Niels op het podium. En ja, dan heeft hij dat liedje eigenlijk gezongen.
0: Maar hoe kwam dat dan dat jij dan daarmee op het podium mocht?
3: Ja, dat is dankdag voor Koop tegen Kanker. En ik doe elk jaar mee met de 1000 kilometer. Dus ons team was uitgenodigd.
0: Ja.
3: En hij zei van, we zijn hier in de Elisabethzaal. Is er ook een Elisabeth in de zaal? En ik zei, nee, maar wel een Elisa. En wij zaten op de eerste rij, dus die had dat gehoord. En dan had hij mij op het podium gevraagd.
0: Lap. Maar wat is dat toch met die Niels, zeg, gisteren? Dat verhaal van Sarah. Als hij Sarah zingt, dan mogen de Sarah's op het podium. En bij jou net hetzelfde. Mooi. Wel goed, denk ik, hè. Zou je ze sloken doen met Niels de Stadsbader?
3: Ja, dat was op het einde van het liedje dan.
0: Heerlijk, oké. Gaan we erin stoppen? Wat zou ik zonder jou? Dan moet er natuurlijk nog eentje uit, Elisa. Wat doe jij met deze?
4: De wereld draait voor jou.
3: Die mag erin blijven. Ja, die laat ik vervangen door Wat zou ik zonder jou.
0: Oh, allee. Oh, garme. Sarah van der Kruisen uit de Pinte.
3: Ja, sorry.
0: Allee.
4: Alles staat in vuur en vlam.
0: Dan blijft deze er wel natuurlijk ook nog in, hè?
3: Ja.
0: Kan bijna niet anders, die nieuwe zomersingle. Goed, oké. Voilà, we hebben er gekozen, hè, Elisa. En dan gaan we nu terug naar dat momentje daar in de Elisabethzaal in Antwerpen. Jij en Niels samen op dat podium. Geniet ervan.
3: Dank u wel.
0: Fijne avond. Dank je wel voor de leuke suggestie.
3: Fijne avond.

0: Oh, ik heb te doen met Sarah van der Kruijsen uit de Pinte. Haar Sarah is er uitgecatapulteerd door Elisa Buijsen uit Wevelgem. Genadeloos, omdat ze op dit lied van Niels, Wat zou ik zonder jou, gesloopt heeft met Niels zelf. Amai, amai, amai. Een beetje de clash tussen de vrouwelijke fans van Niels de Stadsbader. Waar gaat dit eindigen donderdag? Ik ben heel benieuwd.
1: Radio 2, oh la la.
2: Radio 2.
3: Kim de Brie.

Mama's jasje, het is over. Nee, het is nog niet over. Deze nieuwe is heel bijzonder. Muziek die raakt. Muziek die ook de pijnlijke kanten van het leven durft te benoemen. Misschien een klein beetje afgeveild, maar toch nog altijd scherp. De pijn voel je in die nieuwste van Birte. Want het gaat over kindermishandeling. Het familiale geweld waar zij als kind mee te maken kreeg. Nooit die moederliefde gevoeld. Altijd gekleineerd en fysiek en mentaal toegetakeld worden door je eigen moeder. Dat is niet niks.

Ja, deze mama is echt een heftig verhaal. Het is geen vrolijke om mee af te sluiten, maar wel heel belangrijk. Moet gehoord worden. Luister mee naar Birte.

0: vanavond op VRT1.
1: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
2: Oh, met een man of 20.
1: 20?
2: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
1: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
2: Minstens 4.
0: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docu-reeks Suzix de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. De start van het academiejaar betekent voor duizenden Belgische studenten ook de start van een buitenlandstudieavontuur. Dat vraagt om wat voorbereiding. Controleer ruim voor vertrek of al je reisdocumenten in orde zijn. Je identiteitskaart, paspoort, betaalkaarten. Denk ook op tijd na over je verblijf, want ook in het buitenland zijn kamers snel verhuurd. En verlaat je daarbij tijdelijk je kot in België? Check dan even wat hierover in je huurcontract staat. Nog een laatste puntje? Informeer je over de gezondheidszorg ter plaatse. Soms heb je een aanvullende verzekering nodig. Want nieuwe horizonten verkennen doe je het best in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Nog nooit was het zo warm, zo laat in het jaar. Dat lees je op VRT Nieuws. Wel, laat onze dag ook warm afsluiten. Wat denk je daarvan?
7: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
8: 8:00 nu op de avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna. Maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net. Maar details wil hij nog niet geven.
9: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
10: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
9: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
8: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
11: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
8: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken.

0: gebruiken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
1: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
0: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.
2: 8:03. Ja, door werken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de brug. En vanaf 9:00 wordt er ook gewerkt op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Wemmel. Een deel van de nacht zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn.
3: Radio 2, relax.
2: Romy de Ridder. Warm afsluiten. Misschien is heet een beter woord voor deze.
3: Radio 2.
4: De beste muziek.
2: Want het is Marvin Gaye's tijd.

0: sexual healing. Goed om deze dag warm of heet af te sluiten. Maar vooral relaxed, hè. Dat is de bedoeling natuurlijk van deze Radio 2 Relax. Geef me 2 uur en laat dan het eindresultaat weten. Nu overmorgen komen deze twee, Suzanne en Freek, met een nieuwe song. Pijnstiller, zo gaat die heten. Je kan op Instagram al een voorproefje krijgen. Nu, deze ken je al. Goud, van dus Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

Jennifer Page en Crush. 7:15 zijn we. En wat hoort er bij zo'n warme nazomerse dag? Misschien een tripje naar de zee. Wat denk je? Een trip naar het strand. En niet alleen, want die gaat nog met twee andere meisjes. Na deze Bas Serra. Morgen.

Remo van het Groene Woud en twee meisjes. Het was vandaag de pre-sale van de voorverkoop. Of ja, de pre-sale, de voorverkoop is eigenlijk hetzelfde woord. Hè, van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. En ik zat met vier vriendinnen klaar om tickets te scoren. Niets! Alles meteen weg, echt waar, in minuten van tijd. We waren nummer 1000 en zoveel. Dus dat belooft voor morgen 10 uur, want dan start die echte ticketverkoop voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Dat is Star Sailor.

0: Duran Duran en Save a Prayer. Ja, ik kan niet over Clouseau beginnen en ze dan niet spelen. Hè. Toch? Je hoort de broer zometeen. Ja, wil je ook op je socials kunnen zeggen dat je gaat naar dat grote Koning Boudewijn Stadion? Wel, zet je wekker dan om iets voor 10 morgenochtend, want dan start dus die ticketverkoop. Hè. Nog snel deze. Op de binnenring rond Brussel staat er in Oudergem een defect voertuig op de rechte rijstrook. En door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de brug en er is daar dus ook vertraging. Vanaf 9 uur wordt er gewerkt op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Wemmel. En deel van de nacht zal er maar 1 rijstrook beschikbaar zijn.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
0: Beeld je in. Dit met een vol Koning Boudewijn Stadion rond.

lijkt wel alsof ze fluistert in je oor. Donna Lewis en I Love You Always Forever. Ik ken mensen echt waar die niet kunnen fluisteren. Die daar fysiek gewoon niet toe in staat zijn om te fluisteren. Misschien ken jij ook wel zo iemand. Die altijd gewoon praat. En als ze zegt van, shush, een beetje stiller. Hetzelfde niveau. Hetzelfde niveau. Fluisteren is niet mogelijk.

Isabelle A. en ik laat je nooit meer gaan. Chris Joossen uit Haagt die laat via VRT Max weten dat zijn vrouw ook niet kan fluisteren. Maar in de andere richting, volume omhoog, daar heeft ze geen probleem mee. Nu, Lady Gaga en Bradley Cooper, die mogen van mij ook hun kelen even openzetten. Shallow is dit.

The Jackson 5 and I Want You Back. Lieve Taverne uit Brugge, is het nog aan het fietsen op dit moment? Radio 2, relax. Romy de Ridder. VRT Radio 2. Blankenbergen-Brugge is ze aan het affietsen. En dat gaat eens zo relaxed met Radio 2 in de oren. Laat ze weten via VRT Max. Dit is Bart Kael.

0: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober, tickets via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK, VRT en Radio 2. I got my
1: first real six string. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Wim de Vilder, ja, naast nieuwsanker, wat weet jij daar eigenlijk van? Wel, ik weet sinds vandaag dat hij niet graag turnt en zijn eindexamens niet allemaal heeft afgelegd.

0: 9 uur, een goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Wat er in detail in staat, weten we officieel nog niet, maar enkele maatregelen waren al bekend. De dienstenchecks worden 2 euro duurder, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% en het groeipakket, het vroegere kindergeld, zal je maar tot je 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wetstraatjournalist Benedikt Koesement.
1: Gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid, bij werk.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
2: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op aan het land. Het is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
0: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel

0: Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: En zo wordt het 9:03. Goedenavond. Op de binnenring rond Brussel is in Oudergem door een defecte vrachtwagen de Leonardtunnel versperd. Let daar op. En door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de brug en er is daar ook vertraging. Vannacht wordt er ook gewerkt op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Wemmel. Een deel van de nacht zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn.

Roy Orbison en You Got It. Uiteraard. Het is dinsdagavond en we pakken die dinsdagavond vast. Ik zou zeggen, adem even diep in en uit. Ah, zeker wel. Want alles wat er vandaag niet van is gekomen, wat nog niet is gebeurd, dat kan wachten tot morgen. Toch, dit is Snelle en Smoor Verliefd.

Ik voel verschillende harten breken op dit moment. Op deze dinsdagavond, 9:15. Mensen die zo graag naar Céline Dion hadden geweest in Parijs. Maar kijk, ja, je mag mij daar ook bij rekenen, hoor. Daar niet van. Ik geniet wel van alle video's die ik zie op sociale media. Laat me toch voelen dat ik er een beetje bij ben. Een beetje. Er is Teddy Swims en Mr. Know It All.

Lieve Margriet Hermans. Een vriend. Ze is morgen weer op je tv te zien op VTM. In een nieuw programma, De Operatiekamer. Gaat toch altijd wel weer een beetje raar doen als je ze dan ziet, hè? This is the way you left me. En dan dit nummer.

0: Vanessa Paradis en Jo Le Taxi. Zij is al op de baan. En als jij ook op de baan bent, kijk. Het is 9:30. Op de binnenring rond Brussel is in Oudrichem door een defecte vrachtwagen de Leonardtunnel versperd. Er wordt ook gewerkt op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Wemmel. Een groot deel van de nacht is er maar één rijstrook beschikbaar en er staat daar ook een half uur file. Doorwerk is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de brug en er is daar ook vertraging. En op de E314 van Leuven naar Lumme is er in Halen hinder door een defect voertuig. En op de E313 naar Antwerpen is door een ongeval de afrit Geel-West versperd.
1: Je luistert naar Radio 2.

Terence Trent D'Arby en Desiree Delicate. Het is bijna 9:40. Goeie avond. Ik had het daar straks al over Wim de Vilder. Nieuwsanker natuurlijk. Maar wat weet jij eigenlijk over Wim de Vilder als persoon? Wel, ik weet sinds vandaag dat hij graag turnt. Dat hij zijn eindexamens niet allemaal heeft afgelegd. En dat weet ik allemaal doordat Anja Daams met Wim naar zijn vroegere school is gegaan. Sint-Josef College in Woluwe. Wat daar nog allemaal meer uitkomt, hoor je in de podcast Als de muren konden praten. Oh, staat gewoon op 14 Max.

Ja, uithalen kan ze. Sanne. En Land van ons twee. Denk je nu, Romy, dit is mijn muziek? Wel goed nieuws, want op VRT Max vind je gewoon een stream met enkel en alleen muziek als deze. Radio 2 Relax muziek. Dit zijn de Common Limits. En Calm After the Storm.

Het is bijna 10 uur op deze dinsdagavond. En de jazz klinken, mooi Romy, klanken, die gooi ik jou nog even in de oren. Met Al Stewart en Year of the Cats. En er komen nog 2 clippers aan. Cyndi Lauper zometeen, maar deze is Luna. Ik wil dat je blijft. Met Dat is het leven.

0: Vlaanderen.
1: Voor een unieke blik achter de schermen.
0: Kan je niet kiezen?
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
0: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
2: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It

0: Met Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
5: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
6: Ja.
5: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring. Twee, nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
4: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependaele. Maar details wil hij nog niet geven.
7: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
8: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
7: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
4: Morgen legt minister-president Diependaele zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzahra El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
9: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
4: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg tot ongenoegen van de Amerikaanse president.

president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister.

0: lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 11 uur, Neil Goeiavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vanavond in de afspraak.
3: In finale, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
2: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar andere werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft de Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
4: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt. Even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
2: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein Tram Bus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
1: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in 1 keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
0: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
2: De president zei daarnet dat er geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch twee spalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
0: Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzari al-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
3: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws. Dat ze het eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
0: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de 3 regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen.

was veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1 cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog. Het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon. Later wat meer wolken. En in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Anne Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer. Toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
4: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
3: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten